0: met het nieuws. Het is 2:00.
1: Goedenacht, ik ben Daphne van der Meijs. In Capelle aan de IJssel heeft de politie 6 mensen aangehouden na een vechtpartij waarbij is geschoten. Agenten troffen geen gewonden aan. De politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. Er zijn zorgen over de 12-jarige Lola uit Assen. Ze wordt sinds vanmiddag vermist. Het meisje vertrok mogelijk op een zwarte mountainbike met blauwe accenten. De politie houdt er rekening mee dat ze nog in Assen is, maar mogelijk ook richting Groningen of omliggende dorpen is gegaan. Er is een zoekactie gestart. Aannemers zeggen dat het onnodig lastig is om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen. Volgens de bouwsector verschillen de regels per gemeente, waardoor het een weerwar aan papierwerk wordt. De sector pleit daarom voor landelijke, duidelijke regels. En in het Brabantse Tilburg werd vandaag gezocht naar de allerlangzaamste fietser, meldt Omroep Brabant. Tijdens een wedstrijd slowbiking moesten deelnemers juist zo langzaam mogelijk een parcours afleggen zonder hun voeten aan de grond te zetten. Dat bleek nog knap lastig. De langzaamste deelnemer van de dag was een jongen van 11. Het Veronica Weer van Weer Online. Vooral in het oosten komen buien voor en in het westen is het vaak droog. Bij weinig wind koelt het af naar 8 graden. Overdag is er eerst veel bewolking en valt er hier en daar nog wat regen. In de middag kan het daarbij gaan onweren. Het wordt dan maximaal 16 graden.

0: Veronica.
1: Ik ben Bart en ik luister al jaren naar Radio Veronica.
2: De beste muziek aller tijden.
3: De mooiste club van Nederland en ik ben lid.
0: Join the club. Veronica.

0: Radio Veronica.
1: Met het nieuws. Het is 3:00.
2: Goedenacht, ik ben Daphne van der Meijs. Amnesty International zegt dat in 2025 wereldwijd het hoogste aantal doodstraffen in tientallen jaren is uitgevoerd. Volgens de organisatie gaat het om ruim 2700 executies in 17 landen. Vooral in Iran en Saoedi-Arabië werden veel doodstraffen voltrokken. Amnesty waarschuwt dat sommige landen de doodstraf gebruiken om angst te zaaien en roept opnieuw op tot afschaffing. Tientallen inwoners van Loosdrecht zijn de straat op gegaan omdat ze klaar zijn met de protesten tegen asielopvang. Ze wilden een positief tegengeluid laten horen, want de sfeer in ons dorp is om te snijden, zeiden ze tegen NH. De burgemeester trok gisteren het boetekleed aan voor de slechte communicatie over de opvang. In Kaatsheuvel is iemand zwaar gewond geraakt bij een steekpartij op een vakantiepark. Het slachtoffer werd meteen nagekeken door ambulancepersoneel dat hem vervolgens met spoed naar het ziekenhuis bracht. Er is intussen ook een verdachte opgepakt. Waarom er gestoken is, is niet bekend. En op het Franse filmfestival in Cannes ligt een oeuvreprijs klaar voor Barbara Streisand, maar ze is niet in staat om hem zelf op te halen. Haar artsen raden het af om van Amerika helemaal naar Frankrijk te vliegen, omdat ze geblesseerd is aan haar knie. Streisand baalt als een stekker dat ze er niet bij is, maar het is wat het is, zegt ze. Het Veronica weer van Weer Online. Vooral in het oosten komen buien voor en in het westen is het vaak droog. Bij weinig wind koelt het af naar 8 graden. Overdag is er eerst veel bewolking en valt er in het oosten nog een beetje regen. Het wordt dan 16 graden.

0: Veronica.
1: Met het nieuws. Het is 4 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Over je salaris praten met collega's blijft voor veel mensen lastig, schrijft de Telegraaf. Uit een enquête blijkt dat veel werknemers kritisch zijn over de nieuwe regels voor loontransparantie. Die moeten het makkelijker maken om te zien of collega's voor hetzelfde werk ook hetzelfde verdienen. De regels zijn bedoeld om loonsverschillen, bijvoorbeeld tussen mannen en vrouwen, kleiner te maken. Bij een luchtshow in de Amerikaanse staat Idaho zijn twee gevechtsvliegtuigen van de marine tegen elkaar gebotst. De vier inzittenden konden zichzelf met de schietstoel in veiligheid brengen. De vliegshow werd direct stilgelegd. Het is de eerste editie in 8 jaar nadat bij de vorige luchtshow in 2018 een Delta-vlieger om het leven kwam. Een Canadese passagier van het Nederlandse cruiseschip Hondius is nu echt definitief positief getest op het hantavirus. Gisteren werd al gemeld dat een Canadese passagier positief had getest op het virus, maar toen ging het nog om een voorlopige uitslag. Inmiddels heeft het laboratorium de besmetting bevestigd. En in Bulgarije is een man om het leven gekomen na een aanval van een beer in een berggebied bij Sofia. Volgens de politie gaat het om een aanval van een moederbeer met haar jong. Het slachtoffer werd zaterdag gevonden in een populair wandelgebied. Het is voor zover bekend voor het eerst in jaren dat in Bulgarije iemand door een beer is gedood. Het Veronica Weer van Weer Online. Vooral in het oosten komen buien voor en in het westen is het vaak droog. Bij weinig wind koelt het af naar 8 graden. Overdag is er eerst veel bewolking en valt er in het oosten nog een beetje regen. Het wordt dan 16 graden.

0: Veronica.
1: Met het nieuws. Het is 5:00.
2: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Een groep zorgorganisaties start vandaag de campagne Samen Infectie Veilig om mensen bewuster te maken van infectieziekten. Volgens de initiatiefnemers neemt de dreiging toe door bijvoorbeeld meer reizen en een lagere vaccinatiegraad. Jaarlijks belanden zo'n 200.000 mensen in het ziekenhuis door een infectieziekte. Amnesty International meldt dat er vorig jaar wereldwijd het hoogste aantal executies is geregistreerd. Volgens Amnesty werden in 17 landen ruim 2700 mensen geëxecuteerd. Vooral in Iran en Saoedi-Arabië werden veel doodstraffen uitgevoerd. Amnesty zegt dat sommige landen de doodstraf inzetten om angst te zaaien. In de Amerikaanse stad Austin zijn 2 tieners aangehouden na een reeks willekeurige beschietingen. Daarbij raakten 4 mensen gewond, van wie 1 ernstig. De jongens van 15 en 17 zouden vanuit gestolen auto's op huizen en zelfs brandweerkazernes hebben geschoten. De politie zoekt nog naar een derde verdachte. En over je salaris praten met collega's blijft voor veel mensen lastig. Uit een enquête blijkt dat veel werknemers kritisch zijn over de nieuwe regels voor loontransparantie, meldt de Telegraaf. Die moeten het makkelijker maken om te zien of collega's voor hetzelfde werk ook hetzelfde verdienen. De regels zijn bedoeld om loonsverschillen kleiner te maken. Het Veronica Weer van Weer Online. Vooral in het oosten komen buien voor en in het westen is het droog. 'S Ochtends is er eerst veel bewolking en valt er nog een beetje regen. In de middag kan het gaan onweren. Het wordt 16 graden.

0: Radio Veronica.
1: Ja, het is gewoon, het heeft een lekkere beat en goede tekst.
0: Veronica.
2: Ja, mijn oortjes in. Ja, echt lekker, heerlijk.
0: De beste muziek aller tijden.

0: Radio Veronica.
1: Met het nieuws. Het is 6 uur.
2: Marijke Ketel.
3: Goedemorgen. Eens een ander geluid uit Loosdrecht. Want tientallen inwoners zijn gisteren juist de straat opgegaan om te laten zien dat ze klaar zijn met de protesten tegen asielopvang. Ze wilden een positief tegengeluid laten horen, want de sfeer in het dorp is om te snijden. Dat hebben ze gezegd tegen NH Nieuws. De burgemeester trok zaterdag het boetekleed aan voor de slechte communicatie over de opvang daar. De politie ging een tijdje geleden op zoek naar oplichters die zich voordoen als politieagent of bankmedewerker. En er was daarom een grote fotoactie met 100 verdachten. Intussen zijn er 74 gevonden. De verdachten stonden aan de deur of belden met een vaag verhaal over sieraden of geld en stalen het dan. Amnesty International zegt dat vorig jaar wereldwijd het hoogste aantal doodstraffen in tientallen jaren is uitgevoerd. Volgens de organisatie gaat het om ruim 2700 executies in 17 landen, vooral in Iran en Saoedi-Arabië. Amnesty waarschuwt dat sommige landen de doodstraf gebruiken om angst te zaaien en roept opnieuw op tot afschaffing. En een grote asteroïde scheert vanavond langs de aarde. De ruimterots, ongeveer zo groot als een basketbalveld, komt zelfs dichterbij dan de maan. Nou, dat is geen reden tot paniek, want volgens wetenschappers is er geen gevaar. Wie een telescoop heeft, kan iets voor 11:30 vanavond misschien een glimp ervan opvangen. Het weer nog. 's Ochtends eerst veel bewolking. Valt er in het oosten van het land nog een beetje regen. Vanmiddag kan het ook gaan onweren en het wordt zo'n 16 graden.
1: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door busvan.nl.
4: Van ZZP'er tot pakketheld. Bij ons vind je de bus van je dromen. Met korting, voorraad en snelle levering. Ga naar busvan.nl.
5: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
4: Financiering, inruil, levering. Alles geregeld via busvan.nl.
6: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
7: Joehoe!
6: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
8: Is dit allemaal van jou?
9: Alleen de belangrijke dingen.
10: Ga je samen wonen en komt er een verhuisbus vol spullen bij? Bij Allsafe Mini Opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt.
11: Allsafe. Geeft ruimte.
12: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
13: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
10: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
14: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
15: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
16: Hoppa.
15: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
16: 3 sterren slot.
15: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
14: Hikes werkschoenen. Gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
17: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
18: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
19: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf een telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
0: Let's go! Dit is Radio Veronica. You're the king.

0: lang weekend, inderdaad. That was yesterday. Want hij is alweer voorbij. Foreigner. And that was yesterday. Het is nu ineens officieel maandag, 18 mei. Goedemorgen.
1: Gerard Ekdom.
0: We zijn er ineens weer, hè.
1: Mijn god, wat is het vroeg.
0: Och, wat is het vroeg. Het is tot 10 uur en doen we de morgen. Tot 9 uur gewoon een ochtendshow. En daarna door met het basispakket. En dit is TLC.

0: zou je hem hebben? Die 10 voor 12-plaat van Coldplay. Ja, ik kan er niks aan doen, maar ik hoor dus de hele tijd hier. En ik kan, als je het eenmaal hebt gehoord, dan kom je er ook nooit meer vanaf. 10 voor 12. Hij zingt gewoon 10 voor 12. En ik nog kijk, weet je wel, ik de lyrics erbij pakken. Coldplay, Adventure of a Lifetime. Er zou toch wel te horen zijn, of misschien gedrukt staan, wat daar gezongen wordt. Staat helemaal niks over 10 voor 12.
1: Ja, ik denk dat Chris Martin er gewoon heel erg van 10 voor 12 hield.
0: Dat denk ik ook. Of anders had hij al per seconde wijzer erin gezet.
2: Ja. Per seconde wijzer. Per seconde wijzer.
1: De slimste mens.
2: Lingo. Lingo.
0: Het is 10 voor 12 geworden. Nou, okay. Adventure of a Lifetime. En daarmee vat je dit hele radioprogramma in één titel natuurlijk. Bam, samen.
1: Tuurlijk.
0: En daarvoor TLC en No Scrubs. Het is maandag 18 mei. We hebben een beetje een lang weekend hebben gehad allemaal. Hè?
1: Nou hè.
0: Wat een lang weekend zeg.
1: Wat heb je allemaal gedaan hier?
0: Moet ik het helemaal opsommen, echt?
1: Ja.
0: Van begin tot eind?
1: Of ja, maar alle wijntjes kan je wel gewoon samenvoegen tot wijn.
0: Nou, oké, dan heb ik 1 vat.
1: Oké.
0: Ik vat hem samen.
1: Ja. Ja.
0: Ja, voor de rest heb ik eigenlijk helemaal niet zoveel gedaan.
1: Nou, dan zijn we er toch.
0: Ik heb heel veel gegolfd.
3: Oh. Heel veel ook. Wat houdt dat dan in?
0: Weet je waar ik ook tot welke conclusie ik kom?
3: Nou.
0: Dat ik de enige ben die het golven noemt. Het is golven.
3: Oh, nee, maar dit... Nee, dit... Ik heb dus altijd omheen dat ik golven hoor. En dat ik dan ook denk, het is golf.
1: Maar jij ik vind golven ook wel logisch hoor. Golven, dan denk je gewoon aan de zee.
0: Je zit in de zee.
3: Bij golven denk ik aan de borst zitten.
0: Nou, golven is dat.
1: Nee, dat is golven met een K.
3: Dat begrijp ik, maar ik vind golven is dan toch een beetje Engels. En wij zeggen toch golven?
0: Ja, het is eigenlijk... Heb je nog gegolfd?
3: Ja.
0: Ik vind zo, ja.
1: Ja? Is dat dan extra chic, toch?
0: Ik weet het
1: gewoon
0: niet.
1: Gegolfd.
0: Gegolfd.
1: Ja,
0: I don't know.
1: Dat klinkt niet echt goed.
0: Ik heb bewogen, laat ik het zo zeggen.
1: Dat is mooi, hè?
0: En voor de rest, wat hebben jullie allemaal uitgesproken?
1: Ik was in Zeeland.
0: In Zeeland?
1: Het hele weekend lang.
0: Hoe kwam je daar nou bij?
1: Ja, dat was een weekendje weg met de schoonouders.
0: Oh,
1: dat was heel gezellig.
0: Maar met kleren aan.
1: Met kleren aan.
0: Ja,
1: dit
0: even
1: keer.
0: Checken.
1: En we hebben ook met kleren aan op haaien gevist.
3: Oh.
0: Oh mijn god.
1: Ja. Er zitten dus in die Scheldekering. Als je dan wat meer de zee op gaat, dan zitten daar zandhaaien. Die zijn ongeveer tussen de 70 en de 90 centimeter lang meestal.
0: Niet eng. Het is niet dat je, dat je meteen de jazzmuziek in je hoofd hoort. Dat...
1: Nou, die hebben we wel vaak gezongen, moet ik eerlijk zeggen. Of zing je dat eigenlijk, of neurie je dat?
0: Neurie, ja.
1: Maar het was echt ongelooflijk vet. Ik heb allemaal foto's van mezelf met een haai en zo.
0: Wat leuk zeg.
1: Ja, het was echt cool.
3: We komen nu op je Tinder.
0: We gaan even een gezellig weekend tegemoet. Dit de hele tijd.
1: Maar je kan dus echt dronken worden van het vissen, weet je dat? We hebben echt de ene na de andere vis hengelde weer uit. En we werden gewoon helemaal enthousiast dat we dat aan het doen waren. En de volgende ochtend keken we die foto's terug. Toen dachten we, oeh, het is eigenlijk best wel sinister. Beetje eng dat we nu allemaal zo heel gezellig met allemaal van die spartelende haaien op de foto staan.
3: Dat is toch ook drukje niks.
0: Spartelende haaien.
1: Ja.
3: Ik vind het echt zielig wel.
1: Ja, ik snap het ook wel.
3: Ja.
1: Er zit dan ook zo'n haak doorheen. Ik weet niet, die beesten vinden dat denk ik niet fijn.
3: Nou, dat denk ik ook niet.
0: Nee, die houden er wel een klein binnenmondse wond aan over waarschijnlijk.
1: Ja, dat denk ik ook wel, ja.
0: Je ook wel, met zo'n aanstik dingetje moet je dan kopen, het kruidvat.
1: Wat hebben jullie wel eens gevist?
0: Nee, alleen naar complimentjes.
1: Oké. Okay.
3: Ik heb achter ons huis wel eens, 180 jaar geleden, met mijn broer een klein beetje gevist.
1: En dat is waar jij vegetarisch bent geworden?
3: Ja. Nou, ik vind het hele gegeven van vissen zoiets geks. Dan denk ik, ja, je vist niet om te eten.
0: Dus nee, want je gooit het weer terug.
3: Je gooit het weer terug en dan vind je het leuk om... Stel dat het puppies waren. Ik snap dat je het niet zo moet zien, maar er gaat een haak door. En dan, we hebben erin, dan ga je ermee op de foto. Je hebt net de foto laten zien.
1: Absoluut.
3: Met zo'n haai. En ik vind het,
1: die gaat ook nooit het daglicht zien. Die blijft echt vertrouwd op mijn mobiel. Maar ik denk, ja, het is niet heel makkelijk uit te leggen... maar het gevoel van dat je een vis aan je lijn hebt... en die trekt en die tikt...
0: Er zijn nu heel veel vissers waarschijnlijk naar ons aan het luisteren.
1: Ja.
0: Die ons kunnen vertellen waarom het zo tof is. Die zitten nu langs de kant van het kanaal.
3: Langs de kant.
0: En die gaan lekker even. Dat vinden ze gewoon een way of life.
1: Gewoon het gevoel van beet hebben en een levend beest binnenhalen. Ja, ik weet hoe het klinkt, maar het is toch wel gaaf.
3: Wordt er niet veel beter van.
1: Nee.
0: Maar dat heb jij dus gedaan.
1: Ja,
0: een heel weekend.
3: Nou, over vissen gesproken. Ik denk dat voor het eerst in 20 jaar was ik vrijdagavond in de kroeg... en heeft iemand geprobeerd me te versieren.
0: Wauw, wat goed. Wat leuk. Hoe voelde dat?
3: Ik vond het verschrikkelijk. Ik vond het dus echt drieknik.
0: Echt waar?
3: Nee,
0: geen compliment? Vond je het ook niet leuk dat je dacht... Ik lig nog in de markt.
3: Nou, dat nog wel. Een soort van, daar hebben dus mijn vriendin en ik vreselijk om gelachen. Maar het hing de hele avond een beetje in de lucht. Want wij waren aan het borrelen met z'n tweeën. En er was een groep jongens, een groep mannen. En die waren met z'n allen een beetje aan het smoeselen. En wij hadden dit soort van geen oogcontact. We hebben hier eigenlijk geen zin.
1: Bronstige beer. peren waren daar.
3: Oh. En de openingszin was...
0: Die waren ook aan het vissen.
3: Ja. Ja. Ja, en de openingszin was ook iets heel stoms. Iets van, hallo dames, ja. De rest van ons groepje die denkt dat wij niet met jullie durven te praten.
0: Oh nee!
3: Nee. Oh nee! Oh. Helemaal, en heb je al gegeten gedronken?
0: Ja, oh, nee, wat erg.
3: Ik vond het helemaal niks.
0: Dus nee. Oké, dus er is niks gebeurd. Iedereen was veilig.
3: Nee, het was ook nog een angstige terugweg. Want een van de jongens kwam ook uit mijn woonplaats. En die zei ook van, als jij Ubertje weet je me te vinden. Als je samen met de trein wil reizen, dan weet je me te vinden. En toen dacht ik echt, nou, ik heb er magisch zin in.
1: Oh, ja.
3: Nee, ik vond het inderdaad in de markt leuk.
0: Ja, nee, ik had het vorig jaar een keer in Amersfoort. Dat is een vrouw die echt, ze hebben die echt van me af moeten trekken. Omdat die wilde met me mee naar huis. Gewoon echt met me mee naar huis. En toen dacht ik, oh, maar ik lig nog steeds
3: in de mail. Ja,
0: mogelijk zeg. Ja. Maar goed, in ieder geval, het is nu officieel maandag. Het is 18 mei. En nog even een kleine belangrijke tease. Want stel je voor, je zit te luisteren en je denkt, hé, bij welke letter zijn we nu? Het basispakket begint straks weer vanaf 9 uur. Dat weet je dat. We zijn gebleven bij de letter F. Dus denk alvast na over liedjes met een F die je één keer in je leven gehoord zou moeten hebben. Vanaf 9 uur pakken we de draad weer op. En deze hele week maak je in dit programma kans op kaarten voor The Jacksons.
3: Woe!
0: Ja, er zijn er nog een paar levend. En die treden op. Die staan namelijk in de Doelen in Rotterdam op 24 mei. En als je die kaart wil winnen, moet je de radio aanhoren. Hoeveel kaarten zullen we hebben daarvoor, Prince? Nou ja, hij zegt 4, maar ik denk toch dat zijn er 2, denk ik. Die we straks weggeven. En dan morgen weer 2 en dan overmorgen weer 2. Heb ik gelijk, Friends?
4: Ja.
0: Oké. Toch fijn dat hij het eens is met alles wat ik zeg. Mooi.

0: uiteindelijk was ze toch gewoon weer naakt, weet je. Het enige wat ze droeg was de Raspberry Beret. Typisch Prince, hè. Want die hoor je namelijk hier. Radio Veronica, we staan met het nieuws van 6:30. En bereiken, wat zit er allemaal in zometeen?
1: Hoogste aantal doodstraffen ooit. En wat als je collega's kunnen inzien hoeveel je verdient?
2: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
3: Oh, wat betekent dat voor mij?
2: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
3: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
2: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
3: En moet ik verder nog ergens op letten?
2: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
4: Nu bij Jumbo, Unox Good Pasta, noedels of potatoes of knorkuppensoep. Diverse soorten, 2 plus 3 gratis. En Nederlandse aardbeien, bak van 400 gram voor maar 2,99. Elke week de beste aanbiedingen, dat is de ja van Jumbo.
5: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
6: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
7: Nu bij Coolblue. Korting op Tapo IP-camera's en deurbellen tijdens de vakantiegelddeals. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
6: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
8: Lenny Kravitz, Volbeat, Moby, ZZ Top, Anouk, Counting Crows en nog veel meer topartiesten staan van 10 tot en met 12 juli op het gezelligste festival van Nederland, Bospop in Weert. Koop snel je tickets via bospopfestival.nl.
9: Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.
10: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
11: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar 2 euro per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
12: Bij Sport City hoef je niet te kiezen. Kom lekker trainen en blijf hangen voor een extra setje gezelligheid. Met 120 locaties is Sport City je sportclub om de hoek.
13: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
14: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar 20 euro per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
13: En ook deze week extra goedkoop. Een megazak rode puntpaprika's. 750

0: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Verkeersinformatie.
3: Er staan 9 vertragingen en dit zijn de grootste problemen. De A2 Den Bosch-Utrecht bij Zaltbommel, 13 minuten. De A4 Den Haag-Amsterdam bij Zoetewoudendorp, 9 minuten. En de A15 Gorkum-Ridderkerk bij Sliedrecht-Oost, ook daar 9 minuten. Dus 20 seconden voor 6:30. Ik vind het goed. Allerlaatste nieuws. Let maar rijken.
4: Goedemorgen. In Wormerveer, boven Zaandam Lichthad, is vannacht een woonboot in brand gevlogen. 2 mensen zijn gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. De brandweer heeft het vuur inmiddels geblust. Nog niet eerder werden in een jaar tijd zoveel mensen geëxecuteerd als vorig jaar. Volgens Amnesty waren het er zeker 2700. Vooral in landen als Iran, Noord-Korea en Saudi-Arabië krijgen mensen nog regelmatig de doodstraf. Mensen moeten zich bewuster worden van het gevaar van infectieziekten. En daarom start vandaag een speciale campagne. Nu belanden ieder jaar 200.000 mensen in het ziekenhuis door infectieziekten. En dat aantal moet niet stijgen, is het idee. En wat als ik jullie vraag wat jullie verdienen?
3: Oh, dat zegt Holland, zegt nooit iemand.
4: Nee, je gaat het mij niet vertellen?
3: Nee.
4: Max?
5: Wat ik verdien?
4: Wat staat er op jouw salarisstrook iedere maand?
5: Ja, nee, dat hou ik voor mezelf.
4: En waarom hou je dat voor jezelf?
3: Dat is een ongeschreven regel, Marijke. Daar hebben wij het niet over.
4: Hebben wij het niet over.
3: Hoe komt dat eigenlijk? Wie heeft dat bedacht?
4: Nou, het is leuk, want in de Telegraaf lees ik dat er een nieuwe regel komt. Hoe open we nou willen zijn of niet. We gaan binnenkort kunnen inzien hoeveel je collega verdient.
3: Waar dan?
4: Ik denk dat dat via een online portal is. Hoe dit zit, kijk, de Telegraaf heeft een nieuw verhaal en onderzoek gedaan ook naar waarom over salaris praten zo'n taboe is. Mm-hmm. En de aanleiding daarvan is dat dus Brussel wil graag gaan veranderen. Er komt een Europese richtlijn loontransparantie. Klinkt een beetje moeilijk. Maar dan zijn bedrijven verplicht om ervoor te zorgen dat mensen kunnen nagaan of ze hetzelfde verdienen als collega's die een beetje hetzelfde werk doen. Ik denk niet dat er een database komt waarin ik Gerard Ekdom loon kan invoeren, maar dat bij wijze van spreken de DJ's wel in een soort poeltje komen en dan kunnen zien wat het gemiddelde is of wat jij vindt. Ja, ik denk het wel.
5: Ik denk niet dat het een goed idee is.
4: Nee?
5: Nee, ik denk het niet. Ik zit ook na te denken, waarom wil ik niet dat mensen weten wat ik verdien? En dat is denk ik toch omdat je
3: zal het afgunst
5: dat anderen, of dat mensen anders naar je kijken of zo.
3: Precies.
5: En dat ze, stel dat ik nou iets meer verdien dan een collega en dat hij vervolgens denkt, ja, maar die gaat nu naar huis.
4: Ja, ja.
5: En ik ben hier nog.
4: Ja.
5: Ja, dan moet ik dat ook verdienen.
3: Het zorgt alleen maar voor ongeregeldheden op de werkvloer. Jaloezie, geen gezelligheid. Haat en nijd. En het is al zo gezellig!
5: Ze hebben ooit, dit heb ik ooit gelezen bij de Correspondent, dat is dat journalistieke platform.
4: Ja.
5: Daar heeft ooit de hoofdredacteur, of eigenlijk de baas van de Correspondent, bedacht, oké, we gaan van alle journalisten en van mijzelf dus ook, openbaar maken wat we verdienen. Dat was een beetje een soort nieuw progressief idee. Inderdaad, maar ook met het idee van, nou, dan kunnen we een beetje dingen tegen elkaar wegstrepen, kijken of het eerlijk is. Nou, alleen maar haat en nijd.
3: Ja,
5: dat,
3: niet gezellig.
5: Dat ging helemaal niet goed.
3: Het schijnt, ik zie in de app, dat gebeurt in Zweden, gebeurt het al. Nou, die mensen, het is gewoon een ander land, andere mentaliteit. Wij kunnen dit niet.
4: Nou goed, het gaat dus blijkbaar wel gebeuren. En waarom het gaat gebeuren, moet een einde gaan maken aan de grote loonkloof. En het moet mensen tijdens sollicitaties eigenlijk ook gaan helpen met kijken van, dit verdient. Ja. Bijvoorbeeld stel, iemand komt hier nog een sidekick, roep maar even wat. Zo'n rare gegevens zijn, maar stel. Dan kan diegene dus zien, oké, Max verdient dit. Ik vind dat ik dat ook verdien. Dus dan ga je zo je sollicitatieprocedure in. Is dat dan eerlijk?
3: Ja, goede vraag.
5: Ja, ergens ook weer wel, hè?
3: Qua eerlijkheid wel.
5: Ja.
3: Dat wel.
5: Want het is, kijk, wij zitten niet in een CAO of zo, toch? We hebben geen vakbond die voor ons strijdt, wat dat betreft.
3: Nee,
5: het is een beetje open onderhandeling, toch? Ja,
3: ik zie op Malieveld nog geen spandoeken van discjockeys die zeggen, nou is het afgelopen.
4: Nee.
3: We willen minder hits.
5: Ja. Ik heb trouwens wel laatst, nog heel even kort, ik heb laatst opgezocht op ChatGPT, wat voor mij normaal zou zijn om te verdienen.
3: En wat zei die?
5: Dat zat ik ver onder.
3: Oh,
4: dat zat je ver onder?
5: Dat zat ik ver onder.
4: Ik hoop dat de baas meeluistert. Het weer nog in de ochtend overwegend bewolkt met regen in het oosten. Tussen de buien door schijnt de zon en later in de middag en avond wordt het dan vrij zonnig. En de maxima liggen zo rond de 16 graden.
3: Maar je mag bij mij eten hoor vanavond, maar niet uit.
6: Dit is Radio Veronica.

0: Terwijl het buiten nog donker is, staat je wekker al te pruttelen.
1: Zo, goedemorgen, amigos. Ja, kijk eens even naar het klokje.
0: Maar Ekdom in de Morgen is er voor jou.
2: Ja, we zijn er. Riep in de piep.
0: Elke werkdag 4 uur lang.
3: Dat is heerlijk. Die gaat maar door. Heerlijk.

0: nog eens even. Meteen face op de radio. Lionel Richie is hier.
1: Hello, this is Lionel Richie. And I'm here with Gerard Ekdom. And we could party all night long.
0: Ja.
1: Like a brick house.
0: Ja hoor, maak je geen zorgen. All night long. En daarvoor de Red Hot Chili Peppers en Other Side.
2: Ekdom's platenkast.
0: Even een duik in de platenkast. Elke avond voor het slapen gaan. Even lekker struinen door de platen heen. Dat het gewoon even een stukje gemoedstoestand rust. Om het zo maar even te zeggen. Bracht mij bij iemand die ons is komen te ontvallen afgelopen weekend. Toevallig zag ik het voorbij komen op het grote wereldwijde web. Het internet. Dat kan al best groot worden, denk ik. Als je de juiste promotie en zo. Dennis LeCourier. Misschien zegt het je niet meteen iets. Dennis LeCourier is overleden. En hij, eergisteren. Hij was, moet ik helaas nu zeggen, de stem van Dr. Hook. En Dr. Hook, nou hallo, hele pallets aan hits natuurlijk. En hij is één keer, heb ik hem in de studio gehad. Toen nog bij Radio 2 in de ochtendshow. Hij kwam gewoon even twee Dr. Hook liedjes bij mij 's ochtends spelen. Geweldige kerel, leuk met hem gepraat. En hij is niet meer. Hij is overleden aan gevolgen van een langslepende nierziekte. En ik zag toevallig gisteren, hij is er niet meer. En toen dook ik ook meteen even in de Dr. Hook kast. Want die hadden zoveel hits. When You're in Love with a Beautiful Woman. Baby Makes a Blue Jean Stock. A Little Bit More. En dat ging maar door. Maar ik ga één plaat draaien. Waarvan ik denk, oh, dit had ook gewoon in de Yard Rock playlist kunnen staan. En misschien.

0: Fijne liedjes van de band. En ze hebben er vele. Maar dit is toch wel de meest yardrock-achtige plaat die ze gemaakt hebben. Dus die heb ik er maar even gedraaid vandaag. Sexy Eyes. En ik heb nog even gezocht. En het staat er echt nog. Ik had destijds een item dat heette Supersnelle 60 seconden. Dan stuurde ik heel veel vragen op één gast af. En dat was dan de gast die ik had die ochtend. En ik heb het met hem ook gedaan. Hij staat nog online.
1: Het is weer zover. Zo eens in zoveel tijd krijg je te maken met een stem die wij allemaal kennen. De stem, the voice of Dr. Hook, Mr. Dennis LeCourier is hier. Hello.
2: How are you? Nice to see you.
1: I'm very good. It was a pleasure to have you in the show today.
2: Thank you very much. So and now, but you're not through with me, are you?
1: We're not quite through with you yet, because this is the worst part of the morning.
0: Hij moest dus allerlei hele snelle vragen beantwoorden. Maar er staat nog online, dat is leuk. Supersnelle 60 seconden met Dennis LeCourier. Hij is helaas overleden, 76 jaar oud geworden. En dit was Sexy Eyes. Nou, het is weer zover, jongens. Yeah.

0: was maar 3 keer vorige week. Vanwege hemelvaart en een lang weekend en toestanden hebben we eigenlijk al 4 dagen zijn we zonder dit item.
1: Je mist het toch, hè?
0: Ik mis dat toch, hè? Je mist dat. Dus ontwenningsverschijnselen. Ik heb gegooid met spullen. Ik heb, weet ik veel wat, allerlei toestanden gedaan. Ik ben ineens hele rare hobby's begonnen. Gelukkig is het weer net op tijd. Tijd voor een nieuwe week. Je raadt het nooit. En we beginnen gelijk goed met een heerlijk fragment van ons favoriete datingprogramma.
2: Lang leven de liefde!
0: Moet ik het nog uitleggen?
1: Nou,
0: het is de show waarin singles, maar ook LP's en 24 uur met elkaar doorbrengen in de villa en naar hartelust kunnen verlengen. En afgelopen week konden we genieten van de date tussen Tim en Rianne. Ze zitten lekker te eten en te keuvelen, doen we ook wel eens zeggen, gewoon lekker keuvelen. Niks aan de hand, totdat Rianne zich op een bepaald moment waagt aan een spreekwoord. Maar ja, hoe ging dat spreekwoord ook alweer?
3: Nou ja, van mij kan je lekker gek doen. Ik zeg altijd, doe maar gek, wacht. Nu moet ik even die...
4: Of even leven wat je zegt.
3: Poot door de mand. Die, hoe heet nou die zin? Hoe heet nou die zin? Ook goede zin. Nu raak ik hem kwijt.
4: Nou ja.
3: Doe maar gek, want je normaal is al goed genoeg. Nee, laat maar. Ik kom er wel op.
1: De jongen helpt daar ook niet, of
0: maar zo? Het is ook zo mooi dat... die jongen die helpt helemaal niet. Maar ook, ik zeg altijd... En dan zegt ze iets.
4: Ja.
0: En dan komt ze niet uit. Dus ze zegt het helemaal niet altijd.
1: Ze zegt het nooit.
0: Ze valt meteen door een man. Maar oké.
4: Okay. Wat zei ze? Doe maar gek. Dan, want ja, normaal dan is al normaal.
0: Maar goed, het spreekwoord is natuurlijk. Doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg.
1: Ja. Hè?
0: Laten we eerlijk zijn. Maar de vraag is, waar landt zij nu uiteindelijk op? Wat gaat zij nu volledig uitspreken als zijnde... Oké, dit is mijn waarheid. A. Doe maar gek, dan doe je al gek genoeg.
1: Nou ja, dat kan.
0: B. Doe maar normaal, want dan doe je al normaal genoeg. Of C, doe maar gek, dat doen de gekken ook al.
1: Ja, ik wil gewoon dat het C is. Dat is ook het logischste wel. Doe maar gek, dat doen de gekken ook al. Ik vind het eigenlijk best een mooie.
0: Ja.
1: Ja.
4: Er zit toch een poëet in die Rianne, hè?
1: Nou, hè. Doe maar gek, dat doen de gekken ook al.
0: Vind ik wel een mooie. Dat is eigenlijk eentje die er bij ons bij moet, sowieso.
1: Ja. Want waarom zou jij dat niet ook gek doen? En doe je anders, doe maar normaal, dan doe je normaal. Die anderen zijn gewoon een beetje saai.
0: Ja.
1: Ik denk als je erover na gaat denken, is C ook best logisch. Dus ik ga voor C.
0: Je gaat voor nummer C.
1: Nummer C, inderdaad.
0: Nou,
1: ja.
0: Gaan we eens even luisteren.
5: Anders snap ik het. Maar, gewoon lekker een beetje gek zijn.
3: Doe maar gek, dan ben je al gek genoeg. Kan dat? Is toch een uitdrukking?
0: Ja, nee, het is toch helaas niet. Het is A. Dus haar conclusie is uiteindelijk dat doe maar gek. Dan ben je al gek genoeg.
4: Een saaie optie eigenlijk.
1: Ja, het is een gemiste kans ook.
0: Maar het is een gemiste kans.
1: Dat vind ik wel.
0: Dat zou ergens mensen dat zeggen. Gemiste kans. Ja. Ik wil op een gegeven moment radioprogramma gemiste kans noemen.
4: Ik zeg altijd, gemiste kans is een benut.
1: Het is een kans gemist.
0: Gemiste kans is halve smart.
4: Ja. Van.
0: Maar goed, het is 1-0 dan nu voor mij. 1-0 de dag, ja. Ja, het is pas maandag, hè. Nog een hele lange week voor de boeg. Hele lange week. Helemaal niet somber voor te zijn. Ook niet van worden. Dat weet deze man. Somber 12 to 12. Bij Veronica.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
1: Dit is Radio Veronica.
2: Opstaan doe je met Ekdom in de morgen. En vanmiddag rij je naar huis met Wout en Frank. Vanaf 4 uur. Veronica.
3: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve shabby tas ter waarde van 189,95. Lees Libelle nu voor maar 2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
4: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Koelbox? Check. Beschimmelde bolwerkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwerkar. Nu voor maar 59 euro. ANWB en gaan. Let's
5: go! Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun.
6: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
7: 18 plus speelbewust.
5: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals 1600 euro korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
8: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop.
9: Aldi.
10: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
11: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata-worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
12: Dat wordt genieten.
11: Ja, dus. Aldi.
13: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen. Werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
14: Hallo dames en heren bij de radio. Papa wil iets zeggen.
15: Klopt, het zijn namelijk vakantiegeld superzeelweken bij prijsvrij vakanties.
14: Wat is dat?
15: Dan kan je dus een vakantie boeken met tot wel €450 korting.
14: Wie heeft daar nou geen zin in?
16: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En tot en met tweede Pinksterdag 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl.
17: Voor de makers. Praxis.
14: Heb jij ook zo zin in vakantie?
15: Prijsvrij vakanties.
18: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
19: Griffon Polymax, voor echte professionals. Lijmen, monteren en afdichten onder alle omstandigheden. Snel, veelzijdig, sterk. Griffon, de keuze van de prof.
20: Keukenkopers, opgelet! Nu!
21: Big deals bij Keukenconcurrent!
20: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
19: Polymax van Griffon. De keuze van de prof.
22: Klaar voor de zomer met jouw trendy sandalen voor een Scapino prijs. Nu tot 30% korting op heel veel slippers en sandalen. Neem die stap. Scapino.
23: De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als eurovlammer. Voor maar €1 bij Burger King.
22: Nu bij Scapino tot 30% korting op heel veel slippers en sandalen.
24: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen schreeuwend in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.

0: Kippers 2 gratis. En AH Excellent vleeswaren en borrelhapjes. Tweede halve prijs. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Ik wil als dino.
2: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
3: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot 12.000 euro korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
4: Radio Veronica.
5: Met het nieuws. Het is 7 uur.
6: Marijke Ketel.
7: Goedemorgen. De postercampagne tegen nepagenten blijkt een succes. Sinds de start ervan heeft de politie van 3/4 van de verdachten de identiteit kunnen achterhalen. Op de poster staan 100 verdachten die als nepagent of bankmedewerker bij mensen langsgingen en met een smoes dan hun bankpas of sieraden wisten los te peuteren. De foto's waren openbaar gemaakt en stonden onder meer langs de snelweg. Een ander geluid uit Loosdrecht. Daar zijn felle demonstraties de afgelopen tijd tegen de komst van een AZC. Maar nu zijn ook inwoners de straat opgegaan om juist actie te voeren tegen deze heftige protesten. Ze wilden een positief tegengeluid laten horen, want de sfeer in ons dorp is om te snijden. Dat zeiden ze tegen NH Nieuws.
8: Ik ken Loosdrecht als een dorp waar we met elkaar de schouders eronder zetten. Wat er nu gebeurt, die heftigheid, ik herken het ook niet.
7: De burgemeester heeft dit weekend sorry gezegd voor de slechte communicatie over deze opvang. In Wormerveer, boven Zaandam, is vannacht een woonboot in brand gevlogen. Twee mensen zijn gewond geraakt en eentje is er slecht aan toe. Ze zijn allebei naar het ziekenhuis gebracht. De brandweer heeft het vuur inmiddels wel geblust. En dit weekend ontsnapte in de buurt van Leipzig in Duitsland een tijger. Die verwondde een oudere man en de politie schoot het dier dood. Naar aanleiding van het incident wil een dierenrechtenorganisatie strengere regels voor het houden van gevaarlijke wilde dieren. Bij particulieren zou de veiligheid namelijk tekortschieten. Het weer nog, vanochtend overwegend bewolkt met regen in het oosten van het land. Tussen de buien door schijnt dan de zon. Later vanmiddag wordt het overal vrij zonnig. En het wordt maximaal zo'n 16 graden.
6: Maar het komt goed, hè?
7: Dit weekend, Geer.
6: Tropical
7: Danny.
6: Weekend wordt het. Tropical Danny wordt het. Even kijken op de weg. Daar is ook, echt tropical, wil ik het niet noemen. 23 vertragingen. Dit zijn de grootste. Daar in Apeldoorn Amersfoort bij Voorthuizen. Daar sta je 10 minuten. Daar in Apeldoorn Amersfoort bij Hoevelaken. Daarentegen ook 10 minuten. En daar 2 Den Bosch Utrecht bij Everdingen een kwartier.

0: Inbouwhout.nl. De inbouwapparatuur en keukenspecialist.
1: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
0: Nieuwe vaatwasser nodig? Keukeloos heeft het.
2: Social Deal, Beauty Deals, Take One en Actie Bo.
3: Ontdek de beste Beauty Deals en meer op socialdeal.nl.
2: Sorry Bo, het is Beauty.
4: Oh ja, en waarom staat er dan Beauty?
3: Social Deal, deals die je niet mag missen.
5: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
3: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
6: Hey, ik kan niet werken vandaag.
4: Hoezo?
6: Sorry, het is WK.
7: Scoor nu de beste deals bij Mediamarkt en ontvang een barbecue cadeau bij aankoop van 500 euro aan deelnemende producten. Op is op. Media.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller dan snel, zonder te rellen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.

0: maak stack silver.
1: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rondaf een beleg. Slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
2: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar vodafone.nl.
3: Ik wil snel.
4: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend 25% korting op barbecues en 1 plus 1 gratis op Fancy Flames Houtskool. Doe het lekker zelf.
5: Dat zeg ik.
6: Ga je trouwen? Jouw allermooiste pak op maat vind je bij Roka.
7: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
8: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooi.

0: What You Want. Het is Radio Veronica maandagochtend. Schrijf het even de agenda. Het is 18 mei alweer. En deze hele week maak je in dit programma kans op iets tops. Namelijk The Jacksons in Concert. Op 24 mei, dat is al vrij snel, dat is eind deze week. Dan treden ze op in de Doelen in Rotterdam. Aankomende zaterdag, je kan erbij zijn. Hoe dan? Hoor ik je denk ook. Nou, The Jacksons, als je die hoort. Dat betekent gewoon ticket scoren. Hoor je ze voorbij komen, app Jacksons.
1: En dan niet Joe Jackson, hè?
0: Nee, dat is het witte schaap van de familie.
1: Ja.
0: We hebben het hier over de Jacksons. Okay. Als je die hoort, meteen Jacksons app naar de Radio Veronica app. En wellicht ben jij erbij aankomende zaterdag bij de Jacksons. Hoe tof. En we gaan even de kranten op. Nou ja, die zijn we al aan het doorslaan. Dat is ongelooflijk. Marijke, wat viel jou op?
2: Nou, ik lees in het AD dat het happen naar haring is volledig uit de mode.
0: Het haringhappen?
2: Ja. Ja, men mottelt niet meer.
0: Wat?
2: Vooral jongeren niet meer.
0: Maar het is meer oesterslurper geworden of zo.
2: Nou, onder meer. Maar goed, ja. Het gaat daar meer de matcha's en zo, hè. Kijk, de haring, er is iets aan de hand met de haring. Kijk, ik hou niet van vis. Ik vind het goorst wat er is. Dus ik ben ook geen goed voorbeeld.
0: Echt waar? Oh ja. Man, ik eet de hele dag vis.
2: Oh ja?
0: Ach,
2: echt waar?
0: Man.
1: Lekker is het. Hè?
0: Zo lekker, gekke vis.
2: Maar dan ook haring dus.
0: Ja, man, Hollandse Nieuwe komt er binnenkort aan. Hè? Nou, ik neem altijd meteen die week. Ga ik altijd even langs ome Cor. Bij mij in het dorp. Ja. En de visboer. En hoe Gerard, je komt zeker voor de soep, zegt hij dan. En dan krijg ik inderdaad Hollands Nieuw. En lekker, jongen. Och,
2: aan het staartje zo.
0: Lekker met een uitje erbij. Heerlijk.
1: Augurkje ook erbij?
0: Nou, augurk hoeft niet per se van mij. Mm. Ik vind uitje eigenlijk wel goed. Mm-hmm. Want dan proef je hem goed. Augurk is vaak overheersend. En ja. Dat gaat ten koste van de smaak.
1: En vaak heel raar geribbeld gesneden.
0: Geribbeld gesneden.
1: Ik zou niet weten waarom dat is. Maar,
2: ja. Hebben jullie niet, als je bij een viskraam staat, dat het naar bedorven geslachtsdelen ruikt? Ik vind dat zo.
0: Nou, ik weet niet, maar ik had al een washandje overheen.
1: Laatste keer dat ik bedorven geslachtsdelen had, was het niet in een haring-situatie.
2: Nee. Nou goed, er zijn grote zorgen om. En daarom gaat het echt serieus helemaal veranderen. Nederlands Visbureau wil namelijk de haring weer hip gaan maken. En hoe gaan ze dat onder meer doen? Er is straks geen veiling meer. Er komt een heel groot evenement in Scheveningen.
0: Is dat eerste vaatje en zo? Is dat weg?
2: Als ik het goed begrijp, lees ik in het AD dat dat straks passé is. En wat er dan gebeurt, is dat er een heel evenement dus komt. En dan gaan ze dus hippe gerechten maken van haring.
0: Oh.
2: Dus waar je dan aan moet denken, dat staat nog niet in de krant, maar haring op een bedje van matcha.
1: Ik zou gewoon een paar influencers betalen om zo'n haring naar binnen te werken. Als je nou Monica Geuze vraagt,
2: even
0: haring zo bij het staartje
1: verticaal naar binnen te schuiven. Ja. Dan is het toch opgelost?
2: Ik denk dat het dan opgelost is, ja. Maar dat is toch eigenlijk, we horen het onszelf nu vertellen. Dat je dus voor een jarenlange traditie heb je dus nu een influencer nodig om het weer een traditie te maken.
0: Ja, ja, zie je nou wat hier gebeurt? En what's next? De romops?
2: Ja,
1: de balkenbrei, gaan we dat ook vergeten?
0: De slaving?
1: Ja. Oh, slaving, dat heb ik lang niet gegeten.
0: Ja.
1: Oh, daar heb ik zin in ineens.
2: Nou, dat gaat hij vanavond, je voelt nu al, hij gaat straks de slaving.
0: Oh, ik denk dat slaving lekker.
2: Ja. Gerard, dat werkt dus ook, je bent ook gewoon een goede influencer.
0: Influencer, ik neem het ter mond en jij wil er een. Zo werken die dingen. Goed. Max, die gaat er niet over voetbal hebben.
1: Ik ga het zeker over voetbal hebben, Geert.
2: Ach.
1: Ja, maar het is ook het einde van het seizoen, hè? Dat mag het. Het was weer rete spannend gisteren op de Nederlandse velden, dus Geert, ik neem je er gewoon even kort doorheen.
2: Ik heb hier zin in, Max. Vertel maar even.
0: Ja, maar we hebben Frank even blijven straks. Die gaat het ook doen natuurlijk. Dus,
1: nou, prima. Dan gaan we naar jouw nieuwtje.
2: Nee, maar dit is leuk. NEC.
0: Kom maar.
1: Ja, onder andere. NEC die mag dromen van de Champions League. Die hebben gisteren gewonnen van Go Ahead Eagles met 2-1. Nou, en omdat FC Twente met 5-1 verloor van de landskampioen PSV, mag NEC nu naar de voorronde van de Champions League. Het is ongelooflijk.
0: Ongelooflijk.
1: Ze hebben er geloof ik nog nooit gespeeld.
2: Zou even nou, voor het laatst Europees 2008 geloof ik. Champions League weet ik eigenlijk niet. Maar
1: Champions
2: dit is,
1: League geloof ik niet.
2: Zou maar eens even hoe bijzonder dat is.
1: Het is bijzonder, want ze hebben nog nooit Champions League gespeeld.
2: Echt heel bijzonder.
1: Ja, ja, ik als Ajax-fan lag gisteren wel echt weer huilend aan de drank onder een dekentje. Want het was echt verschrikkelijk. Oh, wat is Ajax een slecht voetballende club. Dat even tezijde, maar gefeliciteerd NEC.
2: Ja!
1: Fantastisch, leuk.
0: Van harte.
1: Marijke, jij ook gefeliciteerd als NEC-fan.
2: Maar dan de voorronde, maar even als voetbal eventjes, ben ik benieuwd. Gaan ze nu naar de voorronde? Hoe groot is dan de kans, denk jij? Even neutraal. Dat ze ook echt de Champions League gaan spelen?
1: Ja, dat weet je niet. Ze moeten waarschijnlijk tegen best een goede club. Een Benfica, geloof ik, of zoiets. En dan moeten ze in een tweeluik bepalen of ze uiteindelijk erin komen. Het wordt nog wel een opgave, hoor.
0: Denk het ook.
1: Ja.
0: Ja.
1: Maar goed, dan het belangrijkste. Telstar natuurlijk, de club die wij met liefde sponsoren.
0: Oh ja, dat doen we nog steeds, hè?
1: Ja, zeker. Nou, ze speelden gisteren de wedstrijd van het seizoen. Hadden een gelijkspel eigenlijk al genoeg tegen Volendam. Nou, in de blessuretijd stond het 1-1. Tot Telstar een penalty kreeg. En je weet dat je een wel heel aparte club sponsort als vervolgens de keeper, Ronald Koeman junior, achter de bal gaat staan.
3: En wie gaat hem nu nemen? Je gaat het toch niet menen. Ronald Koeman. Wat is het toch? Een sportvoetbal. De verhalen worden geschreven. Koeman tegenover Steur. En hij schiet het binnen.
1: Oh, ja, 2-1 gewoon voor Telstar.
0: Fantastisch.
1: En daar eindigt het mee, dus gefeliciteerd.
0: Van harte gefeliciteerd, jongens. Ja, ongelooflijk. Ja. Nou, en dan kunnen we de Eredivisie zo goed als afsluiten en ons volledige focus op het Nederlands elftal. Ja, over een maandje, jongens. Dan trapt Nederland af tegen Japan op het WK voetbal. En ja, Max, jij denkt wij worden wereldkampioen.
1: Weet het zeker.
0: Nou, die oranje koorts die stijgt niet alleen bij jou. Want er is meer aan de weg, namelijk de bewoners aan de Marktweg in Den Haag. Ja, eens in de 2 jaar, als we of een EK of een WK doen, maakt niet uit. Dan transformeert deze, nou, op het eerste oog gemoedelijke straat zich volledig tot de oranje straat van het land. Echt elk huis wordt voorzien van een vlaggetje, een poster, lampjes, sjaals, weet ik veel wat. Alles wordt helemaal bedolven onder de oranje toestand.
1: Schoonmoeders, dochters, tantes, iedereen wordt helemaal verhuld.
0: De hele families zijn compleet onzichtbaar geworden. Die zie je niet meer. En vandaag beginnen ze aan een pittige kluif. Want er wordt dus 77 kilometer aan vlaggetjes opgehangen. 77 kilometer aan vlaggetjes. Nou, hoe ze dat allemaal gaan aanpakken, dat ga ik zo even met ze bespreken. Want we gaan ze even bellen zo. Is dat leuk?
1: Ja, leuk.

0: Amerikaanse term. Een lager Wall Street komen. 10cc, het was 1974 en de Wall Street Shuffle. Na 14 juni hebben wij een agenda staan. Speelt het Nederlands elftal zijn eerste wedstrijd op het WK. En dan mogen onze boa's en brulshirts en zo, die mogen allemaal weer uit de kast. Ik heb een nieuwe trouwens besteld.
1: Een nieuw brulshirt?
0: Ja, een nieuwe, nee, gewoon echt een zeer mooi, goed zittend, net oranje shirt.
1: Oh, wat goed.
0: Gewoon even lekker modieus.
1: Even nieuwe energie.
0: Even nieuwe energie. Maar hoezeer we ook ons best doen om ons in oranje te hullen, het wordt nergens zo extreem als in de Oranjestraat in Den Haag. Ik zei het net al, 77 kilometer aan oranje vlaggetjes worden er opgehangen. En ik dacht, laten we even een vlaglijntje leggen met de aanvoerder van deze Oranjestraat. Rashagenees, Danny van Dijk.
2: Hey, goedemorgen, Goedemorgen.
0: Ja. Wat fijn dat je er bent, Danny. Want vandaag gaan jullie beginnen, hè?
2: Ja, vandaag primeurtje.
0: Wat goed,
2: we gaan vandaag knallen.
0: Even, ik zat even te rekenen, 77 kilometer aan vlaggetjes en jullie straat is 1 kilometer lang. Hoe werkt dat precies?
2: Ja. Nou ja, het is, we hebben van de week hebben we allemaal waslijnen neergehangen om de vlaggetjes te bevestigen.
0: Ja.
2: Dus dat, het is een aardige brede straat. Hij is normaal, hij is 2 keer zo breed als een normale straat. Dus dan, dan kunnen we aardig wat te gang hebben. Zo. Heel groot plein. Dus dan gaan we helemaal knallen vandaag.
0: Kijk je nu al een beetje op tegen het moment dat het er allemaal wel af moet, of niet? Je bent nu opgetogen, letterlijk en figuurlijk. Maar je denkt ook misschien ergens in je hoofd, oh mijn god, dit moet toch allemaal weer terug?
2: Ja, maar steek gewoon alles in de brand als we verloren hebben.
0: Steek gewoon de hens?
2: Steek alles in de brand. Nee. Nee, maar dan gaan we gewoon alles netjes eraf halen. Doen we eigenlijk, onder 2 jaar halen we, dan zetten we het netjes op en we halen het netjes weg.
0: Ja, oké, dat is wel fijn. Maar hoe zit het eigenlijk, hoe is dit begonnen allemaal?
2: Ja, het is begonnen, echt, dat is echt in 1988 begonnen op mijn camping. Wat ik heel vaak verteld heb met een buis zo tegen de boomman. En zei, oh, wat is dat mooi. Toen zei de straten gaan doen. En de straat die achter, dat ging tegen de vlakte. En dan kregen we oranje verf, alle huizen oranje geverfd. En zo is eigenlijk een beetje begonnen, zo de oranje koorts.
0: Dus het is gewoon volledig uit de hand gelopen weer?
2: Ja, echt volledig uit. We hebben de koning in de straat gehad, Willempie natuurlijk.
0: Ja, precies.
2: Ja, we zijn helemaal top, dat was echt top.
0: Maar
2: Nee,
0: ik vraag me af, met hoeveel man wordt daar vandaag opgetuigd? Is er de hele straat die het ook doet?
2: Nee, het is niet de hele straat, maar er zijn wel een hoop bewoners die, ook een hoop jongens die vrij hebben genomen vandaag. Want dan zeggen we, hebben echt 1 week, 1,5 week alleen maar geknallen met die 77 kilometer. En we gaan met 5 hoogwerkers door de straat heen, dus dat moet lukken.
1: Maar het lijkt me zo heftig als je helemaal niet voor oranje bent. Stel nou dat je een Duitser in de straat hebt
0: wonen. Er zit 1 Duitser tussen, die heeft een hele lastige periode.
1: Ja. Wordt die dan overgeslagen of...
2: Nou, die vrouw heeft gewoon zwart tot huis.
0: Oh, goed.
2: Gewoon zwart zeggen. Nee, maar dat komt wel goed, joh.
0: Okay.
2: We hebben tot nu toe helemaal niemand die niet mee willen doen. Maar het wordt echt helemaal super, geloof me echt. Dit wordt het een speciaal jaar. ADO is natuurlijk terug in de Eredivisie. Dus gaat helemaal top worden, joh. Die beker komt gewoon naar de straat heen.
0: De sfeer zat er goed in. Worden we kampioen, denk je ook?
2: 100%. Ja.
0: 100%. 100%. Ja, 100%. Oké, kunnen we nog een handje helpen in de straat? Heb je nog handjes nodig?
2: Ja, als je zou willen, graag.
0: Oh.
2: Ik kan je echt wel gebruiken. Want als je dat zou willen doen, dat zou top wezen.
0: Nou, je herkent me aan mijn gezicht. Ik ga minstens 1 lantaarnpaal inpakken met oranje creppapier.
2: Ah, dat is goed. Daar hou ik van. Daar hou ik echt van, hè.
0: Oké.
2: Ja.
0: Danny, heel veel succes en ook heel veel plezier. Vergeet niet te genieten, hè.
2: Nee, dat ga ik ook zeker niet doen. Dat komt helemaal dat gaat helemaal top worden. Geloof me echt.
0: Dames en heren, Danny van Dijk. Ja! Veel plezier met het versieren al daar. Man. Wat een klus.
2: Hey, goedje.

0: kan haar weer tegenhouden. Want het nieuws komt eraan van 7:30. Marijke, wat zit er allemaal in?
1: De politie waarschuwt voor valse advertenties. En hoe doe je een nummer 2 op je werk?
2: Oranje fans opgelet.

0: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
1: Schuren, afplakken, lakken.
2: Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
3: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een data-analyst.
4: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
5: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
4: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
5: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
6: Tijd voor gesponsorde vacatures.
3: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
7: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
8: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo. Odido.
9: Zeg je vliegtickets? Dan zeg je... Vertrouwd sinds 1999.
10: Nu bij Coolblue zakelijk. Upgrade je werkplek met de ThinkPad laptops en ThinkVision.

0: Volvo? Bestel ze op coolblue.nl.
1: Vertrouwd sinds 1999.
2: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
3: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle Knorr kuppensoep en Good Snacks? 2 plus 3 gratis. Alle Becel bak- en braadproducten en kuipen. 1 plus 1 gratis. En alle Amex snacksauzen 2 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
5: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Dit deuntje. Echt jongens, de hele fucking dag.
7: Je wordt er toch helemaal
6: ik kom er niet vanaf. Ik word wakker en dan eerst denk ik... En dan de hele dag...
7: Hou er mee op.
6: Ik loop de supermarkt toe. Overal waar ik kom, waar ik adem en leef. Dit moet stoppen.
7: Ja.
6: Het moet stoppen.
7: We gaan ook allemaal overstappen. Als je nog Ziggo hebt,
6: bad. Hoe dan ook, staan er op dit moment 33 vertragingen. En dit zijn de problemen. De A1 Apeldoorn Amersfoort bij Hoevelaken. 19 minuten. De A16 Breda Rotterdam bij Klaverpolder. 26 minuten. En de A50 Arnhem-Oss bij Maasbrug. Daar 22 minuten zo. Het is 7:30. Hier is het nieuws. Rijke Ketel.
8: Wat doe je me nou aan, Geer? Goed. Ik herpak mij. Goedemorgen. De politie slaat alarm over valse advertenties op Facebook en Instagram.
6: Hoe klopt dat alarm trouwens?
8: Nee. Mensen worden gelokt met aanbiedingen. Gelokt, ik hoor het mezelf zeggen. Met aanbiedingen met hoge korting. Maar als het geld is overgemaakt, dan krijg je helemaal niks, meldt de NOS.
6: Boeven.
8: Nu, echt serieuze zaken. Het aantal doodstraffen in de wereld was in tientallen jaren niet zo hoog als vorig jaar. Dat meldt Amnesty. Vooral landen als Iran en Noord-Korea executeren mensen om de bevolking angst aan te jagen en politieke tegenstanders uit te schakelen. Over je salaris praten met collega's. Het is nog steeds taboe, dat schrijft de Telegraaf, naar aanleiding van nieuwe regels over loontransparantie. Door die regels moet je bij werkgevers na kunnen gaan wat collega's die hetzelfde werk doen verdienen. En niet alleen praten over je salaris is
6: het
8: taboe.
6: Weer.
8: Nee, we gaan het hier echt even over hebben.
6: Het weer.
8: We praten het liefst ook niet over onze nummer 2.
6: Over nummer 1 ga je toch ook niet lopen. Nou, het was een okergeel kleurtje vandaag, hoor.
8: Nee, maar Geert, het is leuk dat je erover begint. Hoe vaak wel niet... Kijk, je hoort echt regelmatig om je heen. Ik moet even plassen. Of ik ga even plassen. Of ik moet zeiken. En niemand die ooit eens zegt, nou, ik moet me toch...
6: Ik ga even de stoofschotel van gisteravond eruit baggeren. Ik zie je over 30 minuten. Dat zie je nooit iemand doen.
8: Wat is nou het verschil? Waar gaat dat mis? Poep moet bespreekbaar maken, dat zegt althans een Harvard-docent in de Telegraaf.
7: Dat hoor ik ook al zo lang als ik leef. Dat we dat bespreekbaar moeten maken.
6: Heb je dat niet ook?
7: Dat hoeft niet, per se.
6: Nee, toch?
7: Nee.
6: Het is dan wel hoezo?
8: Nou, omdat...
6: Jij gaat toch ook niet je seksleven op tafel leggen, of wel?
7: Nou, dat doen we op zich best vaak.
8: Ja? Dat doen we best wel vaak.
6: Ja, oké. Wij zijn een raar team.
8: Nee, deze vrouw zegt, en dat is op zich, weet je... Je wordt van vroeg af aan wordt er met een paplepel ingegoten... dat je over je darmen en je poep, daar praat je niet over. Terwijl... Op latere leeftijd schijn je dus dan niet te durven vragen om hulp... als het niet goed gaat met je ontlasting. Of als er iets mis is met je darmen. En je kijkt me ook heel vies aan, maar waarom doen we hier zo moeilijk over? Iedereen doet dit, toch?
7: Nee, ja, we hoeven er ook niet moeilijk over te doen. Maar ja, ik heb het er gewoon ook niet graag over. Ja, het voelt een beetje gewoon goor en een beetje privé om het daarover te hebben.
6: Ja, dat is het. Het is gewoon iets van...
7: Privé?
6: Ja. We zijn natuurlijk mysterieuze types en over ons is niks bekend.
8: Nee, precies.
6: En wij doen het ook niet.
7: Nee, sommige dingen mag je ook een beetje mysterie.
6: Ja, we zijn een mysterie.
8: Oké, dus jullie doen het ook niet hier op werk?
7: Ik wacht echt op het weerbedje nou.
6: Ja, het weer.
8: Ja, maar nee, ik blijf het gewoon vragen.
7: Op werk?
8: Op werk doe je het niet?
6: Nou ja, je vroeg net wel om een lange plaat.
7: Dat is wel waar.
6: Ik weet niet of je...
7: Moet heb jij nog een Telegraph Road voor
6: Telegraph
7: mij?
6: Telegraph Road, kom eraan.
7: Ja.
8: Maar goed, het ongemak is hier te voelen. Mocht je nou op werk wel moeten... Ik heb wel een tip, ik moest er vreselijk om lachen. Als je moet op het werk, doe oordopjes in.
7: Oordopjes.
8: Dan hoor je niet wie er binnenkomt. Het is een beetje struisvogelgedrag.
7: Oh.
8: Als het ware. Vind je het nou ongemakkelijk om naar de...
7: Maar moeten de mensen die binnenkomen niet oordopjes in, zodat ze niet horen wat jij aan het doen bent?
8: En je mag ze bij de ingang uitdelen. Oh,
7: dat... Sorry alvast, hier zijn oordoppen.
8: Nee. Nou ja, dat klopt. Dat is ook heel grappig. Dus meer
9: dat is
8: dus
9: bij een concert.
7: Ja. Ja. Sorry voor de overlast. Ja. Hier heb je ze vast.
8: Nou, dan ga ik nu eindelijk aan het weer beginnen. Ja. Het is overwegend bewolkt met regen in het oosten. Tussen de buien door schijnt de zon. Later vanmiddag wordt het vrij zonnig. Oh. En het wordt zo'n 16 graden.
7: Maar eerst dus...
8: Even naar de wc.
7: Schijt weer. Ja. Nee, schijt. Dan moet je het even blijven natuurlijk. En dan. 5.

like about you. Zometeen is het weer zover. Ja, ja, ja, mensen. We gaan het weer spelen. Oh, oh, oh, wat hebben we er weer zin in. En wat zullen er veel kandidaten zijn om zich aan te melden voor een nieuwe editie van het woordenboekspel. We gaan het zo weer spelen. We hebben weer een prachtig boek uit de boekenplankkast gehaald. Valt er weer naar het boek Nederblues. En als jij denkt, nou, ik vind dat lijkt me wel wat. Dat lijkt me wat. We hebben een woord gepakt uit de Dikke Van Dalen. Random. En als jij eigenlijk meteen doorhebt wie van ons drieën de juiste definitie van het woord heeft, nou, die ben je dat boek. Heel makkelijk eigenlijk. Dus wil je meedoen met het woordenboekspel, hoef je maar één woord te appen naar de app. En dat is het woord woordenboekspel. Dat is zo simpel. Ja. Kun je jezelf kwalificeren om mee te doen. Dus woordenboekspel, nu appen naar de radio. Veronica.

Rolling Stones. Is dat... Voor het weten heb je het met je hoofd hoor. De nieuwe van de Stones heet In The Stars. Binnenkort een heel nieuw album. Ik vind het super tof. Die gasten gaan maar door. En daarvoor de Wendy Project. Die zouden ooit de nieuwe Rolling Stones worden. Maar het bleef bij

0: 100.000 aanmeldingen voor het woordenboekspel. Het is ongelooflijk wat er in de app gebeurde net.
1: Het was zo moeilijk om te kiezen wie we dan uiteindelijk die plek geven. Hè?
0: Ja, dat is echt moeilijk hoor. Dat is een overweging van de redactie. Dat wil jij niet weten. Maar goed, het is heel makkelijk. Ik heb een woord geplukt uit de dikke vandalen. En het is aan jou om erachter te komen wie van ons drieën de juiste definitie geeft van het woord. En dan valt er nog wat moois te winnen ook. Altijd wel een boekje. We hebben weer een mooi boekje. Nederblues. En vandaag gaan we er spelen met iemand die het hele weekend in een fantasiewereld heeft gereden. En vandaag mag hij gewoon weer auto's gaan polijsten en reinigen. Aan de telefoon Matthijs Heijers uit Emmen.
2: Hallo, goedemorgen.
0: Goedemorgen Matthijs. Hoe gaat het?
2: Ja, het gaat hartstikke goed. Leuk weekend gehad. Dus,
0: Ja, je hebt het hele weekend was je aan de race, hè?
2: Ja, er was een nieuw spel uit en er was een hele hoop gehype om. Dus,
0: Maar was het naar verwachting of viel het tegen?
2: Nou, het was naar verwachting. Beter zelfs.
0: Oké, Forza Horizon 6 is uit, lieve mensen. Daar hebben we het over namelijk.
1: Ja.
0: Zeg het maar even, dan weet je dat. Maar jij bent in het echte leven werkzaam bij Total Car Protection.
2: Klopt. Total Car Perfection. Dat is een bedrijf wat auto's polijst,
0: oh, ja,
2: poetst en interieur reinigt. En we doen zelfs helikopters.
0: Zo. Kijk aan.
2: Dus,
1: Wauw.
0: Dat is goed. Dus alle duivenschijt die op dit moment op je auto zit, het kan nog goed komen.
1: En jij kan er zelfs met jouw helikopter ook heen, Geer?
0: Ik kan er met mijn helikopter heen.
2: Jij bent welkom.
0: Oké, heel goed, Matthijs. Met jou gaan we het woordenboekspel spelen. En het is heel spannend natuurlijk. Is het woord van vandaag? Het woord van vandaag is...
3: Shimmy.
0: Huh?
3: Shimmy.
0: Shimmy. Oh. Marijke, wat is dat shimmy?
4: Nou, je zou ook wel kunnen zeggen de shimmy. Doe de shimmy. Het is namelijk een dans waarbij je het lichaam stilhoudt en je schouders heen en weer beweegt.
0: Ondertussen doet Marijke het ook even voor.
1: Ja.
4: Het is best leuk, toch? De shimmy.
0: Het ziet er heel goed uit.
4: Ja.
0: Max, wat is het volgens jou, shimmy?
1: Ja, het is het oud-Hollands woord voor een asociaal persoon. Dus, god, wat een shimmy. Wat een shimmy-familie woont daar, zeg.
0: Het stonk als een ouderwetse shimmy.
1: Ja, precies. En jij dan?
0: Nou,
1: wat denk jij?
0: Nou, shimmy is de correcte benaming voor een dwergdolfijn. Matthijs, wat denk jij? Wie heeft het goed?
2: Ja, het klinkt allemaal wel logisch, maar ik vond die dans toch het meest logisch klinken.
0: Doe de shimmy. Shimmy shake. Nou, ik ben benieuwd. Is dat zo? Is dat zo?
3: Shimmy is een dans waarbij je het lichaam stilhoudt en je schouders heen en weer bewegen.
0: Dus?
3: Marijke heeft gelijk.
0: Ja! Ik weet dat Marijke het heel leuk vindt als ze dat hoort. Marijke heeft gelijk.
4: Dat vind ik heerlijk.
0: Niet door de jingle heen.
4: Kun je hem nog een keer afspelen misschien?
1: Marijke heeft gelijk.
4: Ja, dankjewel.
0: Matthijs, fantastisch. Je hebt ook gelijk.
2: Ah, dat is mooi.
0: Ja, je kreeg van ons een... Nou, het is geen game, maar het is gewoon een ouderwets boek over Nederblues en haar geschiedenis. En daar wens ik je heel, heel, heel veel plezier mee.
2: Ah, dankjewel.
0: En maak er een mooie maandag van, hè.
2: Komt goed, jullie
0: ook. Succes met al die helikopters en alles.
2: Ja, ik ben nog welkom, hoor.
0: Oh, je komt eraan. Ja, het is nodig. Ja, ik had weer mijn auto onder een boom gezet waar Pino in zat te schijten. Dus,
2: dat kunnen we wel regelen.
0: Oh, gelukkig. Oké.

0: De hele week maak je bij ons kans op kaarten voor The Jacksons. Zij komen. Komend weekend staan ze in de Doelen in Rotterdam. En het principe is eigenlijk heel simpel. Jacksons horen is tickets scoren. Dus hoor jij de Jacksons, app dan de Jacksons naar Radio Veronica app. En dan zijn die kaarten voor jou. En misschien komen ze zo wel.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
2: Dit is Radio Veronica.
3: Opstaan doe je met Ekdom in de morgen. En vanmiddag rij je naar huis met Wout en Frank. Vanaf 4 uur. Veronica.
4: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3.500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
5: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
6: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle L'Oréal en Garnier? 2 plus 3 gratis. Walrapat textiel 1 plus 2 gratis.

0: Oh. Goedemorgen allemaal.
1: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
2: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
3: De Musical 10-daagse is begonnen. Beleef samen de theatersensatie Harry Potter en krijg een gratis rangupgrade. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Boek nu musical10daagse.nl.
2: Overweegt u een zonnestroomboiler? Kijk voor meer informatie op veenstra.com.
4: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals, tot 40% korting op zomerfashion en tot 60% korting op beauty. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
5: Griffon Polymax, voor echte professionals. Lijmen, monteren en afdichten onder alle omstandigheden. Snel, veelzijdig, sterk. Griffon, de keuze van de prof.
6: Kom dit weekend naar Intratuin, want er zijn Pinksterdeals. Met mooie kortingen op een selectie barbecues en tuinmeubelen. Vanaf zaterdag tot en met tweede Pinksterdag in de winkel en online. Kijk voor openingstijden op intratuin.nl.
5: Polymax van Griffon. De keuze van de prof.
7: Nog een keer! Papa, sneller!
8: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina Extra Proteïne Yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker Extra Proteïne. Probeer nu.
9: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf, garage voor alle merken.
10: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt.
11: Joehoe!
10: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
12: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. 5000 euro voor een heupoperatie. Is luisteren wat je hond daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je hond verzekerd bij Figo. Figo. De zorgverzekering voor je huisdier.
13: De merkenstorm steekt weer op met stormachtige kortingen. Nu 50% korting op elk tweede product van alle A-merken. In de winkel of op hollandandbarrett.nl.
14: Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
15: Nu al zin in zaterdag.
14: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
16: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
17: Yes, hij doet het.
18: Ja hoor, dat kan zeker.
16: Ja. Van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
19: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
20: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Coca-Cola of Fanta. Alle flessen van 1 liter voor maar €1. En Nederlandse aardbeien. Bak van 400 gram voor maar €2,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
21: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen. En zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
22: Radio Veronica.
23: Met het nieuws. Het is 8 uur.
24: Marijke Ketel.
25: Goedemorgen. Een waarschuwing van de politie. Pas op voor advertenties op Facebook en Instagram. Die zijn vaak te mooi om waar te zijn. Mensen worden gelokt met hoge kortingen, maar als je geld hebt overgemaakt, dan blijft het stil, meldt de NOS. In bijna een jaar tijd heeft de politie ruim 500 van dergelijke criminele webwinkels ontdekt. Doordat we meer reizen en ons minder laten vaccineren, belanden meer en meer mensen met infectieziekten in het ziekenhuis. Per dag sterven zo'n 30 mensen aan een ziekte veroorzaakt door een virus of een bacterie. Dat kun je voorkomen, zegt een aantal zorgorganisaties, dat vandaag een voorlichtingscampagne begint. Het aantal doodstraffen in de wereld was vorig jaar het hoogste sinds het wordt bijgehouden, meldt Amnesty. Het waren er ruim 2700. En vooral landen als Iran, Noord-Korea en Saoedi-Arabië zijn verantwoordelijk voor die cijfers. Mensen worden daar geëxecuteerd om angst te zaaien en andersdenkenden het zwijgen op te leggen. En we vinden het nog altijd lastig om met collega's over het salaris te praten, meldt de Telegraaf. Ondanks nieuwe regels voor loontransparantie houden we wat we verdienen liever privé. Door nieuwe regels die er komen, zou je bij je baas moeten kunnen nagaan wat een collega die hetzelfde werk doet verdient. Het moet ongewenste loonkloven bloot gaan leggen.
0: Kun je nagaan?
25: Letterlijk. Het zijn weer nog in de ochtend overwegend bewolkt met regen in het oosten. Nou, tussen de buien door gaat de zon wel schijnen. En later vanmiddag wordt het nog vrij zonnig. Dat wordt ons beloofd. En maximaal liggen zo rond de 16 graden.
0: Want tussen de regenbuien door schijnt de zon. Je moet hem alleen weten te vinden.
25: Loop je
0: en grijp hem. Ja. 55 vertragingen staan er momenteel. Dit zijn de problemen. De A2 Den Bosch-Utrecht bij Everdingen een half uur. De A15. Gorkum Ridderkerk bij Harningsveld-Giessendam 26 minuten. En wat langer op de A29 Bergen-op-Zoom-Rotterdam bij de Heinenoordtunnel door een ongeval een uur vertraging.
1: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Busvan.nl.
11: Van ZZP'er tot pakketheld. Bij ons vind je de bus van je dromen. Met korting, voorraad en snelle levering. Ga naar Busvan.nl.
17: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo. Odido.
11: Financiering, inruil, levering. Alles geregeld via busvan.nl.
18: Ik wil als dino.
24: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
26: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
27: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
28: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
29: 18 plus speelbewust.
30: Nu bij Karwei 30% korting op alle raamdecoratie. Ook op maatwerk. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
31: Keukenkopers, opgelet! Nu
32: big deals bij Keukenconcurrent.
31: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
33: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal €2,49. En Plus Nederlandse witte asperges, 500 gram, €3,99. We doen met je mee. Plus.
34: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
35: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
36: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier. Let's go!
22: Dit is Radio Veronica.

0: geschreven door een M. Jackson. Dan zou je denken, dat zal Michael geweest zijn. Nee, Mick Jackson. Een blanke Duitser, die schreef dit. En Jackson scoorde er de wereldhit mee. Blame it on the boogie. Het is een maandag.
1: Join the club.
0: 18 mei.
2: Once again, back to the incredible.
0: En er was iets met die Jacksons. Even denken, er was iets met die Jacksons. Ja, ik denk dat ik wel zeker weet dat er iets aan de hand was met die Jacksons. Carola?
3: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, is dit Carola uit Rotterdam?
3: Ja, dat klopt.
0: Ja, dat gerucht ging niet al. Carola, je bent je dochter naar school aan het brengen?
3: Ja, we zitten samen in de auto.
0: Oké. Je drukt niet zomaar op de knop. Je hangt spreekwoordelijk aan de bel. Wat heb je aan getrokken? Ja. Wat is er aan de hand, Carola?
3: Nou, ik hoorde dat de Jacksons naar Rotterdam toe komen. En ik hoorde dat jullie kaartjes weggaven, dus...
0: En je hebt ons gehad, want je hoorde ze ook. Ik heb kaarten voor je.
3: Woehoe.
4: Yay. En dit is niet voor de blonde Duitser Mick Jackson, hè?
0: Nee, voor de Jack. Voor de Jacksons. Ze staan...
3: Marlon en...
0: Marlon en Jackie, hè?
3: Ja.
0: Dat zijn de oorspronkelijke leden van de Jacksons. Aankomende zondag treden ze op in de Doelen. En jij bent erbij!
3: Ah, top. Dank jullie wel.
0: Veel plezier, Carola.
3: Dankjewel. Fijne dag.
0: Doei. Jij ook, hè?
3: Hey,
0: voor de mensen die denken, hoe zit het eigenlijk met het basispakket? Want daar heb ik het hele weekend natuurlijk naar geluisterd, dat snap ik. We zijn gebleven bij de letter F. Dus denk alvast na over liedjes die je één keer in je leven gehoord zou moeten hebben met de letter F.
4: Ja, en Fresh van Cool in the Gang is al geweest, hoorde ik gisteren bij Wouter van der Goes in de plaats.
0: Maar is FLM van Mel en Kim al?
4: Die heb ik niet gehoord. Dus misschien niet.
0: Four Letter Word van Kim Wilde. Ik zit even bij, weet ik veel wat, er zijn zoveel F's.
4: Fuck You van Lily Allen.
0: Fuck You van Lily Allen. Nou, dan ook zometeen na 9 uur gaan we door met het basispakket.

Kensington. Ze keren terug naar de Ziggo Dome, later dit jaar. En daar hebben ze een tijdje gewoond. Dat was gewoon een verblijf, een hele tijd. En nu zijn ze weer terug. Dit was War. Nou, je hoorde zijn stem al heel even.

0: was weer een bomvol sportweekend. En hij heeft het allemaal voor ons gevolgd en allemaal gezien in het afgelopen lange weekend. En hier komt een hele mooie opzomming. Hier is Frank Evenblij.
1: Ja. Goedemorgen, Geer.
0: Goedemorgen.
1: Ja, wat een eer om jou weer te spreken.
0: Och, man, heel wederzijds.
1: En dat ook allemaal op de verjaardag van de Belgische oud-voetballer Erik Gerets.
0: Is dat vandaag?
1: Ja, zeker.
0: Wat een toeval. Ja,
1: de man met de man met de bijnaam De Leeuw van Vlaanderen. En hij staat eigenlijk bekend dat hij een zeer groot wijndrinker is.
0: Oef.
1: En dan is het een kleine stap naar jou, Gerets.
0: Ja, dat is wel waar, ja.
1: Snap hem. Laten we het over het sportweekend hebben. En dan beginnen we natuurlijk in Volendam, waar Telstar de alles beslissende wedstrijd speelde om handhaving in de Eredivisie. De spanning was groot, ook bij de supporters. En toch hebben ze tijd voor ontspanning. Want drie supporters, die zichzelf op Instagram de Witte Leeuwen noemen, die deden hun vertrouwde snacktest. En ik moet zeggen, de horeca van FC Volendam komt er een beetje beroerd vanaf.
2: Ik vind het niet te buiken dit. Ja, ik geef er gewoon 2,5 voor.
3: Een lauwe bal, mijn broodjes, nog van het bier.
2: Dit zegt een 3. Dit is slecht. Ze hadden geen mayo meer. Helemaal kut. Bal was redelijk. Niet mayo. Mayo heel belangrijk. 5.
0: Oh, oké, dus en geen mayo en de bal was lauw. En
1: ja, lag in een bier. Dat is geen beste score. Goed,
0: niet
1: maar
0: best.
1: Dit zijn natuurlijk wel mannen naar mijn hart. Hè. Bij een voetbalwedstrijd hoort gewoon een goede snack. En het kan trouwens zomaar zijn dat Telstar zo nog terugkomt in de top 3. Goed, dan moeten we het hebben over de 24 uur van de nieuwe Nürburgring, Geer. Want daar deed Max Verstappen voor het eerst aan mee. En dat circuit is vooral beroemd vanwege een bocht die levensgevaarlijk is. De Nordschleife. Zo'n heerlijke Duitse naam.
4: Nordschleife!
1: Ja. Nou, dat bleek ook wel, want er waren een hoop crashes. Veel auto's haalden de finish ook niet, zo ook die van Max zelf. Helaas, en ook een andere Nederlander, Misha Schaudin, die had problemen met zijn auto en in zijn interview met Viaplay komen bij mij de doodsangsten van de film Speed weer naar boven met die bus die niet kon remmen.
5: Radio, ja, volgens mij is die spaan met remmen. Ja, oké, kom binnen, kijk wel even. Maar je kan toch rijden? Ik zei, ja, dan kan je toch doorrijden? Nee! Ja, maar je rijdt toch goed door? Ja, maar ik kan niet remmen.
0: Ik kan niet remmen.
1: Hij lachte gewoon om, maar ik voel gewoon die angst meteen. Ik had hem toch even op de vluchtstrook gezet in zo'n geval, denk ik dan.
0: Zo.
1: Goed. Goed, dan moeten we het ook nog even hebben over de Giro d'Italia. Die is in volle gang en daar geniet ik intens van. Niet in de laatste plaats vanwege het commentaar van het olijke Nederlands-Belgische duo Karsten Kroon en Jeroen van Belgem op Eurosport. Zij zijn namelijk continu met elkaar in discussie over dingen die werkelijk waar niets met wielrennen te maken hebben.
0: Ah.
1: Heel vaak gaat het over dieren. Dan zien ze een geit langs de weg staan. En dan komt er een verhaal waar Midas Dekkers nog een puntje aan kan zuigen. Maar goed, nu gaat het over het verschil tussen een worstenbroodje en een saucijzenbroodje.
6: Saucijzenbroodjes en worstenbroodjes. Wat volgens jou hetzelfde is, was...
7: Eigenlijk heb ik gelijk, maar ik heb geen gelijk.
6: Je hebt gelijk.
7: Want saucijzen is worst. Dus het woord is, betekent hetzelfde.
6: Je blijft gewoon je zin maar doordrijven, zeg maar. Je blijft discussiëren.
7: Ik heb geleerd
6: terwijl je gewoon eigenlijk gewoon weet dat je ongelijk hebt.
7: Nee, dat heb ik
6: van wie zelfs nu, Karsten. Zelfs nu beweer je nog dat...
7: Het woord is hetzelfde. Saucijs betekent saucies worst. Als je het gewoon het woord bekijkt, is het gewoon hetzelfde.
6: Ja,
7: maar oké, het is iets anders, hè?
6: Ja. Oké.
0: Ongelooflijk, wat een wedstrijd.
1: Dit zijn gewoon zulke heerlijke, essentiële discussies als je verslag doet van een wielerwedstrijd, Geer. Dat snap jij ook. Ik realiseer me nu ook dat ik een beetje in het thema snacks blijf, maar daar heb jij natuurlijk ook net meer in verstand van dan
0: nou,
1: sport,
0: ja,
1: toch, Geer?
0: Snackdom in de morgen.
1: Dan, precies, ja. Nou goed. Dan is het de hoogste tijd voor de top 3.
0: Oh, ja.
1: En die wordt dit keer gedomineerd door het Nederlandse voetbal. Op 3 staan onze vrienden van NEC, die de voorronde van de Champions League hebben gehaald.
0: Ongelooflijk, hè?
1: En dat is echt ongekend. Even voor jou, Geer. Dat is echt alsof Dries Roelvink bovenaan in de top 3000 komt, weet je wel?
0: Ja.
1: Nou, dat allemaal dankzij de volle beurs van miljardair Marcel Boekhoorn. En ik kan het mis hebben, hoor, maar ik had het idee dat hij tijdens de wedstrijd geen water heeft gedronken, als ik naar zijn ESPN-interview na afloop luister.
8: We hadden makkelijk tweede kunnen worden dit jaar en hadden we ook tegen Real Madrid gespeeld. Dus wat lullen we nou over, man? Ja, we hebben dit jaar het beste seizoen ever ooit gespeeld en het leukste en mooiste voetbal ever ooit. Dus ja, ik ben ongelooflijk tevreden en ik ga een lekker feest vieren de komende uren.
0: Nou, het articuleren gaat nog net.
1: Dat gaat wel. Ik denk wel goed. Het laatje is geworden.
0: Zoals dat ook
1: wel
0: gezegd.
1: Ja. Goed, dan is het tijd voor een enorme felicitatie aan Radio Veronica.
0: Ja.
1: Voor de handhaving van Telstar. God, wat was dat mooi, zeg.
0: Applaus.
1: gewoon vlak voor tijd een penalty krijgen in de allesbeslissende wedstrijd tegen FC Volendam. En dan keeper Ronald Koeman die bal laten nemen. Ik vond het echt helemaal geweldig. Wat een held is die man. Hij heeft het natuurlijk ook niet van een vreemde, hè. Zoals zijn vader Ronald Senior altijd al zei, een goede penalty die zit altijd. Ja. Ja, en in de kleedkamer bleek dat Telstar zich niet alleen heeft gehandhaafd, maar dat ze er ook nog een reisje hebben gewonnen.
4: En blijkbaar heeft er ook een reisje in het verschiet.
1: Oh, ja. Telstar naar Ibiza. Dat heeft Radio Veronica heeft flink de knip getrokken, denk ik. Want ik neem aan dat jij ook uitgenodigd bent, Geer.
0: We're going to Ibiza. Het is zover. Ja, eindelijk.
1: Het is wel bizar, want het is in de 62 jaar die Telstar heeft bestaan, gingen ze altijd op trainingskamp naar Klazina Veen of Sex Bierum. En nu is het gewoon eindelijk. Ibiza, ja. Goed, en dan op één, daar hadden kunnen staan de voetballers van FC Twente, die de beker wonnen. Daar had kunnen staan wielrenster Mischa Bredewold, die de ronde van Baskeland wist te winnen. Daar had ook kunnen staan kogelstootster Jessica Schilder, die haar eigen Nederlands record verpulverde. Maar het mocht niet baten voor hen. De keuze is toch gevallen op 11 geweldige spelers van een prachtige club uit Tilburg. Ze hadden het zwaar in de return tegen Almere City, maar ze leven op de benen. En ze wonnen zelfs met 2-0, waardoor ze in de finale van de play-off staan. Dat doen wij komende week gelukkig niet tegen Telstar, die ons vorig jaar dwars zaten, maar tegen Volendam. Dus ik kan alleen maar zeggen, hup! En Willem 2!
0: Gewoon de eindtune van dit item voor je. Ja. Het is gewoon de eindtune van dit. Ongelooflijk. Ja. Het is je gegund. Of in je clubje, hè?
1: Heerlijk, Geer.
0: Wat fijn, wat fijn.
1: Als we volgende week terugkeren in de Eredivisie, dan gaat het dak eraf, hoor. Ik hoop het zo.
0: Dames en heren, applaus voor Frank Evenblij. Zelfs, zeg. We gaan even de zonnebril opzetten. Gaan we in.

0: you worry about a thing. Zometeen is het weer zover. Zing! Een nieuwe editie Zing naar de Ping met kans op €150. Kun je bij elkaar zingen. En zelfs als het misgaat hebben we nog een mooie prijs. Namelijk de act om in de morgen kurkentrekker.
1: En die ligt lekker in de hand.
0: Jij kunt jezelf kwalificeren om mee te spelen door dit af te zingen na de Ping. Zing het in en stuur het via de Radio Veronica app. En misschien ben je de kandidaat. Zal ik hem nog één keer laten horen?
2: Nou, doe nog maar één keer. Shout to the
0: heart and you're till nou, doe je best. Laat ons horen hoe goed je het kunt afzingen. Stuur het via de Radio Veronica app en misschien ben jij onze kandidaat. In Zing naar de Ping. Het nieuws komt eraan van 8:30. Wat zit daar al in?
3: Jongeren nog steeds veel betrokken bij gewapende misdrijven. En de reden dat je kind geen groente eet.
4: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
5: Oh, wat betekent dat voor mij?
4: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
5: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
4: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
5: En moet ik verder nog ergens op letten?
4: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.

0: passie voor techniek? Mooi! Bij Hanap werk je aan techniek die Nederland draaiend houdt. In energie, water, installatie en telecom. Bij Hanap vind je collega's die net als jij houden van een uitdaging. Ook technisch de beste worden? Ga naar werkenbijhanap.nl.
1: Hey buurman.
2: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
1: Stef?
2: Ja?
1: Waar bel jij nu mee aan?
2: Je Ring videodeur. Ah, ja.
3: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
0: Toe aan een uitdaging in techniek? Bekijk alle Hanap-vacatures op werkenbijhanap.nl.
4: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is? Bekijk en bestel op happybed.nl.
5: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
6: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
7: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
5: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Nu vanaf €361 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bmw.nl.
8: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
9: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
10: Kampioen tegen kampioen. Onze king of kickboxing, Rico Verhoeven, staat tegenover de beste bokser aller tijden. Alexander Usyk, live vanaf de piramides van Giza. Dit is het moment van Rico.
11: When I land my best punch, you will go down.
10: 23 mei, alleen te zien op de Zone.
12: Nu bij Jumbo, Unox Good Pasta, noedels of potatoes of knorkuppensoep. Diverse soorten, 2 plus 3 gratis. En Nederlandse aardbeien, bak van 400 gram voor met 2,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
13: Te waren dorp door een ongeval, een half uur. A29 Bergen op Zoom Rotterdam bij Oud-Beijerland, een uur vertraging. En de A50 Os Arnhem bij Valburg, daar sta je nu een

0: half uur. Op de kop af half negen. Allerlaatste nieuws met Marijke Ketel.
1: Goedemorgen. Het aantal gewapende misdrijven waarbij jongeren betrokken zijn is in jaren niet zo hoog geweest, heeft RTL Nieuws uitgezocht. Vorige week werd al duidelijk dat de politie een record aantal wapens bij minderjarigen in beslag heeft genomen. De politie waarschuwt voor advertenties op Facebook en Instagram waarin met hoge kortingen wordt geschermd. Die zijn te mooi om waar te zijn en je bent vaak je geld kwijt, meldt de NOS. In Oekraïne zijn vannacht meer dan 20 mensen gewond geraakt door Russische aanvallen met drones en raketten. Die kwamen onder meer neer in Odessa en de Dnipro, waar onder meer huizen en scholen werden geraakt. En iets heel anders dan, waren jullie als kind, ik ben ook bij Frank Evenblij eventjes benieuwd,
2: ja,
1: een beetje makkelijke eters?
2: Ja, ik wel. Ik
1: altijd
2: had even
1: alles,
2: ja.
3: Ik had niks.
4: Verbaas me nou niks.
1: Groente is dat.
2: Groente ook, hè?
1: Ook groente, daar hebben we het vooral over. Geer, je zei altijd, ik heb
3: moeilijk,
1: niks.
3: Moeilijk, maar de keuken in de jaren 80.
2: Ja, dat was verschrikkelijk.
3: Het was er AVG. Wat
2: als ik daar nu ook aan terug. Ik heb dat laatst nog tegen mijn moeder gezegd. Ik zeg, mama, jij maakte vroeger voor ons witlof.
3: Ja.
2: Met ham en kaas uit de oven.
3: Kapot gekookt.
2: Nou, dit ham en kaas, dat was wel tevreden. Maar die witlof, dat is gewoon een aanslag.
3: Ja, dat
2: is zo goor en bitter dat je dat aan kinderen durft te geven. Eigenlijk zou ik ze nog haar moeten aanklagen voor kindermishandeling.
3: Heb je nog spinazie à la bloep?
1: À la bloep?
3: Dat ken ik
1: niet.
3: Ja, de mensen van mijn leeftijd, die weten dat nog wel. Het was gewoon een soort met room, was dat volgens mij erin. In kant-en-klare blokjes.
1: À la crème.
3: Ja, à la crème. Ja, à la bloep heette dat.
1: Dat heette echt zo? Of was dat niet bij jou thuis zo heet?
3: Hallo, bloop. Zo ging die commercial ook.
1: Dat klinkt heel vies.
2: Ja, maar er room doorheen zat. Of patourin of zo.
3: Maar het was één grote waterige
2: toestand. Warme kots.
3: Uit een diep bord. En daar werd dan een gehaktbal bij gemaakt. En wat ging erop? De gehaktbal wel. Maar het was gewoon niet. Het was het gewoon niet.
1: Nou, het leuke is, er is nu dus onderzoek naar gedaan. Dat als kinderen niet zulke goede eters zijn, dan komt dat mogelijk door de moeder. Omdat in de baarmoeder kan jij al wennen aan die spinazie à la bloep. Jij past je eigenlijk aan wat je moeder de hele tijd eet.
3: Iglo rommel, noemt iemand het in de app ook. Ja, dat was
2: Iglo
3: het
2: rommel, ja, van die pakken, ja.
3: Heb
2: ja, maar ik heb wel methodes. Struik wat ik gebruik.
3: Ja, ja,
2: volgens mij wel, ja. Waren toch potjes met doperwten en zo erin.
3: Ja, dat was hak.
2: Ja. Doperwten, dat heb ik ook al 20 jaar niet meer gekregen.
3: Doperwten, dat kregen we vroeger. Dat is nu gewoon, dat zit als garnering ergens bij. Maar ja, nooit als hoofdgerecht. Nee. Doperwten.
2: Nee, ja, dat zat vroeger in een heel bord doperwten.
4: Van die kleine worteltjes.
2: Ja, die zachte worteltjes.
3: Ja.
2: Zacht gekookte worteltjes. Maar het is wel, voor mijn kinderen is het wel zo. Die vinden groente ook heel vaak niet heel lekker. Is wat ik dan heel veel doe, is het heel erg klein malen.
1: Oh ja? Maar dan
2: Hele courgette en zo, die flikker ik door de Italiaanse saus. En dan hoor ik ze er niet over.
1: En dan kunnen ze het niet terugvinden.
3: Nee, dat was mijn Nicole Hart tactiek ook. Dan heel veel in die spaghetti saus gooien.
2: Ja.
3: Alles kwam binnen, maar het was wel verpulverd.
1: Ja, dat is wel slim, ja. Alleen ik vraag me altijd wel af of het dan net zo gezond is.
2: Jawel. Waarom niet?
4: Nou, het zou kunnen dat je die vitamines dan ook dood...
2: Dat is allemaal gelul eerste klas.
4: Is dat zo?
2: Nee, de vezels worden wel volgens mij daardoor geraakt.
1: Ja.
2: Dus het doet wel iets, maar de vitamine gaan er niet af.
4: Dat niet.
3: Nou, dan eet je gewoon een bruine boterham on the side.
2: Precies, en een lekkere spinazie. Boep erbij, en dan ben je
1: Het weer nog. In de ochtend overwegend bewolkt met regen in het oosten. Tussen de buien door schijnt de zon. En later in de middag wordt het sowieso vrij zonnig. Maximaal zo'n 16 graden.

0: gaan we weer. Een nieuwe editie Zing naar de Ping. We spelen 3 rondes. Met elk goed antwoord win je 50 euro. In totaal 150 euro te verdienen. Je mag na elke ronde stoppen, maar ga je door en heb je het fout of een blackout, dan verlies je al je geld. Maar krijg je de Act door de morgen goed in de hand liggende kurkentrekker. En vandaag gaan we het spelen met Anna uit Klasina Veen.
1: Hey, goedemorgen.
0: Goedemorgen Anna, hoe gaat het?
1: Ja, lekker.
0: Lekker weekend gehad?
1: Heerlijk weekend gehad, heerlijk.
0: Maar volgens mij zit je er nog steeds in en je hebt een vrije dag vandaag.
1: Ja, natuurlijk. Ik maak het even heerlijk.
0: Oké, okay, hoe ga je die dag invullen dan vandaag?
1: Ja, het nadeel is dat het huis even schoon moet, maar ja.
0: Ja, was de bende weer? Moest een lappie langs?
1: Ah, er moet weer een lappie langs, ja.
0: Oh, komt toch nog goed. Gewoon ons aanzetten. Komt de hele goed. Dag Radio Veronica komt... Waanzinnig goed, maar straks na 9 uur gaan we door met het basispakket. We zijn nu bij de letter F, dus dat komt goed. Maar eerst hopelijk kun je 150 euro bij elkaar zingen. In Zing naar
1: de
0: Ping.
1: Dat ga ik zeker doen.
0: En je moest dit afzingen en dat hebben een hoop mensen gedaan.
2: Groetjes van Louis.
0: Oh, dat is een nieuwe tekst. Is dat
3: Groetjes van Louis.
0: Groetjes van Louis. Staat op de B-kant van het nummer van Bon Jovi. Ja. Maar jij zong het. Jij kent het, hè? Ja. Anna deed het toch zocht. You give love a bad name. Nou, Groetjes van Louis. Groetjes van Louis. Groetjes van Louis. Heel goed, heel goed. Nou, Anna, ben je er klaar voor?
1: Ja.
0: Komt ie aan. Voor 50 euro. Zing naar de Ping. Ja.
1: It's all about the bing, bing, bing, bing, bing. Ah, jawel, dat is hele mooie.
0: Oh, wacht, ik ga hem nog één keer laten horen. Ja, Anna, wacht hier. It's
1: all about the bing, bing, bing, bing, bing, bing.

0: hetzelfde.
1: Oh, wat erg. Ik dacht, die hebben we wel. Iedereen zong hier al. Nee, het is niet de plink, plink, plink, de plink. Maar...
0: Van dan ook.
1: Waarschijnlijk plink, plink, plink. Jij wel uit in hele mooie schoonmaakwerkzaamheden in je huis vandaag. Dat kan niet anders.
0: Ja. En, precies.
1: Wij sturen jou...
0: Bling, bling, bling.
1: Als er iets blink, blink is, is het wel een ongelooflijk glimmende, mooi, blauwogende, goed in de hand liggende Ekdom in de Morgen kurkentrekker.
0: Yay!
1: Die krijg je wel. Het is all about the money als het gaat om dit spel, maar helaas, Sanna. Vond ik wel gezellig.
0: Ja, helaas. Ik ook, dankjewel.
1: Maakt er een mooie dag van, hè? Sanna. It's all about the money. It's all about the blink, blink, blink, blink. Ik vind dat we de tekst moeten aanpassen. Ja. We bellen met Mea.

blink, blink, blinkity, blink, blink. Zou het nog meer hetzelfde zijn? Door Anna. Meja was dit en it's all about the money, zeg. Nou ja, morgen weer een nieuwe poging in Zing na de Ping. Ach, wordt er even afgeteld. Ja, daar gaan we met... Ja. Oh, het is... Oh, hallo? Ja. Ja.

0: MF. Ja, een unbelievable. Over die F gesproken. Ja, zometeen gaan we door met het basispakket en de letter...
1: Letter F.
0: Daar waren we gebleven.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
1: Dit is Radio Veronica.
3: Opstaan doe je met Ik Dom in de Morgen. En vanmiddag rij je naar huis met Wout en Frank. Vanaf 4 uur. Veronica.
4: Beleggen lijkt je best wel episch, maar beleggen geeft je best wel brain freeze. Koop rond af en beleg, koop rond af en beleg. Gebruik je wisselgeld, maak stacks, zilver, oeh.
5: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rond af en beleg, slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
6: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi.
7: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
6: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata-worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
8: Dat wordt genieten.
6: Ja, dus. Aldi.
9: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting... en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
10: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroomverbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
11: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16.
12: Hebbes.
11: Kijk op ben.nl.
13: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
14: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
15: Joehoe!
14: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
13: Hikes werkschoenen. Gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
16: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Coolbox? Check. Beschimmelde bolwerkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwerkar. Nu voor maar €59. ANWB en gaan.
17: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op Novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
18: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo super vers en voordelig. Met deze week AH courgette en aubergine. Zo fris en mild van smaak. Nu 2 stuks voor maar €0,99. En AH rode paprika. Zo knapperig en fris zoet. Nu 1 plus

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage. Smint.
3: Boost yourself.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller, snel.
4: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je er automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
5: Attentie alsjeblieft. Let op. Vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed. Geen kortingen. Ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
6: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
4: Draag vandaag bij aan Natuur van Morgen. Kies voor de positieve energie van Green Choice.
7: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zandwoorden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
8: Radio Veronica.
9: Met het nieuws. Het is 9 uur.
10: Marijke Ketel.
11: Goedemorgen. Trap niet in advertenties op Facebook en Instagram... waarin je een hoge korting wordt beloofd. Daarvoor waarschuwt de politie bij de NOS. De reclames zijn vaak nep. En als je dan betaald hebt, dan ben je gewoon je geld kwijt, is de ervaring. Je kan het volgens de politie onder meer zien aan je adresbalk.
12: Er wordt aangetoond van wij zijn de Lidl. Maar in het hele URL staat Lidl niet genoemd. Dit is nep.
11: In bijna een jaar tijd heeft de politie meer dan 500 nep-webwinkels ontdekt. Het grootste deel adverteert op Facebook en Instagram... maar het gebeurt ook op TikTok en Snapchat. Jongeren zijn nog altijd regelmatig betrokken bij gewapende misdrijven. Het is volgens RTL Nieuws in jaren niet zo hoog geweest. Vorige week werd al duidelijk dat de politie een record aantal wapens... bij minderjarigen in beslag heeft genomen. Volgens deskundigen lachen jongeren gewoon om de campagnes... waarin wordt gevraagd wapens in te leveren. En je salaris bespreken met je collega's, het blijft een groot taboe volgens de Telegraaf. Om erachter te komen of mensen die hetzelfde werk doen ook hetzelfde verdienen, komen er wel nieuwe regels aan waarbij je er via de werkgever achter kunt komen wat collega's verdienen. Het moet voorkomen dat er grote verschillen in beloning ontstaan. Het weer dan nog. Eerst nog overwegend bewolkt met regen in het oosten van het land. Maar die regen trekt zo weg. Later in de middag wordt het vrij zonnig overal. Maximaal zo rond de 16 graden. En er is een zwakke tot matige zuidwestenwind.
13: De hele middag weer herplannen. Gaat het ineens zonnig worden? Wat krijgen we nou?
11: Ja, heerlijk wel.
13: Ja, dat is wel fijn. Maar het wordt later deze week. Oh, Tropical Danny is terug. Het verkeer gebeuren. Even kijken, op dit moment 27 vertragingen. Dit zijn de langste. De A2 Den Bosch-Utrecht bij Everdingen, 24 minuten. De A10 Watergraafsmeer, de Nieuwe Meer bij Amsterdam Rivierenbuurt, 17 minuten. En een auto met pech op de A50 Os-Arnhem bij Heteren, daar nu 19 minuten.
14: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
15: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
14: Oh, Otrium?
15: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
16: Maak zelf je buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle tuinhout. Karwei, maak het mooier.
17: Exclusief verkrijgbaar bij Otrium. LK Bennett tot 85% korting.
18: Vakantiegeld pinnen? Maak het nou slim op met Celesta. Het originele wasbare dekbed. Nu 1 plus 1 gratis op onze populairste dekbedden. En alleen deze week alle zomerdekbedden met 25% korting op celesta.nl.
19: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, zonder te remmen.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Nu bij Iris Opticians, een tweede bril cadeau. Liever contactlenzen? Dat kan ook. Tot een waarde van €125. Kom langs bij onze vakmensen.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil snel.
3: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59,800. Bekijk de extra's op polestar.com.
4: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot wel €450 korting. D-Reizen. Live your dreams.
5: Hey, ik kan niet werken vandaag.
6: Hoezo?
5: Sorry, het is WK.
7: Scoor nu een Bosch wasmachine met autodosering en 1600 toeren voor €688 na cashback en ontvang een barbecue cadeau.
8: Mediamarkt.
4: Profiteer nu van onze vakantiegelddeals. D-Reizen. Live your dreams.
9: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren, omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
10: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
11: Is Radio Veronica.
12: Het basispakket.
13: Dit is Veronica.
14: En we gaan door met de letter
11: F. Letter F.

0: beste muziek aller tijden.
1: Dit is het Basiskapet.
0: Dit is het Basispakket.
1: Op Radio Veronica.

0: je moet er toch in, dat wil ik zijn, jongens. Basispakket. Radio Veronica, we zijn bij de letter...
1: Ja. Letter F.
0: En dan kan deze niet ontbreken. Fortunate Son en Creedence Clearwater Revival.
1: Radio Veronica.
2: Het basispakket.
0: Ilona zegt ook, moet erin. Protestlied dat niets aan betekenis heeft verloren. De gefortuneerden beslissen over het voeren van oorlog. In hun ivoren toren. En de ongefortuneerden moeten het uitvoeren op het slagveld. Fortunate Son en daarvoor een van de mooiste liedjes van Simply Red vindt onder andere Gerda Tiemens. Vaak naar een concert geweest van Simply Red. Onlangs waren ze nog in de Ziggo, hè. Ze bestonden 40 jaar. En Fairground hoorde bij de F. Het basispakket van de popmuziek. Welke liedjes moeten wij eigenlijk in een soort blackbox knallen? En over 10.000 jaar weer opgaan? Ja, op alfabet ook nog een keer. Laat het ons weten via de Radio Veronica app. En zo heb ik iemand aan de lijn die ook echt denkt... Nou ja, maar deze moet daar toch wel bij. Arjan, goedemorgen.
3: Hey Gerard, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ja, jij hebt een liefde voor deze man en dat snap ik wel. De man heeft zoveel moois gemaakt. Want we hebben het hier even over George Michael.
3: Ja, zeker.
0: Vertel even, hoe lang ben jij al fan?
3: Nou, eigenlijk sinds het album Faith.
0: Ja, toen zijn eerste solo plaat. Maar tijdens Wham nog niet, dus.
3: Nou, toen vond ik het wel leuk, maar toen dacht ik... 13 in een dozijn.
0: Ja, oké. Ik ben pas eerst echt serieus als songwriter de tijden van Faith inderdaad. Dan kan ik je melden dat nummer Faith al gedraaid is. Dus die hoeft niet, die kunnen we afvinken. Maar we hebben er nog eentje met een F en die moet erin, Arjan. Die moet erin.
3: Ja, zeker. Ja, en ook onder lichtelijke druk van mijn vrouw. Maar Father Figure is echt wel zijn allermooiste. En die hoort er zeker in.
0: En die clip ook, hè. Goede clip zat er ook bij.
3: Ik zou bijna taxichauffeur worden,
0: ja. Ik ga hem draaien bij de F. George Michael en Father Figure. Dankjewel, Arjan. En geniet, hè.
3: Yo.
0: Zet hem keihard.

Compleet met Robert solo. Waar hoor je dat nou nog? Rudy Mantle. Wat een plaat. John Newman op vocals. Lin zegt, moet in het basispakket. Vonden wij ook, feel the love. En daarvoor, vele fans van George Michael waren het eens met de man die we net aan de lijn hadden, Arjan. Ja, natuurlijk, een van zijn allermooiste. Zoals George Michael en Father Figure. Het is het basispakket van de popmuziek, Radio Veronica. En daar zijn we nog lekker zoet mee. Tot eind volgende week. En dit was de eerste echte officiële top 40 hit voor Genesis. Follow

0: on you. Follow me. Is toch werkelijk bloedmooi, of wat? Dat zegt de vriend in de app. Absoluut waar. Genesis in het basispakket.
1: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
2: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd. Nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!

0: bank die het een tikkie anders doet. Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
1: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
2: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
3: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €5000 voor een heupoperatie. Is luisteren wat je hond daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks? En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je hond verzekerd bij Figo. Figo. De zorgverzekering voor je huisdier.
4: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Coca-Cola of Fanta. Alle flessen van 1 liter voor maar €1. En Nederlandse aardbeien. Bak van 400 gram voor maar €2,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
3: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo. De zorgverzekering voor je huisdier.
5: We denken na over een koophuis.
6: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
5: Bart, met die loopgroep?
6: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
7: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
8: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
9: Radio Veronica Verkeer. 7 vertragingen, dat valt mee. Dit zijn de 3 langs de A2 Den Bosch-Utrecht bij Everdingen, een kwartier. Een beestenbende op de A13, Rotterdam-Rijswijk bij Delft.

0: uit te liggen, daar zijn dieren op de weg. Die moeten weg natuurlijk. 8 minuten. En de A16 Rotterdam-Breda bij de Drechttunnel. Daar nu 10 minuten.
1: Gerard Ekdom.
0: Het basispakket, de letter F. Forever Blue.

0: Mr. Joe Cocker. Voelen ons meteen goed op maandagochtend. Feeling alright. En daarvoor Little River Band. Bijzonder verhaal. Het heeft namelijk een Nederlands tintje dit. Forever Blue. Oorspronkelijk uit 1986 het album No Rain. Het laatste album waar John Farnham als zanger op te horen was van de Little River Band. Werd pas in 1995 in Nederland een hit. En het komt door Rob Stenders.
1: Het basispakket.
2: De beste muziek van A tot Z.
0: Zo'n DJ-favorite. Hij en Corné Klein samen. Zij besloten eigenlijk om deze plaat opnieuw in de markt te zetten. En toen kwam er een greatest hit aan van Little River Band. Daar stond hij op als extraatje. En dat werd ook een single. En dus een hit in Nederland. En voor altijd onsterfelijk. Forever Blue bij de F. Want we zitten nog steeds midden in die letter.
2: Letter F.
0: Liedjes met eeuwigheidswaarde met de letter F. En deze komt veel binnen. Heel veel in de app ook van Radio Veronica. Dus ik denk even bellen met Marco. Marco Stert, goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen. Ja, hi.
0: Je gaat vandaag je rijbewijs halen of ophalen?
3: Ophalen. Oh. Nee, halen is al geweest.
0: Hij is al geweest. Oh, nou, vanuit geweest is je. Vandaag heb je dan officieel het pasje in je handen.
3: Klopt, ja. Dus daarna de wegen veilig maken. Dus ik wil dat je al rustverzekerd bent.
0: Ja, nee, precies. Dat moet je wel goed onder controle hebben allemaal. Heel goed. Ja, het mooie, je bent 21. En jij zegt eigenlijk alles wat in de jaren 80 is gemaakt hoort thuis in het basispakket.
3: Ja, eigenlijk wel, ja.
0: Wat grappig zeg. Hoe komt dat? Heb je die ethisch zo laat ontdekt?
3: En zo laat? Of,
0: Nee, in jouw geval zo vroeg eigenlijk. Hoe kan dat nou?
3: Ja, geen idee. Ik weet het gewoon niet. Ik vind het gewoon allemaal goed klinken.
0: Want jij zegt, oké, je bent 21 en je wil wel forever young.
3: Ja, precies, ja. Want wie wil er nou niet zo jong blijven zoals hij nu is?
0: Ja, eigenlijk wel, hè. Je hebt helemaal gelijk. Maar ja, de jaren vliegen voorbij. Het gaat allemaal zo snel. Je hebt je rijbewijs. Vandaag je rijbewijs al hier. Bewijst. Ik ga hem draaien voor je.
3: Pot. Ja, ja. Nou ja, dankjewel.
0: Reizen vast, hè. Elva Veel. Let's go.

0: The Man. Die vervangen met Spain the Woman. Feel It Still bij de F. En daarvoor, we hadden hem aan de telefoon, Marco. Helemaal gek van de 80's, hij is 21. Hij heeft ze helemaal ontdekt. Helemaal. Forever Young komt heel veel binnen, ook in de Radio Veronica app. Hoort er zeker bij natuurlijk. Elfenville. Nog steeds bij de...
1: Letter F.
0: En Patrick heeft zich gemeld in de app. Dat doet hij vaker, maar hij heeft het nu echt bij het juiste eind.
2: Voor het basispakket dacht ik aan Feeling Stronger Every Day van Chicago. Wel een van de allerbeste. En ik weet dat Geert ooit de stereo speakers heeft opgeblazen hiermee. Dus ik hoop dat hij dit nu niet meer doet.
0: Nee hoor, doen we niet. Maar we zetten hem heel hard.

lekker. Dankjewel, Patrick. Ik heb hem niet zo hard gezet dat alle speakers aan de kloten zijn. Maar wel vrij hard. De woofers gingen tweeten en de tweeters gingen woofen. Stem van Pieter Cetera, de boer van Ed, et cetera. Feeling stronger every day bij de F in het basisbegrip van de popmuziek. Zometeen Marisa hier. Maar ik doe nog even een F'tje. Nog even een F'tje, een hele goede ook. Farewell to the fairground. White

0: programma wordt mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
1: Veronica. Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
2: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
3: Start je dag zonder barst.
4: Opgelost. Autotaalglas.
5: Nu bij Karwei 30% korting op alle raamdecoratie. Ook op maatwerk. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
6: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal €2,49. En Plus Nederlandse witte asperges 500 gram €3,99. We doen met je mee. Plus.
7: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
8: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
9: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
10: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
9: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
11: Oh. Goedemorgen allemaal.
12: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
13: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
14: Yes, hij doet het.
15: Ja hoor, dat kan zeker.
13: Ja. Van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
16: Veronica TV bestaat 50 jaar. En dat vieren we de hele maand met keihard de lekkerste films. Met vanavond 8:30, de tv-première van de spectaculaire actiecomedy The Fall Guy. Natuurlijk, bij Veronica.
17: Je hebt deals. En je hebt TUI deals. Deze week alle TUI Blue Hotels met extra korting tot wel €100 per persoon. Boek nu bij TUI.
18: Ik wil als dino.
19: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
20: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden. Zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
21: Van jouw drive naar de drijvende kracht in de energietransitie. Equens zoekt jou. Ja, jou. Technici en monteurs die onverstoorbaar storingen wegwerken. Die zich onderscheiden in onderhoud en die vol energie energie besparen. Ben jij dit? Ga naar werken bij equens.nl.
22: Poes Lot had vanmorgen een speelgoedblokje op. Resultaat, een dierenartsrekening van €2100. Maar dat doet er zelf niks. En jou als baasje ook niet, want jij hebt je huisdier verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
23: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
24: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
0: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3.500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op Leapmotor.nl.

0: 1 plus 2 gratis. En AH Excellent vleeswaren en borrelhapjes, 2e halve prijs. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Radio Veronica.
2: Met het nieuws. Het is 10 uur.
3: Goedemorgen, ik ben Marijke Ketel. Het cruiseschip Hondius vaart op dit moment de haven van Rotterdam binnen. Aan boord zijn 27 mensen, bijna allemaal bemanningsleden. Waarschijnlijk moeten sommigen in quarantaine, omdat op het schip het Hantavirus werd ontdekt. En daarom staan in de haven speciale cabines klaar. De 4 Nederlanders aan boord mogen thuis in quarantaine. De aanpak van wapens onder jongeren is aan het falen, dat zeggen experts tegen RTL Nieuws. Spotjes, campagnes en preventief fouilleren, het haalt allemaal niks uit. Het aantal wapenmisdrijven onder jongeren is in jaren namelijk niet zo hoog geweest. Bekend was al dat bij jongeren afgelopen jaar een record aantal verboden wapens in beslag is genomen. De noodverordening voor Stadskanaal rond de huizen van 2 zwaar mishandelde kinderen is inmiddels weer opgeheven. De burgemeester zegt tegen RTV Noord dat het niet meer nodig is. Vorige week werden nog ramen vernield, maar de sfeer is gedraaid. Van grimmig naar medelevend. Mensen leggen bij de huizen nu bloemen en knuffels neer, zegt hij. En een leuke meevaller dan voor alleenstaande AOW'ers. Zij krijgen deze maand veel meer vakantiegeld. Er komt zo'n 20% bij, dat blijkt uit berekeningen. Komt door de stijging van het minimumloon, daar is de AOW namelijk aan gekoppeld. Een stel dat allebei AOW krijgt, gaat er ook op vooruit, maar niet zoveel als een alleenstaande. Het weer nog. Eerst nog overwegend bewolkt met wat regen in het oosten van het land. Maar die regen trekt snel weg. Later vanmiddag wordt het dan vrij zonnig. De maxima ligt zo rond de 16 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind.
4: Dankjewel Marijke.
3: Graag gedaan.
4: En het Radio Veronica verkeer dan door Flitsmeister.
5: De A2, Den Bosch, Utrecht bij Culemborg. Dat doe je er 7 minuten langer over. En de A4 Amsterdam, Den Haag bij Zoetewoudendorp. Een vertraging van 6 minuten. Het basispakket gaat zo meteen verder. En we zijn bij de letter F.
6: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door busvan.nl.
7: Van ZZP'er tot pakketheld. Bij ons vind je de bus van je dromen. Met korting, voorraad en snelle levering. Ga naar busvan.nl.
8: Lenny Kravitz, Volbeat, Moby, ZZ Top, Anouk, Counting Crows en nog veel meer topartiesten staan van 10 tot en met 12 juli op het gezelligste festival van Nederland, Bospop in Weert. Koop snel je tickets via bospopfestival.nl.
7: Financiering, inruil, levering, alles geregeld via busvan.nl.
9: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
10: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
11: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
12: Yes, hij doet het.
13: Ja hoor, dat kan zeker.
11: Rozer! Ah ja, van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
14: Grando. Lente vol luxe bij Grando. Ontdek nu jouw voorjaarsvoordeel.
15: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt.
16: Joehoe!
15: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
17: Klaar voor de zomer met jouw trendy sandalen voor een Scapino prijs. Nu tot 30% korting op heel veel slippers en sandalen. Neem die stap. Scapino.
18: Bij Sport City sport je op jouw manier. Ga voor die krachtsessie alleen, doe samen een groepsles en train je lachspieren. Sport City, je sportclub om de hoek.
17: Nu bij Scapino tot 30% korting op heel veel slippers en sandalen.
19: Maak zelf je buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle tuinhout. Karwei, maak het mooier.
20: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... Er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het.
21: En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage. Smint.
22: Boost yourself.
23: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
24: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
23: Ai, de man met de hamer.
24: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
25: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
26: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen. Let's go.

op de radio als alle elementen samenkomen. Aarde, wind en vuur, je hoort de fantasy van Earth, Wind and Fire. Oh, dat is toch prachtig. Ja, er is op gestemd, onder andere door Bea van der Vlist. Zegt, daar heb ik goede herinneringen aan. Met vriendinnen meezingen en vooral dat eind, dat moest altijd hard en vals. Ja, dat kwam er bij mij net ook heel hard en vals uit. Ja, goedemorgen, zonder zorgen hoop ik. En mocht je denken van, nou, die stem van Marisa die is enigszins brak. Ik had gisteren een wijnwandeling in Twente. Ja, echt nog nooit zo sportief van het padje afgeraakt. Maar goed, dat geheel terzijde. Tof dat je bent ingetuned bij het basispakket. Jouw muzikale DNA kit vol iconische liedjes die je door wil geven aan een volgende generatie. Het is op alfabetische volgorde en we zijn bij de letter F. En ja, wie komen we daar tegen? Het is de band Coldplay. Deze kwam ooit voorbij op een playlist toen we door een verlaten Schotland reisden. Hij sloeg in als een bom en sindsdien is dit een van mijn favoriete liedjes aller tijden. Dat hebt Ilona. Mooi zeg. Dit is Fix You. When you

0: Kapet. Wat?
1: Dit is het basispakket.
0: Op Radio Veronica.

zeker in het basispakket, want deze draaide ze altijd in haar show. Dat heb Jan. Nou, leuk man. Dankjewel, Jan. Dat zijn nog eens leuke Veronica-herinneringen uit het verleden. Door de Buffalo Springfield. En gast erop voor het eerste dagje van de werkweek. De maandag. Radio Veronica, het basispakket met Europe. Dit is de Final Countdown.

0: Een basispakket zonder Johnny Cash. Dat kan natuurlijk niet. Bij de letter F, Folsom Prison Blues. Ja, doe maar.
1: Oh, Jacco van der Top, dankjewel. Ja, wat een topsuggestie dit, hè. The Man in Black. Ondanks het feit dat hij zelf nooit in de bak heeft gezeten, heeft hij er wel fantastische nummers opgenomen. Zoals degene die je juist hoorde, dat is de Folsom Prison Blues. Daar is opgestemd onder andere door Jelmer de Groot, Herman ter Haar en Simone Kind. Zometeen draait de Disco Bowl weer op volle toeren. En dat gaat gebeuren op deze. Yes,

0: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal €2,49. En Plus Nederlandse witte asperges, 500 gram, €3,99. We doen met je mee. Plus.
1: Hey buurman.
2: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
1: Stef?
2: Ja?
1: Waar bel jij nu mee aan?
2: Je Ring, videodeur. Ja.
3: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
4: Dat is lekker shoppen bij Van Haren. Nu 20% korting op bijna alle dames schoenen. Ga naar vanharen.nl of naar de winkel. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
5: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
6: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
7: De merkenstorm

0: steekt weer op met stormachtige kortingen. Nu 50% korting op elk tweede product van alle A-merken. In de winkel of op hollandandbarrett.nl.
1: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
2: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
3: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.

0: en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Hey, goedemorgen. Tof dat je bent ingetuned bij Radio Veronica met het basispakket. We gaan zo verder na de verkeersinformatie door Flitsmeister. De A12 Arnhem-Oberhausen bij Oud-Dijk, daar doe je er 11 minuten langer over. Na A37 knooppunt Holsloot-Meppen bij de grens, een vertraging van 5 minuten. En dan de laatste, de A76 Geleen-Keulen bij Simpelveld, daar doe je er 7 minuten extra over.
2: Dit is Radio Veronica.
3: Het station van Gerard Ekdom.
2: Iedere werkdag vanaf 6 uur.
3: En nu,
2: Marissa.

0: Het basispakket.
1: Goedemorgen, dit is Richard uit Ruurlo. Mensen die zeker het basispakket thuis hoort met de letter F is Freebird van Lynyrd Skynyrd. Dankjewel.

0: Oh, hoor nu toch. Wat geeft hij zijn gitaar er lekker van langs, hè?
1: Radio Veronica.
2: Het basispakket.
0: Speciaal voor iedereen die twijfelt tussen blijven en gaan. Tussen vasthouden en loslaten hoorde je Free Bird van Lynyrd Skynyrd. Of ja, zoals Jeroen het altijd zegt.
3: Free Bird, yeah!
0: Oh, wat blijft hij mooi, hè. Een ode aan vrijheid en aan de weg die tevoorschijn komt zodra je durft te vliegen zonder kaart, om maar eens even poëtisch te zeggen. Marjan van Wijk die appt, ach, dit nummer, dit moet toch iedere generatie horen. En Jay Meertens die zegt, Marisa, je maakt mijn dag. Daar ga je toch van vliegen? Ja, wel een beetje. Je krijgt in ieder geval een heerlijke energiekick van. En Wouter Scholle zegt dat we vooral moeten doorgaan met het draaien van dit soort platen. Dat is goed, dat is bij deze afgesproken. Tof dat je luistert naar het basispakket. Dat is de lijst van iconische liedjes die je minimaal één keer in je leven gehoord moet hebben. Ja, buiten lijkt het wel herfst, hè? En binnen ook, want ja, dit is Tracy Chapman en Fast Car. Die van Max Verstappen ging gisteren op de Nürburgring ineens niet meer zo snel door een kapotte aandrijfas. Maar potverdikkie, zeg. Hij heeft wel indruk gemaakt, hè, met die prachtige acties.

Oh Marisa, wat is dit mooi. Maar ik word er altijd wel een beetje triest van dat appte Jason Heringa. You're the fast car van Tracy Chapman hier bij Veronica. Het jaar is 1994. Je gaat dan naar de bios om The Lion King te zien. In Japan staan ze in een rij voor de spliksplinternieuwe PlayStation 1. En de iconische sitcom Friends is voor het eerst op de buis. En in datzelfde jaar scoort ene Christine W. de grootste hit van de carrière met de danceclassic Feel What You Want. Oh, dit is fijn zeg. Heel fijn. Even een lekker bingertje uit de beatfabriek bij Radio Veronica in het basispakket.

0: is altijd wel lastig, hè, om maar stil te blijven zitten op deze. Christine W. bij Radio Veronica met Feel What You Want. En zometeen deze van Eric Clapton.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen. Veronica.
2: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
3: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo supervers en voordelig. Met deze week AHA courgette en aubergine. Zo fris en mild van smaak. Nu 2 stuks voor maar 99 cent. En AHA rode paprika. Zo knapperig en fris zoet. Nu 1+1 gratis.
4: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
5: Ontworpen in Zweden. Geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
6: Kom dit weekend naar Intratuin, want er zijn Pinksterdeals. Met mooie kortingen op een selectie barbecues en tuinmeubelen. Vanaf zaterdag tot en met tweede Pinksterdag in de winkel en online. Kijk voor openingstijden op intratuin.nl.
5: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
7: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
8: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Kijk op ben.nl.
9: Hebbes.
10: Passie voor techniek? Mooi. Bij Hanap werk je aan techniek die Nederland draaiend houdt. In energie, water, installatie en telecom. Bij Hanap vind je collega's die net als jij houden van een uitdaging. Ook technisch de beste worden? Ga naar werkenbijhanap.nl.
11: De Musical 10-daagse is weer begonnen. Krijg nu een gratis rang-upgrade bij de Powerpop Musical en Juliet. De ultieme feel-good show met alle iconische hits uit de 90s en zeros. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater. Pak je kans op musical10daagse.nl.
10: Toe aan een uitdaging in techniek? Bekijk alle Hanap vacatures op werkenbijhanap.nl.
12: Fans van een feestje op je barbecue? Opgelet! Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix. 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop.
13: Aldi, beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
14: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata-worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
15: Dat wordt genieten.
14: Ja, dus. Aldi.
16: BMW rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
17: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan, zoals bij een magazijnmedewerker.
18: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
19: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
18: Voor pallets van 100 kilo?
19: Zie je het als een kans? Train die core, mensen.
20: Tijd voor gesponsorde vacatures.
21: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
16: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.
22: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom
0: Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
9: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
15: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf. Garage voor alle merken.
23: Voordat ik hier manager werd...

0: soep.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Radio Veronica.
3: Met het nieuws. Het is 11 uur.
4: Goedemorgen, ik ben Joost van der Stel. Het cruiseschip Hondius is aangekomen in de Rotterdamse haven. Met aan boord 27 mensen, bijna allemaal bemanningsleden. Vorige maand werd op het schip het Hantavirus ontdekt dat 3 mensen het leven kostte. Een deel van de bemanning gaat in Rotterdam in quarantaine. Daarvoor zijn in de haven Porta Cabins neergezet. De hulpvloot voor Gaza, ook wel bekend als de flotilla, is opnieuw onderschept door militaire schepen, meldt een woordvoerder. Deze keer gebeurde het bij Cyprus. De flotilla was onderweg vanuit Turkije nadat een aantal boten eerder bij Kreta was geënterd door Israël. In de vloot varen ook Nederlanders mee. Een aantal websites voor schoonmaakhulpen heeft hun sites aangepast na een waarschuwing van de autoriteit Consument en Markt. Op die sites kun je je opgeven als je een schoonmaakster zoekt, maar het was niet duidelijk dat je een abonnement van €15 per maand sloot. Dat is nu duidelijker vermeld. In Stadskanaal, waar het vorige week onrustig was na het nieuws over de mishandeling van 2 kinderen, wordt de noodverordening niet verlengd. De burgemeester vindt dat niet nodig, zegt hij bij RTV Noord. Nadat bij de huizen van de moeders van alles was vernield, werd het weer rustig. En nu worden er vooral nog bloemen gelegd. Veronica weer nog. Vanmiddag komen er enkele buien tot ontwikkeling, waarbij lokaal onweer kan voorkomen. Tussen de buien door schijnt de zon en het wordt zo'n 16 graden.
5: Ja, Joost, dankjewel weer. Alsjeblieft. En het Radio Veronica verkeer dan door Flitsmeister. De A1 Hengelo-Osnabrück bij het prachtige De Lutte. Daar doe je dus 7 minuten langer over. En de A12 Arnhem-Oberhausen bij Oud-Dijk, een vertraging van 14 minuten. En tenslotte de A37 knooppunt Holsloot-Meppen bij Zwarte Meer. Daar doe je 9 minuten extra erover.
6: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
7: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
6: Beren goed, thanks Bo.
7: Social Deal, deals die je niet mag missen.
6: En actie Olifant.
8: De lente, je voelt echt het fijnst op 2 wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht, de wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezelle fietsenwinkel in de buurt en maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
7: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
9: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal €2,49. En Plus Nederlandse witte asperges, 500 gram, €3,99. We doen met je mee. Plus.

0: specialist.
1: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zandwoorden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
2: Nieuwe keuken nodig? Keukeloos heeft het.
3: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf een telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
4: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
6: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend vanaf 30% korting op verf en bytes en 1 plus 1 gratis op Florella potgrond. Doe het lekker zelf.
7: Dat zeg ik.
5: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
8: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.

0: het basispakket.
1: Hallo, ik ben Paul Thieuwen en ik wil graag in de lijst hebben Fire van de Pointer Sisters. Het zijn goede zangeressen en ik vind dat deze gewoon in de lijst thuis horen.

0: Ik kan me herinneren dat ik ze zag in Top Hop met paps en mams op de bank. Dat appte Ilona Boelens. Dat is toch een mooie herinnering. Dank je wel ervoor. Jorden, de Pointer Sisters en Fire.
1: Het basispakket.
2: De beste muziek van A tot Z.
0: Ja, mocht je het stekkertje er net pas in hebben gedaan, op de bouwplaats of thuis of onderweg, dan heb je Eric Clapton gemist met Forever Man. Ja, dat was toch ook wel echt lekker. Goedemorgen. Het is Marisa door je speakers. Lieve harde werkers, relaxte renteniers en alles ertussenin. Het is inmiddels 13 minuten over 11. En Veronica's basispakket On The Air Everywhere. Dat is de muzikale DNA-kit vol hits die je minimaal één keer in je leven gehoord moet hebben. De lijst is samengesteld door jou en door ons met heel veel liefde gedraaid. En er valt weer heel veel te smullen dit uurtje, kan ik je vertellen. Werkelijk een polonaise aan wereldsterren komt zo voorbij. We zijn bij de letter F nog steeds en daar gaan we ook zeker nog even mee door. Stromae komt voorbij, net als de Gorillaz, Rob de Nijs en Irene Cara, na de Stone Roses. Met jou

0: Oh, wat een lekkere beat, hè. De Stone Roses bij Veronica met Fool's Gold.
1: Het basispakket bij Radio Veronica.
0: Ja, heb jij nog een plaat waarvan je zegt, ja, die moet in dat basispakket? We zijn bij de letter F, dus kom maar door, liedjes met de F. Je bent bij harte, van harte uitgenodigd om deze te laten horen via de gratis Radio Veronica-app. Walter Eertman, die heeft dat ook gedaan. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Hey, waar luister jij op dit moment naar Radio Veronica?
2: Op mijn werk.
0: En waar is dat?
2: In Hengelo.
0: Hengelo, Hengelo, de Overijssel of Gelderland? Want er zijn er twee van, hè?
2: Overijssel.
0: Dit is Overijssel. Oh, kijk. Nou, weet je, hoe dan ook, de wijzen komen uit het oosten, zeggen ze altijd. Ik geloof er ook heilig in. Dus ik ben heel benieuwd naar jouw classic met de letter F.
2: Dat is The Fly van U2.
0: Oh, van Achtung Baby.
2: Klopt helemaal.
0: Ja, vertel. Ja, het begint met een F, dus ik snap dat die past. Maar wat heb jij specifiek met dit liedje?
2: Nou, ik was al jaren een fan van U2. En toen kwam dit album uit. En de meesten zeiden van, dat is geen U2, dat is heel wat anders. En toen dacht ik van, nou, laten we eens even horen dan. En dat vond The Fly eigenlijk wel heel mooi.
0: Ja, het was wel heel bijzonder, dat album, hè. Want hun sound is destijds behoorlijk veranderd. Ze hadden natuurlijk de Joshua Tree. En daarna kwam er Rattle and Hum, volgens mij. En dat was echt een heel bluesy album juist weer. En toen, ja, volgens mij was het 91. Toen kwamen ze met Achtung Baby. En wat zat er wel allemaal niet op? Electro en rock. En ze gooiden het allemaal in de blender. Ze maakten daar een hele dikke, vette mix van. En jij was daar wel enthousiast over, dus.
2: Ja, ik vond het mooi.
0: Ja, prachtig, hè. Ja, veel fans destijds dachten van, nou, dit is inderdaad een beetje gekke afslag die ze nemen. Maar inmiddels is het een van de best gewaardeerde albums van de band. En ja, ik vind het super tof dat je deze aanvraagt. Hoe hard ga je hem precies zetten op een schaal van 1 tot 10?
2: Ja, niet te hard. Ik zit met een collega, dus...
0: Ze wordt niet standje buren, Ruzie. Nou ja, goed, geniet ervan, Walter. Dank je wel.

voeding. Het basispakket. Op Radio Veronica.

voor de spiegel, gewapend met balletpakjes en dikke beenwarmers. Dat app Chantal Berk, Irene Cara en Flashdance. Een mooie plek in het basispakket. Ja, en bij de letter F vinden we ook de maestro himself. Ja, toch wel een modern muzikaal genie, wiens perfectionisme me al jaren in de weg zit. Zijn naam is Tromma.

0: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis af vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
1: Oh. Goedemorgen allemaal.
2: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
3: Poes Lot had vanmorgen een speelgoedblokje op. Resultaat, een dierenartsrekening van €2100. Maar dat doet er zelf niks. En jou als baasje ook niet, want jij hebt je huisdier verzekerd bij FIGO. FIGO, de zorgverzekering voor je huisdier.

0: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
1: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
2: We denken na over een koophuis.
3: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
2: Bart, met die loopgroep?
3: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
4: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
5: Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.
6: Ga je trouwen? Jouw allermooiste pak op maat vind je bij Roka.
7: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
8: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.

0: Net 11:30 geweest. Je luistert naar het basispakket op Radio Veronica. En dit is de verkeersinformatie door de vrienden van Flitsmeister. De A1 Hengelo-Osnabrück bij De Lutte doe je er 10 minuten extra over. En de A12 Arnhem-Oberhausen bij Oud-Dijk 13 minuten. En tenslotte de A28 Zwolle-Amersfoort bij Elspeet. Daar is een ongeluk gebeurd en de vertraging bedraagt 18 minuten.
1: Dit is Radio Veronica.
2: Het station van Gerard Ekdom.
1: Iedere werkdag vanaf 6 uur.
2: En nu
1: Marisa. Met

ja, dat is toch zo'n liedje dat de simpelheid ademt van een man die lekker op zijn trekker zit, hè, of met zijn lasso de paarden vangt. Dat gevoel een beetje heerlijk. Wijd uitzicht erbij. En dan dit liedje over je speakers.

lekker Marisa. Ik voel me weer eventjes 16, dat hebt Rolinda. Ja, je weet dat je oud bent als je de ramen staat te zemen op muziek waar je vroeger dronken op werd, hè? Gala hoor je met ja, toch de enige hit die zelfs de kroketten laat meezingen. Freed from Desire. En dat is al jarenlang de best verkochte snack bij Cafetaria Frietje, precies. En dit zijn de Gorilla's. Ja, 14 juni, Best Kept Secret, The Swiss Alive Scene en de whole shebang. Dan weet je nu waar je moet zijn.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen. Veronica.
1: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
2: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
3: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
4: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
5: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
4: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
5: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
6: Van GreenChoice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
7: Bij Sport City voelt sporten als thuiskomen. Het is dé plek voor spinnen, boksen, yoga, cardio, krachttraining en gezelligheid. Sport City, je sportclub om de hoek.
6: De positieve energie van Green Choice is er ook voor ondernemers. Kijk op greenchoice.nl/zakelijk.
8: BMW rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
9: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
10: Nee.
9: Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner, want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
11: Lekker bezig.
9: Milner.
8: Ontdek de BMW X3 plug-in hybride. Nu vanaf €464 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bmw.nl.
12: Helemaal los bij Ethos.
13: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel mondverzorging. 2 plus 2 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
14: Autotaalglas zit echt overal.
13: Opgelost. Autotaalglas.
15: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
16: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
17: Klopt, minstens 2 dagen per week.
16: En jij?
17: Ik meestal maar 1 keer per maand.
16: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
17: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
16: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk? Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
15: Lentevol luxe bij Grando. Ontdek nu jouw voorjaarsvoordeel.
18: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
19: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
18: Oh, Otrium?
19: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijs.

0: Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
1: Exclusief verkrijgbaar bij Otrip. LK Bennett op 85% korting.
2: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
3: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
4: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
5: Joehoe!
4: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
3: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
6: Wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
7: Oh, nu al zin in zaterdag.
6: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
8: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
9: Radio Veronica.
10: Met het nieuws. Het is 12 uur.
11: Goedemiddag, ik ben Joost van der Stel. D66 en GroenLinks-PvdA willen dat partijen zonder leden niet mee mogen doen aan de verkiezingen. Maar dat plan vindt de Raad van State te ver gaan. Beide partijen willen nieuwe regels voor politieke partijen. Daarvoor moet de wet aangepast worden. Als partijen zonder leden niet mee mogen doen, dan zou de PVV buiten de boot vallen. In Leerdam is dit weekend een man opgepakt die op de socials opruiende berichten had geplaatst rond de anti-AZC-protesten in Apeldoorn. Wat hij precies had geschreven wil de politie niet zeggen. Wel wordt benadrukt dat wie oproept tot geweld op social media strafbaar is en nooit anoniem. Na een reis van een week vanaf Tenerife is het cruiseschip Hondius aangekomen in de haven van Rotterdam. De meeste van de 27 opvarenden gaan nu in quarantaine. Daarvoor zijn portacabins neergezet. Dat is nodig omdat vorige maand op het schip het Hantavirus werd ontdekt. Morgen wordt begonnen met het ontsmetten van de Hondius. En het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug wordt in één klap 2 keer zo groot. Natuurminister Van Essen geeft ook het noordelijk deel van het natuurgebied de status van Nationaal Park. Daarin liggen onder meer de bossen in de gemeente Amersfoort, De Bilt en Baarn. De Utrechtse Heuvelrug is het op 1 na grootste bosgebied van Nederland. Veronica weer tenslotte vanmiddag wat buien, waarbij lokaal onweer kan voorkomen. Later vanmiddag wordt het vrij zonnig en de maximumtemperatuur ligt rond de 16 graden.
12: Er zijn 6 vertragingen op de weg. Dit zijn de 3 langste. De A1 Hengelo richting Duitsland, 9 minuten voor de grens. De A12 richting Duitsland, 16 minuten voor de grens. En de A37 richting Duitsland, 9 minuten voor de grens.
13: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door busvan.nl.
14: Van ZZP'er tot pakketheld. Bij ons vind je de bus van je dromen. Met korting, voorraad en snelle levering. Ga naar busvan.nl.
15: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
14: Financiering, inruil, levering, alles geregeld via busvan.nl.
16: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
17: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
16: Ai, de man met de hamer.
17: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
18: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
19: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
20: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
21: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren, omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
20: Hikes werkschoenen. Gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.

0: alles. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
1: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3.500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
2: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
3: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
4: 18 plus speelbewust.

Wat een gemis. Zoveel moois gemaakt, dat zegt Johanna de Man. En dat lijkt me toch een vrouw. George Michael en Freedom. En daarvoor The Cure. En was het A, Forest. B, Woestijn. Of C, Rivierenlandschap. Nee, het was A, Forest. Nancy Borst die stemde erop. Die zegt, het was met mijn vriendinnen vaak een beetje een wedstrijdje wie het meest op Robert Smith leek. Ik weet niet of dat helemaal mijn type is, Nancy. Goed, je bent jong en je wilt wat. Nu naar de keuze van J. van Lunteren. Je kunt van Bowie alleen al een heel basispakket maken. Maar deze is wel mijn favoriet. Fame.

Laten we hopen dat we de gebroeders Finn nog veel tegenkomen met Split End, Crowded House of Solo. Dit was Tim Finn en Fraction, Too Much Friction bij Radio Veronica. Zo, we gaan even de versnelling wat opvoeren. Hoppakee. Zometeen Fight For Your Right van Beastie Boys. Dat is natuurlijk al even lekker met het gestrekt been erin. Maar deze is ook fijn voor het basispakket. Dit moet iedereen toch minimaal één keer in zijn leven gehoord hebben. Lianne van Keulen, die stemde erop. Die zegt, ik heb dit live gezien in 2009. In de UK. Wat een energie.

0: Radio Veronica met zometeen UB40. Food for thought. En in 4, 5 seconds zitten we in de reclame. Maar daarna Rihanna en Kanye West.
1: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle Knorr kuppensoep en Good Snacks? 2 plus 3 gratis. Alle Becel bak- en braadproducten en kuipen? 1 plus 1 gratis. En alle Amex snacksauzen? 2 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen. Albert
2: Heijn. Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou. On
3: the road. Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het, want thuis, daar draait het om.
4: Deze week komt je trek aan z'n trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada. Honor the
3: craving. Domino's. CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
5: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
6: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, fort. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
7: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
8: Klopt, minstens 2 dagen per week.
7: En jij?
8: Ik meestal maar 1 keer per maand.
7: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
8: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
7: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
9: Dat is lekker shoppen bij Van Haren. Nu 20% korting op bijna alle dames schoenen. Ga naar vanharen.nl of naar de winkel. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
10: Nu bij Jumbo, Unox Good Pasta, noedels of potatoes of Knorr kuppensoep. Diverse soorten, 2 plus 3 gratis. En Nederlandse aardbeien, bak van 400 gram voor maar €2,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.

0: die anders doet.
1: Buurt Sander hier. Radio Veronica verkeerd door Flitsmeister. Vielen op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen Nieuw-Vennep en het Ringvaart Aquaduct. Daar 10 minuten door een ongeluk over 4 kilometer. De A12 richting Duitsland, 15 minuten extra voor de grens. En de A27 Breda-Gorkum vanaf Hank. Daar 3 kilometer file en 10 minuten extra.
0: Dit is Radio Veronica.

Beastie Boys, Fight For Your Right, komt er zometeen aan op Radio Veronica in het basispakket. Ik geef je nog 3 minuten 50 om de songtekst even te oefenen. En daarna ga je ze horen, de Beastie Boys. Tijd genoeg om nog even lip-synced te worden. Dit is Funky Town.

0: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
2: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
1: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
3: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
4: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
5: Honda, the power of dreams.
6: Kom dit weekend naar Intratuin, want er zijn Pinksterdeals. Met mooie kortingen op een selectie barbecues en tuinmeubelen. Vanaf zaterdag tot en met tweede Pinksterdag in de winkel en online. Kijk voor openingstijden op intratuin.nl.
7: Kampioen tegen kampioen. Onze king of kickboxing, Rico Verhoeven, staat tegenover de beste bokser aller tijden. Alexander Usyk, live vanaf de piramides van Giza. Dit is het moment van Rico.
8: When I land my best punch, you will go down.
7: 23 mei, alleen te zien op de Zone.
9: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle L'Oreal en Garnier? 2 plus 3 gratis. Walra Patek Stiel 1 plus 2 gratis.

0: Simpel super, super, super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
1: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf, garage voor alle merken.
2: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
3: Hey buurman.
4: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
3: Stef?
4: Ja?
3: Waar bel jij nu mee aan?
4: Je Ring, videodeur. Ah, ja.
5: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
2: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
6: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
7: Veronica TV bestaat 50 jaar. En dat vieren we de hele maand met keihard de lekkerste films. Met vanavond 8:30, de tv-première van de spectaculaire actiecomedy The Fall Guy. Natuurlijk bij Veronica.
6: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
8: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Coolbox? Check. Beschimmelde bolwekar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwekar. Nu voor maar €59. ANWB en gaan.
9: Nu bij Karwei 30% korting op alle raamdecoratie. Ook op maatwerk. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
10: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
11: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
12: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
13: Radio Veronica. Met het nieuws. Het is 1 uur.
14: Goedemiddag, ik ben Joost van der Stel. Ridouan Taghi krijgt misschien toch nieuwe advocaten. Ronald van der Horst en Annick Slijters verklaarden dat ze hem bij willen staan in het Marengo-proces. Er is wel een voorwaarde. De twee willen genoeg tijd om zich goed voor te bereiden. Veel andere advocaten zouden zijn afgehaakt omdat het Hof ze die tijd niet wilde geven. Het is drukker dan ooit in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Al maanden overnachten er steeds meer dan 2000 mensen, maar sinds een week is dat aantal gestegen tot zo'n 2200. Dat betekent dat asielzoekers op stoelen of op de grond moeten slapen, zegt het COA. Maar buiten slapen, zoals een paar jaar terug, hoeft nog niet. Guidi Markeszoer neemt nog meer terug van zijn omstreden uitspraken over Palestijnse vluchtelingen en omvolking. Die waren niet goed en onhandig, zegt hij op X. Volgens Markeszoer had hij het over omvolking in een privégesprek dat stiekem is opgenomen. Eerder zei hij al dat zijn uitspraak over Palestijnen gepaster had gekund. En bij de play-off-wedstrijden in het stadion van Volendam zijn deze week geen uitsupporters welkom. Dat betekent dat Groningen donderdag niemand mag meenemen tegen Ajax en Willem II-fans zaterdag niet mee mogen tegen Volendam. Reden is dat het gisteren uit de hand liep na de wedstrijd Volendam-Telstar en dat de gemeente geen risico wil nemen. Veronica weer nog vanmiddag enkele buien en lokaal kan er onweer voorkomen. Tussen het buien door schijnt de zon en later vanmiddag wordt het gewoon zonnig bij 16 graden.
15: En dan nu, Veronica verkeer door Flitsmeister. File op de A1 Hengelo richting Duitsland voor de grens 7 minuten. En via de A12 doe je er 11 minuten langer over voor de grens. En op de N213 Westerlee-Monster tussen Honselsdijk en Poeldijk 7 minuten vertraging. Westland, mol!
16: Hallo allemaal, ik ben met Lieselot van Prijsvrij.
17: Lot, je bent op de radio, hè?
16: Weet ik. Ik heb een belangrijke mededeling.
17: Over de vakantiegeld supersaleweken?
16: Ja, dat wou ik dus zeggen.
17: Oh, sorry. Ook zo'n zin in vakantie? Prijsvrij vakanties.

0: Heb jij ook zo zin in vakantie?
1: Prijsvrij vakanties.
2: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend 25% korting op barbecues en 1 plus 1 gratis op Fancy Flames Houtskool. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
3: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt.
4: Joehoe!
3: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
5: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar 2 euro bij Burger King.
6: Beleggen lijkt je best wel episch, maar beleggen geeft je best wel brain freeze. Koop rond af en beleg, koop rond af en beleg. Gebruik je wisselgeld, maak stacks, zilver, oei.
7: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rondaf en beleg, slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
8: Keukenkopers, opgelet! Nu
9: big deals bij Keukenconcurrent.
8: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
10: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
11: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
12: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
13: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen. Werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
14: Let's go! Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki. Serious about fun.
15: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
16: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
14: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals 1600 euro korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.

0: Dat zijn de liedjes die je minstens één keer in je leven gehoord moet hebben. Van een paar op blijft dit Free Fallin' van Tom Petty. Die is ook nog een prachtige van John Mayer. Vind je dat die in het basispakket moet? Dan moet je dat maar even laten weten via de gratis Radio Veronica app. En daarvoor ook nog Unvogue en Free Your Mind. Stones komen eraan met Fool to Cry, ook Funking for Jamaica. En dit is ook Fireball bij de F. Pitbull.
1: Mr. Worldwide to infinity. You know the roof on fire. We gon' boogie, oogie, oogie, jiggle, wiggle, and dance. Like the roof on fire. We gon' drink drinks and take shots until we fall out. Like the roof on fire.

Ricardo die heeft een goede herinnering aan. Die zegt, dit nummer stond op mijn mixtape dat mijn neef ooit voor me heeft gemaakt. En dat speelde ik eindeloos af. Tot de laatste keer het bandje overleed in een iets te hete auto op de Autoroute de Soleil. En deze is voor Els. Die zegt, heerlijk om op te zetten als het regent. Wordt het in mijn hoofd toch nog een beetje mooi weer. Ja, deze moet je minstens één keer in je leven gehoord hebben. Bij de F. Fire and Rain.

0: Zwolle voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
1: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
0: En ook deze week extra goedkoop. Een megazak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar 2,49. Lidl, je verdient het.
2: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor €2. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
3: Zoveel money!
2: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
0: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
4: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Lenny Kravitz, Volbeat, Moby, ZZ Top, Anouk, Counting Crows en nog veel meer topartiesten staan van 10 tot en met 12 juli op het gezelligste festival van Nederland, Bospop in Weert. Koop snel je tickets via bospopfestival.nl.
6: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
9: Zeg je vliegtickets? Dan zeg je... vliegtickets.nl. Vertrouwd sinds 1999.
10: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
9: Vertrouwd sinds 1999.
11: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
12: Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.
13: Radio Veronica, verkeer door Flitsmeister, vielen op de A1 Amsterdam-Amersfoort vanaf Naarden 12 minuten door een ongeluk. A37 richting Duitsland, 11 minuten extra voor de grens. En de A50 Os-Apeldoorn vanaf knooppunt Grijshoort, 19 minuten extra.
14: Dit is Radio Veronica.
15: Het station van Wout en Frank.
14: Iedere werkdag vanaf 4 uur.
15: En nu.
14: Sander.

Alkmaar. En dit is ook zo'n typische avondplaat die eigenlijk niet zou misstaan na 6 uur op Radio Veronica. Waar het niet dat we nu al bij de G zijn in het basispakket, de bladtijden. Van A tot Z. We sorteren onze cd-kast eigenlijk een beetje. Ach, wat mooi is dit. Stranglers, Golden Brown.

hard in de auto. En dat is gek, want toen Ivo dat stuurde, draaide ik dit liedje nog niet eens op Radio Veronica. Maar waarschijnlijk nu wel keihard in de auto opgezet. God is de DJ van Fateless. Deze is voor Linda Wever onder andere. Zij zegt erbij, wat waren al die meiden die met Prince speelden allemaal zo cool. Sheila E. vind ik nog steeds de allerbeste. Ik ook, Linda. Dit is The Glamorous Life.

0: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
1: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
0: Ai, de man met de hamer.
1: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
2: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen, verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
3: Jongens, eten!
4: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
5: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
6: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw Giga Deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
7: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
8: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
7: Oh, Otrium?
8: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
9: Chris?
10: Ja?
9: Hoef jij niet te werken vandaag?
10: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
9: Dus, heb je nu...
10: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
9: Oh, dat is goed geregeld.
11: Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
12: Exclusief verkrijgbaar bij Otrium. LK Bennett op 85% korting.
13: Maak zelf je buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle tuinhout. Karwei, maak het mooier.
14: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
15: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2200 voor een darmoperatie. Eens luisteren wat je puppy daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je puppy verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
16: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
15: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
17: Helemaal los bij Ethos.
18: Met heel veel aanmerkvoordeel. Zoals heel veel Davitamon en Imea, 2 plus 3 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
19: Mooi van Ethos.
20: Transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
21: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
22: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
23: Fit voor iedere rit met de banden van Goodyear en de service van Profile.
24: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
25: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
26: Klaar voor de zomer met jouw trendy sandalen voor een Scapino prijs. Nu tot 30% korting op heel veel slippers en sandalen. Neem die stap. Scapino.
27: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
28: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
27: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
26: Nu bij Scapino tot 30% korting op heel veel slippers en sandalen.
29: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, zonder te remmen.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Deze week komt je trek aan z'n trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada.
3: Honor the craving.
4: Domino's.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil snel.
5: Radio Veronica.
6: Met het nieuws. Het is 2 uur.
7: Goedemiddag, ik ben Sietse Roskam. Topcrimineel Ridouan Taghi heeft nu toch 2 advocaten die hem willen bijstaan. Ze willen dan wel genoeg tijd van het Hof om zich in te lezen richting het hoger beroep. De advocaten werkten eerder al voor de oudste zoon van Taghi. Al een jaar lukte het niet om nieuwe advocaten voor Taghi te vinden, omdat de vorige waren aangehouden. De Rotterdamse burgemeester Schouten heeft iedereen bedankt die betrokken was bij de komst van het cruiseschip waar het Hantavirus uitbrak. Ze nam ook een kijkje bij de containerwoningen waar de meeste van de 27 opvarenden in quarantaine moeten. Dat zijn de mensen die er nog op zaten om het cruiseschip te besturen. De komende week wordt het schip ontsmet. En bij de Belastingdienst zijn ze misschien een miljoenenfraude op het spoor waarbij Bulgaren betrokken zijn. Het zou gaan om een bedrag van bijna 7 miljoen euro. Waarschijnlijk is 2/3 van het bedrag niet meer terug te halen. Staatssecretaris Ehrenberg van Financiën schrijft de Kamer dat hij toch gaat proberen alles terug te krijgen. Het weer pittige buien, tussendoor ook zon. Het is rond 15 graden. Morgen grijs en regenachtig. Dan 2 files die opvallen. De A9 ook maar Amstelveen voor Heemskerk 5 minuten extra. En op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Door een politiecontrole daar 8 minuten.
8: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door busvan.nl.
9: Van ZZP'er tot pakketheld. Bij ons vind je de bus van je dromen. Met korting, voorraad en snelle levering. Ga naar busvan.nl.
10: Dat is lekker shoppen bij Van Haren. Nu 20% korting op bijna alle damesschoenen. Ga naar vanharen.nl of naar de winkel. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
9: Financiering, inruil, levering. Alles geregeld via busvan.nl.
11: Dacht je shoppen? Kom dit Pinksterweekend naar Bataviastad en shop met korting tot wel 70% bij maar liefst 250 mode- en lifestyle-merken. Ontdek de winkels van Nike, Coach en Four. We zijn elke dag open tot 8 uur. Kom langs en shop bij Bataviastad.
12: De merkenstorm steekt weer op met stormachtige kortingen. Nu 50% korting op elk tweede product van alle A-merken. In de winkel of op hollandandbarrett.nl.
11: Laatste kans. Shop dit weekend in Bataviastad en maak kans op een lang weekend Parijs.
13: Ik wil als dino.
14: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.

0: Nu bij Coolblue zakelijk. Upgrade je werkplek met de ThinkPad laptops en ThinkVision monitoren van Lenovo. Bestel ze op coolblue.nl.
1: De laatste keukentrends. Keukeloos heeft het.
2: Bij Plus houden we van eten rechtuit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal 2,49. En Plus Nederlandse witte asperges 500 gram 3,99. We doen met je mee. Plus.
3: Presbyopie. Nee, dat is geen exclusieve Franse kaas. Het betekent gewoon dat je ogen moeite krijgen met dichtbij scherpstellen. Lastig met lezen of het snijden van een blokje Hollandse kaas. Au. Wij kunnen dat bij Eyewis corrigeren met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij Eyewis Opticians. Onze vakmensen zien meer.
4: Ik wil danser worden. Later als ik beter ben.
5: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
6: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
7: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
8: Oké.
7: Social Deal, deals die je niet mag missen.
9: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
10: Yes, hij doet het.
11: Ja hoor, dat kan zeker.
9: Ja. Van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
12: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.

0: op de hintjes.
1: Radio Veronica.
2: Het basispakket.
0: Het meest epische auto ooit, zegt Jesse. Ik ga er maar niet doorheen praten. Goodbye Stranger bij de letter G, Supertramp. En Connie zegt ook Goodbye Stranger van Supertramp. Met een uitroepteken is een van de mooiste liedjes ooit. Hoort in het basispakket. Daar zijn we mee bezig. De G-plek is aan het opzoeken van het basispakket. Waar heb je muzikaal zin in? Welk liedje moet iedereen gehoord hebben? In zijn leven minimaal één keer. En dan mag je de aangever van zijn via de app van Radio Veronica. We kijken ook even naar de mensen die al meegebladerd hebben. Die zichzelf al opgegeven hebben via de site. Dat kan ook allemaal natuurlijk. Ja. En leuk dat je er bent, Carolien, trouwens.
3: Ja, man. Ja. Leuk dat jij er ook bent. We hebben weer een heerlijk weekend achter de rug. En ik had echt zin in het basispakket. Ja, ik reed hierheen. Toen zat Sander bij de F. Ik dacht, oh, goede plaat.
0: Ik heb hem nog heel hard gezet. Firestarter van de Prodigy. Die blijft toch ook waanzinnig goed. Hè. Dat is er eentje in

0: lijst. En Justin van Kroeten, ons lijstje met de vriendenclub. De Gangsters. Klein stukje van een stukje origineel. Eén gangster hebben we dan, hè? Dat is El Capone.
1: Ja, natuurlijk.
0: Kan normaal.
2: El Capone, guns don't hurt you.
0: Nou, voor de rest zullen we hem wel herkennen, denk ik, hè? Toch een van de koningen van de ska, Prince Buster. Die heeft ook een liedje.

Ghostbuster. We gaan naar Go Your Own Way van Fleetwood Mac. Die is niet te ontkennen. Henny Martens zegt, jeugdsentiment, Nick. Fleetwood Mac is een band waar elk mens op zijn minst 3 nummers van moet horen. Een ode aan geweldige muziek. Er is geen jukebox compleet zonder het album Rumours.

0: Die man die dat aanvroeg was Nick. Want Jacomien zegt, ik zei gisteren dat mijn date minstens 3 nummers van Fleetwood Mac moet kennen. En anders is de date mis. En dus wie was de man die zei dat je zeker 3 nummers van Fleetwood Mac in je basispakket moet hebben? Nou, dat was inderdaad Nick. De huishoudmaandag met Veronica aan, dat zegt Jurre. Hartelijk welkom. We zijn bezig met het basispakket. Ik zag al wel wat dingen binnenkomen met hele andere letters. Waarvan ik dacht, ik ga er toch een keertje vertellen dat het misschien handig is. Liedjes die beginnen met de letter G. Dus ook niet een band, maar de titel van een liedje. Want zo lang kunnen we dingen niet onthouden. Dat zeg ik net ook wel langs. Ik heb
1: zoveel binnen.
0: Deze hoort daar zeker bij. Aangevraagd door Wouter Smetsers, een van de mooiste gitaarliedjes. Ik probeer het mee te spelen, want het gaat nog matig. John Mayer. Crab.

0: eigenlijk ook nog als de laatste waarschuwing van Katja. Die zegt, waren die deze te vergeten? Die moet in het basispakket. Vergeet hem niet, uitroepteken. Katja, het was geen probleem. Vinden wij ook, vond Wouter Smetsers dus ook. John Mayer en Gravity. Succes, Wouter. Want ik hoor inderdaad ook van veel muzikanten dat John Mayer echt spectaculaire gitaar speelt. En als je er met een leken oor naar luistert, dan denk je wel lekker. Maar spectaculair weet je niet. Maar alle collega-muzikanten. Ik laat er een filmpje langs zien komen dat hij bij de Rolling Stones op het podium stond. Toch best wel wat ervaren jongens. Die stonden echt te kijken van...
1: Hoe doet die gozer dat met die gitaar?
0: Het is een tikkie showing off, maar het ziet er niet verkeerd uit. We gaan naar Vincent. Vincent, hallo, goedemiddag.
2: Hoi, goedemiddag op. Hallo.
0: Hoi.
2: Ik ben Caroline.
1: Hoi.
0: Vincent, ben jij de Vincent B of...
2: Keizer.
0: Brede orde. Precies.
2: Nee.
0: Niet?
2: Keizer.
0: Keizer, Vincent Keizer.
1: Is het Keizer?
0: Ja, dus we hebben twee hele fanatieke Vincents. En ik herken je nog niet meteen per stem dat het Keizer of het de Brede Oord is. Maar we hebben de Keizer nu zelf. De Keizer zeker, te pakken. Ja. Ja. Vincent, ik mag jou een LP weggeven namens de platenzaak.nl. Zal ik even een rondje doen? Dan mag jij zeggen, die wil ik wel. Back to Black, Amy Winehouse hebben we. The Stones met Sticky Fingers, Dire Straits, Brothers in Arms, Guns N' Roses, Appetite for Destruction, The Beach Boys met Pet Sounds, Metallica. Taylor Swift.
2: Ik weet het al. Pet Sounds is natuurlijk de beste.
0: Pet Sounds is natuurlijk de beste. Wij zetten er een streepje bij. Eens even kijken. We hebben er ook maar één van.
1: Ja, die is meteen uitgekocht.
0: Die is voor jou.

0: alle betekenissen. Grease, Frankie, Valli. Je hebt hetzelfde filmpje langs zien komen van een onherkenbare John Travolta.
1: Ik zag hem. Hij had een gouden erepalm, weet ik veel, gewonnen. En ja. Hij had een Franse baret op.
0: Ja.
1: Scheef ook, enigszins.
0: Ja.
1: Beetje
0: ja.
1: Tactisch.
0: Ja.
1: En ik moest echt twee keer kijken. Want ik dacht, ja. Wie is deze man die nog ja. Die zometeen een penseel oppakt en gaat schilderen in de natuur?
0: Ja.
1: John Travolta.
0: Ja, hij had ook een leuk Andrew Tate baardje. Had hij,
1: Ja, nou ja. Ja. Ja, hij had nog net niet zo'n krulsnor à la Salvador Dalí. Maar,
0: ja, dat scheelde hij veel. Nee. Wat ook mooi was. Ik denk toch wel weer een jaartje of 13 aan gezichtsspieren weggespoten.
1: Ja, hij wordt alleen maar jonger.
0: Het is 2:30. We hebben de John Travolta van de afdeling voor de nieuwsvoorziening. Siet, fijn dat je er bent trouwens.
2: Bedankt.
0: Hoe is het?
2: Ja, matig.
0: Beetje grieperig ben je.
2: Ja, dus ik blijf even uit de studio om jullie niet...
0: Echt waar?
2: Ja.
0: Ik ben toch een lieve jongen.
1: Sterke gozer, hè, dat hij gewoon komt.
0: Ja, ik ook. Hoe is het op dit moment met de planeet Aarde? Ja,
2: ook de avond vierdaags in Loosdrecht is onderdeel geworden van de anti-AZC-demonstraties. Daarom doet één basisschool uit Hilversum dat ernaast ligt toch niet mee. Volgens de directeur van de school zou de avond vierdaags een feestelijke gelegenheid moeten zijn. Hij wil de kinderen niet belasten met situaties die, zoals hij zegt, door volwassenen gecreëerd zijn.
0: Zouden we nou nergens een keer nog iets leuks kunnen doen zonder dat er ergens iemand tegen protesteert of denkt dit is een mooie gelegenheid om te protesteren?
1: Ja, ik ben bang dat dat wel even weer duurt voordat we daar zijn.
0: Nou ja. Er zit er niks anders op dan het klassikale biljarttoernooi dat ik voor jullie allemaal georganiseerd had toch weer even af te zeggen.
1: Net op heug, man.
0: Ik heb een memo gemist.
2: Ja.
0: Misschien is dat wel een korte droom.
2: Ja, dat zou kunnen. Ja.
0: Hoe is het op het Nederlandse wegennet?
2: Ja, het is rustig hoor. Een paar files die opvallen. Korte vertraging in de A2 Utrecht Den Bosch voor Everdingen 5 minuten. A12 Arnhem-Duitse grens daar door de controles 7 minuten extra. En op de A

0: Lea, die wil heel graag ook Open Sesame. Die komt toch ook wel langs van Leila K. Ik ga er vanuit van wel. Maar het is open inschrijving.
1: Ja.
0: Sesam open nu voor alle liedjes waarvan je vindt dat mensen dat minstens één keer in hun leven gehoord moeten hebben. Het kan via de site. Als je liedjes met de G wil doen, zou ik het nu doen.
1: Ja, gewoon roepen in de app kan ook.
0: Ja, want we stellen het ter plekke samen. En als je denkt, maar hey, ik wil alvast Open Sesame van Leila K. veiligstellen even naar de site en gooi hem erin. Want we houden het allemaal bij. Got to Get was voor Hester. Jeffrey Ter Stegen heb ik dus net eigenlijk wel beantwoord. Die zegt, kun je ook nog stemmen op het basispakket? Wou ik weten, een dikke ja. Wim de Kwant, goedemiddag. Caroline erop, als ze met de letter G één nummer niet mag ontbreken in het basispakket, is het Get Ready van Rare Earth. Ja, nou, die komt. Staat voorlopig, zie ik staan, om 7:00.
1: Ze is ook al veel op de site opgestemd.
0: Er is veel op de site opgestemd.
1: Dat snap ik wel.
0: Dus die komt, de goede zin. Van Morrison bij zijn eerste bandje, Them.
2: Like Taliban now, baby. You know, she comes around.

zeker ook nog voorbij. Deze ook. Bandje van Van Morrison, Dan Morrison, Gloria, Spandau Ballet en Gold. Staat erin dankzij Arend Jan. Die heeft nog geen Gold creditcard, zegt hij. Daarom Spandau Ballet.

0: Get Spanish.
1: Het basispakket.
2: De beste muziek van A tot Z.
0: De jeugd van tegenwoordig. Bob zegt, de jeugd heeft de toekomst. En dan zeg ik, Get Spanish, die moet er sowieso in. JFMG zegt, CC, altijd goed met de jeugd van tegenwoordig. Marine voor de letter P heb ik Pino D'Angio met Quella Idea. Geen idee waar het over gaat, maar vind het gewoon een heerlijk tijdloos nummer. Palle. Marine, Pino D'Angio, die moeten we invullen bij de M, want ja, het gaat op titel.
3: Precies, op titel. Ma Quella Idea. Ja.
0: Ja, dus de M van Ma. Michel zegt, heerlijk om te luisteren. Dankjewel, Michel. Wij zitten het postvak te volgen. Er komt ontzettend veel materiaal binnen. En ook liedjes waarvan we denken, oh ja, dat is een goeie. Jurrit, hallo, goedemiddag.
4: Goedemiddag.
0: Zonder jou is de kans aanzienlijk dat we deze vergeten waren.
3: Ja.
4: Ja, serieus?
0: Ja, had zomaar eens gekund, ja.
4: Ja, ja. Ja, maar als je in Pulp Fiction zit die ook, hè, dan kan je hem bijna niet vergeten.
0: Ja, daar hebben we hem weer, hè. Weer die John Travolta. Wat is die toch?
3: Die gozer bepaalt onze lijst.
0: Ja, wat is die toch hip gebleven, ja. Ja, en hij kan er ook goed op dansen, hebben we geleerd. Om welk liedje gaat het?
4: Neil Diamond, Girl.
0: You'll be a woman. Dankjewel. Gaan we erin zetten.
4: Oké, dankjewel.

0: Girl, you'll be a woman soon van de geweldige Neil Diamond. Wat een stem heeft die Neil Diamond toch. Nu lekker aan de wandel met Lola de Franse Boel. Lola is nog geen optie, maar ik zag gras. En ik moest meteen denken aan Tom Jones en de green grass of home.
1: En die noteer ik.
0: Ja. Jan Willem, ja, wij zeiden het hier ook al tussen de coulissen. Pulp Fiction is de versie van Urge Overkill te vinden van Girl, you'll be a woman soon. Was trouwens ook best een lekkere versie, maar de originele versie van Neil Diamond...

0: Pietje trouwens ook al Blurred Lines van Pharrell en van Robin Thicke. Maar dit is toch door Thicke en Dunn het origineel. Let's give it up. Got to give it up. Van, ik haal twee titels van
1: Marvin. Je zat ineens bij Let's Get It On, hè?
0: Let's Get It On, ja. Maar die is bij de L, die hopen we nog te krijgen.
1: Zat wel.
0: In ons alfabetje. Ja, Marvin G, want daar zijn we nu.
1: Ja.
0: De G, de letter G. En got to give it up. Dan moest Pharrell trouwens ook samen met Robin. Die moesten geld betalen aan de erven van Marvin Gaye. Ja. Het was toch wel duidelijk dat ze dit niet alleen als inspiratie gebruikt hadden, maar meer dan dat. We gaan zo meteen weer verder met dit prachtige basispakket. We vinden het leuk. Alles wat binnenkomt. Het is heerlijk om te lezen. Via de app van Radio Veronica kun je de G-bijdrage leveren.
2: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Coca-Cola of Fanta. Alle flessen van 1 liter voor maar 1 euro. En Nederlandse aardbeien. Bak van 400 gram voor maar 2,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
3: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend vanaf 30% korting op verf en bites. En 1 plus 1 gratis op Florella potgrond. Doe het lekker zelf.
4: Dat zeg ik.
5: We denken na over een koophuis.
6: Oh, dan moet je Bart van Univer hebben.
5: Bart, met die loopgroep?
6: Ja, en als hypotheekadviseur zit daar ook een stap extra.
7: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op univer.nl of kom langs in een van onze winkels. Univer, daar plukt u de vruchten van.
8: Vakantiegeld binnen? Maak het nou slim op met Celesta. Het originele wasbare dekbed. Nu 1 plus 1 gratis op onze populairste dekbedden. En alleen deze week shop je jouw deluxe katoenen dekbed vanaf €49 op celesta.nl.
9: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
10: Jij en die spullen van je komen er niet meer in.
11: Zijn de witte broodsweken ten einde? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt. Kun jij rustig naar een nieuwe plek zoeken.
12: Allsafe. Geeft ruimte.
13: Deze week komt je trek aan z'n trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada. Honor the craving.
14: Domino's. Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
15: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
16: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.

0: Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
1: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
2: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
3: Joehoe!
2: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.

0: 1 plus 2 gratis. En AH Excellent vleeswaren en borrelhapjes, 2e halve prijs. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Ik kan niet werken vandaag.
2: Waar heb je last van?
1: Oranje koorts.
3: Geef je over aan je oranje koorts en scoor nu een De'Longhi Magnifica Plus volautomatische espresso machine voor €479.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, zonder te remmen.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot 12.000 euro korting... en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil snel.
3: Veronica TV bestaat 50 jaar. En dat vieren we de hele maand met keihard de lekkerste films. Met vanavond 8:30, de tv-première van de spectaculaire actiecomedy The Fall Guy. Natuurlijk bij Veronica.
4: Ga je trouwen? Jouw allermooiste pak op maat vind je bij Roka.
5: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En tot en met tweede Pinksterdag 20% korting op 1 artikel naar keuze... met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
6: Voor de makers.
7: Praxis.
8: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie... is vrij spel voor inbrekers.
9: Hoppa.
8: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
9: 3-sterren-slot.
8: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
10: Radio Veronica.
11: Met het nieuws. Het is 3:00.
12: Goedemiddag, ik ben Sietse Roskam.
13: Ah, met geef aan griep. Sietse.
12: Lange rijen op Schiphol. De beveiliging werkt vanaf vandaag op een andere manier... en dat loopt nog niet soepel. Kantoormedewerkers van Schiphol helpen mee en er wordt water uitgedeeld. Reizigers klagen tegen de Telegraaf over wachttijden van meer dan 1 uur... maar dat kan Schiphol niet bevestigen. De school uit Hilversum doet vanavond niet mee met de avondvierdaagse in Loosdrecht dat ernaast ligt. De school vindt het niet meer feestelijk genoeg na alle anti-AZC-protesten. De route was al aangepast en ging niet meer langs de opvanglocatie. Regiozender NH schreef eerder dat er signalen waren dat sommige ouders kinderen shirts met de tekst AZC nee wilden aantrekken. En bij de Malediven zijn de laatste 4 lichamen gevonden van een groep Italiaanse duikers. Zij raakten vorige week vermist. Er zijn daarmee nu 6 doden, een 5e Italiaan en een reddingswerker werden eerder al gevonden. De Italianen bezochten een onderwatergrot. Het is niet duidelijk wat er mis is gegaan. Het weer dan pittige buien, tussendoor zon. Het is rond 15 graden, morgen grijs en regenachtig bij opnieuw 15 graden. En dan de files, dit zijn ze vanaf 10 minuten. De A2 Utrecht Den Bosch voor Everdingen 10 minuten. Door een gat in de weg is de rechterrijstrook dicht. A22 Beverwijk Velzen voor de Velsertunnel 17 minuten. Ongeluk gebeurt, de weg is dicht. Je kunt er wel omrijden via de Wijkertunnel, die ligt dan in de A9. Door naar de A27 Breda-Gorkum voor industriegebied Avelingen een kwartier extra. En een ongeluk op de A67 Venlo-Eindhoven. Daarom voor Leenderheide nu 21 minuten extra. Compleet overzicht vind je bij Flitsmeister.
14: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
15: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen. En zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
16: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi.
17: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
18: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
16: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
19: Dat wordt genieten.
16: Ja, dus. Aldi.
20: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
21: Hikes. Nog een keer. Papa.
6: je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
7: Hijks werkschoenen, gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
19: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
21: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op Lendl.nl.
22: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van €1, €2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
23: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Koelbox? Check. Beschimmelde bolwerkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwerkar. Nu voor maar €59. ANWB en gaan.

0: Een van de lekkerste van Toto.
1: De basis van je muzikale opvoeding. Veronica. Het basispakket.
0: Georgie, waar is iets? Oh, die is op een andere afdeling nu, waar weinig mensen zijn.
2: Ja.
0: Zodat hij niemand kan aansteken. En, het is een favoriete bandje.
2: Ja, nou, hij ging er ook wel heel even lekker op. Maar ja, de geven griep, hè.
0: Ja, dat is zo.
2: Toch stort er weer gauw in.
0: Zit hier beterschap, zeg ik nog even op afstand. Casper was onder andere verantwoordelijk voor deze Toto. Die werd netjes ingevuld. Georgie Porgy. Is er eentje waar je misschien niet direct aan denkt, maar wel ontzettend lekker.
2: Daarom juist.
0: Basispakket van de muziek. Welk liedje neigen wij te vergeten? Netje, nee, die moet erin. Die moeten mensen minstens één keer in hun leven gehoord hebben. Laat het weten via de app van Radio Veronica. Wij lezen driftig mee. G-baby.
1: Letter.

0: waar deze vandaan kwam. Gangsta's Paradise van Coolio, gebaseerd op Past Time Paradise van Stevie Wonder, die we misschien bij de P nog hebben. Rico, Gangsta's Paradise, Coolio, Corrie, geweldig nummer, Gangsta's Paradise. Nico wil trouwens nog een Crazy Little Thing Called Love.
1: Van... met de G.
0: Ja. Al met de knip over. Ja. De film waar we het over hebben was overigens Dangerous Minds, met een prachtige hoofdrol voor Michelle Pfeiffer.

0: Panther Davis Group. Au, Caroline. Oh. Zal ik het gewoon even aan je vragen?
1: Ja, doe maar.
0: Ja, die zat ook alweer in deze band van een legend. Behalve
1: ja,
0: Spencer Davis.
1: Ja, dat was...

0: daar wilde ik nog het volgende over kwijt. Ja? Het zou kunnen zijn hè, dat dit geïnspireerd is door...
1: Zou kunnen,
0: hè? Ik doe daar verder niet lastig over, maar dit is Taj Mahal, Ain't That a Lot of Love. Zou kunnen, hè, dat dit...
1: Ik denk dat ze dachten, leuk, inspiratie.
0: Ja. Wij zitten het postvakje door te nemen en kijken dan in ons bestand of hij erin staat, ja of nee. Edwin, Great Balls of Fire van Jerry Lee Lewis, of dat nog mee kan doen. Ja, staat erin, check, double check. Matthijs op den Dries, voor de letter G, een mooie dubbele Green Day, Good Riddance, Time of Your Life. Er is er ook nog eentje die dat ook heeft aangevraagd. Die zegt, die heb ik zelfs via Veronica leren kennen, dank daarvoor nog. Ja, check, double check, staat erin. Ardien Wil, Guilty van Barbara Streisand, tot ons grote ongenoegen, staat hij erin. Ik zeg niet tot ons grote ongenoegen, maar die is dus al, hè? Die is al gereserveerd.
1: Ja.
0: Dus die kunnen wij niet draaien, want dat is een van onze favoriete guilties. Ja. Erik bij de letter G, denk ik meteen aan Moby met Go. Om dat op Select Hardings te zeggen. Ja, staat er ook in. Check, double check. En de allerbelangrijkste G, zegt Johan, jullie hebben net de LP Pet Sounds weggegeven. Het prachtige nummer God Only Knows wil ik. En hij is niet de enige die dat wil. Maar check, double check, staat uiteraard in het basispakket van de muziek. Als je het zeker wil weten, ga even naar de site en zet er een liedje in. Of bij ons via de app. En als je het via ons doet nu, dan zou ik me houden even voorlopig aan de letter G. Gaan we naar Chris van Leeuwen zijn keuze. Ook die van mijne. Ook die van Rob. Fish. Do you still-

0: Zeer fraai, dat man van Marillion natuurlijk, Fish. It's a gentleman's excuse me. Meestal krijgen we daar veel post op binnen. Vandaag is geen uitzondering.
1: Ja.
0: Paddy Wiebrinka die zegt, zit met een brok in de keel te luisteren. Want het nummer van Fish was ik helemaal vergeten. Jeugdsentiment, kijk, daar werkt het dus voor. Hè?
1: Ja.
0: Dit is waarvan je vindt, mensen moeten het één keer in hun leven gehoord hebben. Nou, dit is dus een beetje. Prachtig, wat is er toch ondergewaardeerd? Hoor je veel te weinig. Trouwens staat Supertramp erin met Give a Little Bit. Ja, ja, ja, Martin die staat erin. René heeft even een genietmomentje met Fish. Gentlemen, excuse me, geldt ook voor Nico. Fish op de radio, dat is vet. En dat is die zeker. Ik bedoel niet qua omvang, geen vet, maar... Het doet wel pijn aan mijn oren. Zou dat dan compliment zijn?
1: Mag ik hopen, zeg.
0: Trouwens ook wel leuk. Liedje waarvan je misschien niet het vermoeden hebt dat het direct vaak langskomt. Komt ontzettend veel binnen vandaag. Dat is Great Gig in the Sky van Pink Floyd. Believe it or not. Check, check, double check. Staat er.

0: Thongs in de Alicia Keys of Life. Girl on Fire is min of meer ook door Sabina binnengebracht.
1: Zeker.
0: Dat ik net, ja, Girl on Fire, Alicia Keys, Girls Anthem. Iedereen moet die één keer gehoord hebben.
1: Remco is ook blij, hè?
0: Ja, ja, de basispakket geeft hem zelfs het echte Veronica-gevoel. Dankjewel, Remco.
1: Leuk.
0: Ga nog even een check, double check, double check, June. Give up your guns. Je zit al bij je fruitenbank.
1: Fruitenbankie?
0: Ja, die horen we fruitenbank. Daar moest ik vanaf blijven, maar die wordt heel veel aangevraagd. Ida, Jan, Wouter en Rob. Nee, niet deze. Dan zetten we er nog een rol bij. Allemaal Give Up Your Guns fans. Gaat zeker goed komen. Corley, hoi Caroline Rob. Ik weet niet zeker. God is a DJ.
1: Ja, staat erin.
0: Ja. Ja, met de lijst die in principe gewoon door DJ's gepresenteerd wordt. Is de kans aanwezig dat hij het overleeft? Ja, Thierry zegt, hey, is Goodnight Saigon al geweest van Billy Joel? Anders zou hij er potentieel nog in kunnen. Check, double check. Is genoteerd. Ziet is weer helemaal uit zijn griepisolement gekomen.
2: Ja.
0: Waar zit jij dan, Ziet? Waar ga je dan?
2: Nee, ik zit gewoon ergens op onze enorme redactievloer. En dan niet in de buurt van directe collega's.
1: Een soort isolatiekamer voor
0: En als die je aanspreken, dan zeg je...
2: Afstand houden.
0: Ga weg. Dat zijn ze wel gewend van. Het is iets over 3:30. Het allerlaatste nieuws. Horen wij van de grieperige Ziet.
3: De chatbot van de politie is offline gehaald na een verkeerd antwoord over Palestijnen. De virtuele agent die je online vragen kunt stellen met de naam Wout begon over antisemitisme toen mensen vragen stelden over aangifte.

0: uiten van discriminatie tegen Palestijnen. En dat was niet de bedoeling, zegt de politie, die uitzoekt waarom de chatbot over antisemitisme begon. Voorlopig kun je met je vragen gewoon bellen met de politie.
1: Bedankt. Even kijken hoe het op het Nederlandse wegennet is. Druk of niet druk? Drivers iets weet het. Hoe is het iets?
0: De middagspits die op gang begint te komen met een paar wat langere files. De A2 Utrecht Den Bosch voor Everdingen 23 minuten door een gat in de weg. Dan de A27 Almere Gorkum voor Everdingen 13 minuten extra. En een ongeluk met veel vertraging op de A67 Venlo Eindhoven. Voor knooppunt Leenderheide een uur extra.
1: Tineke, Aten, Rosie, Carla.

0: bedje voor ziet.
1: Groot hart.
0: Nou ja, ik heb toch wel gehoord hoe Huub begonnen is.
1: Oh
0: dit
1: ja,
0: nummer,
1: de dokter.
0: Ja, die zijn... ja precies. Ja.
2: Dokter, kunt u even komen?
1: Ja, Siets heeft griep.
0: Ja, Siets. Je hebt een beetje griep.
1: Ik heb een heel goed medicijn. We komen een heel eind.
0: Maar je bent niet zo'n type.
1: Nou, oké, we verliezen het.
0: Ja, we verliezen het. Ja, Tineke, Groothart van de Dijk, ja, is gelukt. Ate, Rosie, Carla, allemaal gelukt. Tony, die heeft een liedje aangevraagd. Het is niet de Peroni-variant. Die heeft vroeger heel veel in cartouche gedanst in Utrecht.
1: Ja.
0: Dat is toch van die broertjes Poppes. Marina van Burg, Good Times van Chic. Want die hoort erbij bij die liedjes waar Tony zoveel op gedanst heeft. Ik denk misschien wel, voorzichtig gezegd, een van de belangrijkste disco-liedjes ever.
1: Zeker.
0: Want het is nog zeker twee keer teruggekomen. Another one bites the dust.

0: disco!
1: Is het een bluesbarretje? Everybody needs somebody to love for jou. Je kent de hele tekst. Ik ga het niet vragen hoor. Dus je kan...
2: Nee, maar dit was toen een hit. Ja. Dat weet ik nog. En ik dacht echt, wauw.
1: Op goede tijden, slechte tijden, het thema daarvan er ook in staat. Nog niet.
2: Nee.
1: Reinoud, maar het zou natuurlijk kunnen. Reinoud?
2: Nee. Ze lijkt niet.
1: The Black Keys, Gold on the Ceiling voor onder andere Honey.

0: blockbuster Gene Gene. Dit riffje. Maar dit komt er ook wel een beetje in voor, toch? T-Rex. Min of meer dankzij Peter in ons basispakket. We wilden hem net ook even bellen. We wilden hem een plaat aanbieden. Maar hij nam nog even niet op.
1: Ah, jammer. Ja.

0: Zo'n mooi momentje. Ik start Get It On in en ik zie links op mijn postvak binnenkomen. Ach. Get It On van T-Rex.
1: Great minds think alike.
0: Get It On, T-Rex. Wat een heerlijk liedje. Frank Broersen heeft de hip-hop versie van de Muppets. Die gaan we even bekijken van Rappers Delight. Ja. Die krijgen we zeker bij de R natuurlijk ook nog wel. Daniel heeft zin in een beetje Guilty Pleasure. Die wil graag Get It On, Get It On van Montel Jordan. Dan hebben we Audrey. Kim Remco Eldehorst, die wil Get Off van Foxy.
2: Ja, we hebben nog maar tijd voor één.
0: We hebben nog maar tijd voor één.
2: Ai, welke gaat het worden? Is het meeste stemmen gelden?
0: Ja, dat zouden we kunnen doen, ja. Wie heeft de meeste stemmen van die twee?
2: Ja, dan kom je uit bij Get Off van Foxy.
0: Doen we die toch? Ook leuk, toch?

0: Dat jouw hein wel eens in dat pak eigenlijk, Gabriella?
1: Ja, natuurlijk.
0: Dat zit ook wel eens op in het Foxy-pak.
1: Dan
0: zeg jij, get off. Straks na vieren wil ik op zijn minst van Wouter Frank even weten wat het eerste liedje was waar ze zich toe aangetrokken voelden. Dus dat meestal natuurlijk heel gek op je zesde, op je zevende. Ben benieuwd. Hoeft misschien niet per se een baaspakket, maar ik wil het graag weten. Hoor je zo meteen het antwoord bij Wouter Frank. Wat funny, funny. Niet zo funny, funny.
2: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
5: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €5000 voor een heupoperatie. Is luisteren wat je hond daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je hond verzekerd bij Figo. Figo. De zorgverzekering voor je huisdier.
6: Lenny Kravitz, Volbeat, Moby, ZZ Top, Anouk, Counting Crows en nog veel meer topartiesten staan van 10 tot en met 12 juli op het gezelligste festival van Nederland, Bospop in Weert. Koop snel je tickets via bospopfestival.nl.
5: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
8: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl. Of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot wel €450 korting. D-Reizen. Live your dreams.
9: Kom dit weekend naar Intratuin, want er zijn Pinksterdeals. Met mooie kortingen op een selectie barbecues en tuinmeubelen. Vanaf zaterdag tot en met tweede Pinksterdag in de winkel en online. Kijk voor openingstijden op intratuin.nl.
8: Profiteer nu van onze vakantiegelddeals. D-Reizen. Live your dreams.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
12: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien. Per schaal €2,49. En Plus Nederlandse witte asperges, 500 gram, €3,99. We doen met je mee. Plus.
13: Oranje fans.

0: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel mondverzorging. 2 plus 2 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
1: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, dan je moet er zelf nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hé, schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.

0: 40 jaar. En dat voel je. Al 4 decennia lang maken we banken waar je heerlijk op zit. En dat vieren we deze week met 10% korting op alles. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
1: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak? Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
2: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
3: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
4: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
3: Ai, de man met de hamer.
4: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
5: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
6: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
7: Altijd kunnen vertrouwen op uw auto? Ga voor een full hybrid van Honda. Zoals de ruime CRV of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
8: Honda, the power of dreams.
9: Radio Veronica.
8: Met het nieuws. Het is 4 uur.
10: En dat nieuws dat krijg je van Siets Roskam.
11: Goedemiddag. Groepen Bulgaren hebben mogelijk voor miljoenen euro's gefraudeerd in ons land. Volgens de Belastingdienst gaat het om bijna 7 miljoen euro. Tussenpersonen regelden van alles voor ze en zouden mensen hebben betaald om een DigiD aan te vragen. Met valse belastingaangiftes werd het geld achterover gedrukt. Waarschijnlijk is maar een deel van de miljoenen terug te halen. Spoedoverleg tussen het kabinet en gemeente over de protesten bij asielopvanglocaties. Demonstraties in bijvoorbeeld Loosdrecht en IJsselstein liepen de laatste tijd uit de hand. De gemeenten zijn boos dat politici worden geïntimideerd en hulpdiensten worden belaagd. Ze hebben het over terreur. Voor topcrimineel Ridwan Taghi zijn nu toch 2 advocaten gevonden. Ongeveer een jaar lang wilde niemand het overnemen van de derde advocaat van Taghi die werd opgepakt. De nieuwe advocaten willen het alleen doen als ze genoeg tijd krijgen van het hof om zich in te lezen richting het hoger beroep. En Feyenoord heeft een nieuwe voetbalbaas. Het wordt de Belg Davy Rigaud, die nu nog bij Club Brugge werkt, meldt verschillende media. Als technisch directeur neemt hij een deel van het werk van de vertrekkende Feyenoord-directeur Dennis de Kloeze over. De club zou ook bijna rond zijn met voormalig AZ-directeur Robert Eenhoorn. Het weer dan wisselvallig met zon, wolken en pittige buien. Het is rond 15 graden. Morgen grijs met vooral 's middags regen en opnieuw 15 graden. Dan de middagspits met de eerste pakweg 50 files van het land. Dit zijn de meest opvallende. A2 Maastricht-Eindhoven voor knooppunt Batadorp. 34 minuten door een ongeluk, daar is de linkerrijstrook dicht. Dan een gat in de weg op de A2 Utrecht-Den Bosch voor knooppunt Everdingen. 27 minuten. A9 Amstelveen-Alkmaar voor Kooimeer een kwartier extra dan de A27 Almere-Gorkum. Voor Everdingen 25 minuten. En de laatste op de A28 Zwolle-Assen voor Assen-Zuid een vertraging van 11 minuten.
8: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Busvan.nl.
12: Van ZZP'er tot pakketheld. Bij ons vind je de bus van je dromen. Met korting, voorraad en snelle levering. Ga naar Busvan.nl.
13: Dat is lekker shoppen bij Van Haren. Nu 20% korting op bijna alle damesschoenen. Ga naar vanharen.nl of naar de winkel. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
12: Financiering, inruil, levering. Alles geregeld via Busvan.nl.
14: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
15: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa. Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
16: 3-sterren-slot.
15: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
17: Nu bij Jumbo Unox Good Pasta, noedels of potatoes of knorkuppensoep. Diverse soorten, 2 plus 3 gratis. En Nederlandse aardbeien. Bak van 400 gram voor maar €2,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
18: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
19: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
20: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Kijk op ben.nl.
21: Hebbes.
9: voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
16: 18 plus speelbewust.
21: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
22: Joehoe!
21: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
23: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar 2 euro bij Burger King.
24: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot 3500 euro. Of private lease vanaf 229 euro per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.

0: Het mogen duidelijk zijn, wij zijn nog altijd bij de G van Glory Days.
1: Radio Veronica.
2: Het basispakket.
0: Vanmiddag begonnen Rob en Caroline om 2 uur met de G. Dus ik denk, ik ben eigenlijk wel zeker, wij zitten tot 7 uur vandaan. Wij zitten wel vast aan de G, toch? Er is zoveel muziek met de G.
3: Ja?
0: Ja, denk het wel. Als ik zo de app kijk, zo.
3: Goedemorgen.
0: Welke plaat vind jij dat thuis hoort in het basispakket waarvan de titel begint met een G? De G van Gerard, of van Gijs, of van Gomper, of van...
3: Gomper?
0: Ja, of van Gastleiding daar, de G. Welk liedje met een G moet erin? Gimme Shelter zie ik al binnenkomen. Dat is dus die Glory Days. Wie was daar eigenlijk? Wie kwam daarmee?
3: Mariska, Roland, Patrick en Sandra stuurden daar een berichtje voor. En terecht uiteraard, want De Bos hoort zeker in dat basispakket. En helemaal met deze plaat, deze Glory Days.
0: Radio Veronica. Ja, een basispakket. Er kwam nog even iets tussendoor van Rob en Caroline.
4: De vraag van vandaag.
0: En dat is altijd te leuk om te beantwoorden. Die mag iedereen ook in de app beantwoorden. Maar wij kregen dan de vraag, wat is de slechtste plaat ooit gemaakt? Die vraag gaan we zo terugstellen. Wat was het eerste liedje dat je leuk vond? Dat wil ik van je weten.
3: Het eerste liedje dat je leuk vond. Oké, kom maar eerst even naar jou terug. Wat was het eerste liedje dat jij leuk vond, waarvan je dacht van ja, ik vind dit echt een mooie plaat?
0: Ik kan me dat niet meer actief herinneren.
3: Nee.
0: Want ik was 1 jaar. Maar uit de verhalen van mijn ouders weet ik dat ze... jij weet het ook, als je kleine kinderen hebt, dan wil je soms even tijd voor jezelf.
3: Ja.
0: En dan probeer je een liedje te vinden waarvan je weet, dan is dat kind even rustig, is hij stil. En het schijnt uit de verhalen dat ik enorm blij werd en totaal in mijn eigen wereld zat als mijn vader het singeltje van dit nummer opzette. En nog altijd als hij op de radio is, zegt mijn moeder, nou, dit vind je leuk, hè? En dan zat ik in zo'n wipstoeltje. En dan wipte ik in dat stoeltje zodanig heen en weer dat ik de hele kamer doorwipte en...
4: That's the way, I like it.
0: Maar, ik kan me dat niet precies herinneren, want ik was 1.
3: Ja.
0: Dus in mijn verhaal is dit dan het eerste liedje wat ik leuk vond.
3: Het eerste liedje dat ik leuk vond. Het zijn er eigenlijk 2, denk ik. Maar dat heeft ook echt te maken met mijn ouders. Dat mijn moeder, die had namelijk, als ze dan thuis lekker een beetje bezig was, had 2 cd's. Ja. De eerste cd's gingen er ook niet in de cd-speler. Er zat 1 cd van Paul de Leeuw. Ja. En daarop stond het liedje, ja, schrik niet, Blote Jongens in het Park.
0: Ja.
3: Dat vond mijn moeder fantastisch. Ja. En ik ging dan automatisch ook meedansen.
0: Ja.
3: En een cd van Rutger Kot had ze. Was ook echt wel groot fan van. En daarop stond onder andere Vrede.
0: Ja.
3: En ja, dat is dat zijn de liedjes...
0: En daar werd je heel blij.
3: Daar werd ik blij van, ja. Toen was Kleine Frankie, ja.
0: Nou goed. En zo heeft iedereen een eigen liedje waar het ooit begon wat betreft je muzikale smaak. Nou, de vraag die we morgen aan Rob en Caroline willen stellen is, welk liedje moet echt nooit in het basispakket komen? Welk liedje moet echt verbannen worden? Wat is de slechtste plaat ooit gemaakt?
3: Ja. Nou, Wout...
0: Moet ik hem antwoorden?
3: Ja, even een...
0: Ik ga voor I Just Called to Say I Love You van Stevie Wonder.
3: Nou, je doet normaal.
0: Nee, die trek ik echt niet. Hier, moet je luisteren als je dit... ik bedoel, het is een smaak, hè, mag toch?
3: Ja.
0: Hier, een soort Casio-dingetje zit hier achter. Stevie Wonder, weet je wel? Een van de grootste zangers ter wereld. Met zo'n My First Sony-ding.
4: No New Year's Day.
0: Hij heeft helemaal gezin om te zingen. Hij zag gereinigd die dag.
4: To celebrate.
0: Vreselijk. En jij, welke zei?
3: Ik zeg over Stevie Wonder. Rose Royce met the car Wash. Dat vind ik echt zo'n verschrikkelijk nummer.
0: Dat is helemaal niks.
3: Ja, maar echt alsof een kleuterklasse aan het inzingen is. Zet hem uit.
0: De C hebben we gelukkig al gehad. Alright, het basispakket bij Radio Veronica. We zijn bij de G van Guitar Man.
1: Van A tot Z, de beste muziek aller tijden op Radio Veronica.
2: Dit

0: Dit is Radio Veronica. Je luistert naar de middagshow. Wij zijn Wouter en Frank. Maar we zitten deze en ook volgende week in het basispakket. En we zijn eigenlijk samen met jou een pakket aan het samenstellen van liedjes. Die, nou ja, stel je voor, over 300 jaar wordt fictief die doos opengemaakt. En al die liedjes komen eruit. Dat ze zeggen, nou, weet je, ze maken er een behoorlijke puinhoop van het 2026. Maar de muziek was wel goed.
1: Ja.
0: Welk liedje hoort dan in dat pakket? Dat mag je doorgeven. Get Lucky van Daft Punk is toegevoegd. Onder andere door Julia. Door Jay, die daar nog bij zei, het is de hergeboorte van de disco. Dat ben ik wel met hem eens. Ik zie Pieter nog en Nick en de vorige Elvis Presley uit 1967. Een van de leukste van Elvis, Guitar Man.
1: We hebben Daan aan de lijn. Daan, een hele goede middag.
2: Een hele goede middag.
3: Hallo.
1: We zitten,
2: Hallo.
1: We zitten bij de G, letter G. Welke plaat moet er zeker in dat basispakket?
2: Nou, in het basispakket, voor mij persoonlijk... Ja...
0: Dit ging heel ongemakkelijk.
1: Ja, je maakt het spannend.
0: Ja, je viel even weg. Welk liedje moet er toegevoegd worden? Welke band?
1: Hij is helemaal weg.
0: Hij is helemaal weg, hè? De verbinding is weg.
3: Hallo, test.
0: Kijk, dit is mooi. Nu zijn er op 6 plekken mensen in paniek. Oké, nou, dan zal ik het maar gewoon vertellen. Ga jij het vertellen?
1: Ben je er weer, Daan, of niet? Nee, hè? Dan ga ik het vertellen. Het was namelijk zijn eerste kennismaking met de Red Hot Chili Peppers. En daarna was hij helemaal verkocht. Meerdere albums gekocht ook van de Red Hot Chili Peppers. Hij heeft het 3 keer live gezien. En het nummer van de Peppers dat er zeker in moet... dat doorgegeven moet worden aan een nieuwe generatie... om de liefde van de Peppers te behouden... is Can't Stop. Give It Away, zegt hij.
0: Ja,
1: we hebben de G.
0: Want Can't Stop is niet bij de G.
1: Nee, precies.
0: Nee, en Give It Away wel. Nou, kan er om meer misgaan?

0: de letter G van het basispakket. De G van Goodbye Yellow Brick Road. Nou, er waren best veel mensen die deze voorstelden voor het basispakket. En daar zijn we het allemaal mee eens. Elton John is toegevoegd. Sowieso leuk om heel even te kijken wat er allemaal binnenkomt. En wat we allemaal kunnen honoreren. Volgens mij best veel, toch?
1: Nou, er komt een hoop post binnen via de Radio Veronica. Yeah. Blijf dat ook vooral sturen. Welke platen moeten er nou echt in dat basispakket? Ardini zegt, ja, we zijn met de G. Guilty, Barbra Streisand.
0: Ach, dat is...

0: Jamie, Girls, Moment en Whatnot.
1: Ja, die Norbert is al geweest, die hoorde ik bij Rob vanmiddag.
0: Rob die heeft die inderdaad aan toegevoegd aan het basispakket, ja, dus dat is fijn. En blijf ze vooral doorsturen.
1: Liedjes met de letter G. En daarom zometeen ook alleen maar nieuws met de letter G. Nee, dat is niet waar. Wat zit er in je nieuws zometeen?
0: Donald Gump.
2: Ja, dat zou het zijn, ja. Spoedoverleg na AZC-rellen en lange rijen op Schiphol.
1: Gaat het weer over Loosdrecht of meer rellen op andere plekken?
2: Het gaat om de nasleep ervan.
1: Oké, okay. Zometeen meer.
3: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
4: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
5: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
6: Mindshift. Elk moment de reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises uit Duitsland zonder vlucht. Bijvoorbeeld 7 nachten Noordland, met Condit, vanaf slechts €1.299. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
5: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
7: Passie voor techniek? Mooi. Bij Hanap werk je aan techniek die Nederland draaiend houdt. In energie, water, installatie en telecom. Bij Hanap vind je collega's die net als jij houden van een uitdaging. Ook technisch de beste worden? Ga naar werkenbijhanap.nl.
8: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2200 voor een darmoperatie. Eens luisteren wat je puppy daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks en jou als baasje ook niet. Want jij hebt je puppy verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
7: Toe aan een uitdaging in techniek? Bekijk alle Hanap-vacatures op werkenbijhanap.nl.
9: Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.
10: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar €7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar €0,99. Lidl, je verdient het.
11: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd. Nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!

0: Goedemorgen allemaal.
1: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
2: Veronica weerbericht.
3: Nou, vandaag is een beetje wisselvallig. Af en toe schijnt de zon, wolken, pittige buien. Later vanavond overal droog. Joehoe! Dan temperatuur rond de 15 graden. Morgen grijs met vooral 's middags regen, opnieuw 15 graden. Maar naarmate wij dichter bij donderdag komen, wordt het steeds meer lente. Allemaal goed. Volgens mij volgende week zondag en zaterdag dik in de 5, 26 graden. De lente komt eraan. Maar nu eerst het nieuws met Fries Roskamp. Goedemiddag.
4: Goedemiddag. Na de rellen bij anti-asielzoekerprotesten op verschillende plekken is er vanavond spoedoverleg tussen het kabinet en gemeente. Burgemeesters zijn klaar met het geweld, ook tegen de hulpdiensten. De gemeente willen dat het kabinet in actie komt. Er lijkt een nieuwe grote fraudezaak met Bulgaren die bijna 7 miljoen euro van de Belastingdienst kregen. Ze maakten DigiD's aan om valse belastingaangifte te doen, waar altijd een uit te keren bedrag uitkwam. Waarschijnlijk zijn de meeste miljoenen niet meer terug te halen. En lange rijen op Schiphol. De beveiliging werkt sinds vandaag op een andere manier. Schiphol zelf wil niet zeggen dat er een link is, maar het is in ieder geval een stuk drukker dan normaal. Kantoorpersoneel helpt de beveiligers en reizigers krijgen water uitgedeeld.
3: Rekening mee houden als je ergens naartoe moet, dat je toch even op tijd daar bent. Dankjewel, Sissi.

0: Radio Veronica Verkeer dan door Flitsmeister. Het is op de weg dan weer een stuk minder druk. 62 vertragingen, 229 kilometer in totaal. Dit zijn de vertragingen vanaf 16 minuten. De A2 Maarsen en Bos. Tussen Utrecht, Papendorp en Everdingen, 46 minuten. A15 Ridderkerk-Gorkum tussen Papendrecht en Sliedrecht-Oost. Daar 16 minuten. A27 Almere-Gorkum tussen Utrecht-Noord en Houten. Daar sta je een half uur te wachten. En de A50 Arnhem-Zwolle tussen Beekbergen en Vaassen. Daar 17 minuten vertraging. Compleet overzicht met alle files en alle flitsers vind je in de app van Flitsmeister.
1: Sterkte, succes met al die drukte, jongens. Bye.

0: gratispakket.
1: Van veel binnen, God Only Knows van de Beach Boys. Van het album Pet Sounds 1966. En uiteraard hoort dit in het basispakket. Daar is geen twijfel over mogelijk. En dat geldt voor heel veel liedjes. Bijvoorbeeld Graceland. Dat wordt nu ongemakkelijk. Ik heb nu alleen op de laatste minuut hebben daar 8 appjes voor gekregen. Dus die moeten we misschien zo meteen...
2: Ja, maar ik snap die ook wel, tuurlijk. Graceland is legendarisch, man. Dat moet zeker in dat basispakket.
1: Paul Simon. Maar we hebben eerst Jan Willem, geloof ik, hè?
2: Jan Willem Beun hebben we aan de lijn. Jan Willem, goedemiddag.
3: Goedemiddag, Wout en Frank.
2: Nou, hier zijn ook gewoon echt best wel veel appjes op binnengekomen op deze plaat. Dus wat dat betreft zijn er heel veel mensen die het volledig met je eens zijn. Welke moeten toegevoegd worden aan het basispakket?
3: De Kills on Film natuurlijk, van Duran Duran.
2: En waarom die?
3: Nou ja, waarom die? Dat is natuurlijk een van de legendarische nummers met een prachtige videoclip die er destijds bijgeschoten was. Werd ook nog wel wat gecensureerd op een gegeven moment. Ja. Maar het heeft ook wel andere herinneringen. Ja. Misschien ook voor anderen ook wel.
1: Er zit een mooi privéverhaal achter. Wat is jouw verhaal, Jan Willem?
3: Ja, nou ja, weet je, er woonde in het dorp waar ik destijds woonde een meisje. En ik denk dat het halve dorp wel een oogje op haar had, waaronder ik.
1: Ja.
3: En het is uiteindelijk nooit wat geworden. Ik heb wel een keer bij haar voor de deur gestaan. Maar zij was wel onwijs fan van Duran Duran. En dat was ook wel een beetje waarom ik met de muziek in aanraking was gekomen en aangestoken ben daarmee.
1: Ah, maar wacht even, want je gaat weer terug naar de muziek. Maar dat was dus bij, hoe heette dat meisje?
3: Saskia.
1: Saskia, en welk dorp was dat?
3: Ja, dus een Brabantsdorp.
1: Een Brabantsdorp. Saskia, en hij wil niet zeggen. Nee, ja, maar dat begrijp ik ook wel. Maar kan je het verrotten? Dat hele dorp was gek op Saskia, toch?
3: Ja, Ude.
1: Ude? Nou, ik moest het erbij. Wacht, ho. Saskia uit Ude. Is haar achternaam, is dat Den Ha? Is dat haar achternaam?
3: Ja, jullie... Ja, ik heb
1: er 3 jaar verkeerd mee gehad. Nee. Ik maak een grapje. Nee, oké, in Uden. Maar zie je haar nog wel eens?
3: Nee, helemaal niet. Nee.
2: En wie is er uiteindelijk mee vandoor gegaan met Saskia?
1: Ja.
3: Ik heb geen flauw idee.
2: Oh, oké. Okay.
1: Nee, dat zou inderdaad...
2: Ja. De beste vriend was of...
1: Maar grappig.
3: Nee, ik heb echt geen flauw idee, joh. Nee.
1: Ben je uiteindelijk gelukkig geworden in de liefde?
3: Ja, tuurlijk. Op een gegeven moment kom je toch wel iemand tegen waar je je leven mee gaat delen. Dus.
1: Maar ik snap het wel, dat inderdaad, dat dan ben je jong en dan is er een meisje en die vindt dan Duran Duran te gek. En dan vind jij het dus ook te gek. Dus iedere keer moet je aan haar denken als deze plaat wordt ingestart. Nou jongen, bij deze.

Hoi, hier is Aranka en ik wil heel graag het nummer Graceland horen van Paul Simon. Het brengt mooie herinneringen terug aan mijn vader. En ja, het is gewoon echt een gek nummer. Dankjewel!

0: Nou, gewoon even een eurotje pakken voor iedereen die deze heeft toegevoegd aan het basispakket. De waren bereik.
1: Nou, vriend, had ik een nieuwe auto kunnen kopen, hoor.
0: En een dikke ook. Zo. Mooie lichtmetalen airbag, alles erop inderdaad. Nou goed, Graceland van Paul Simon is natuurlijk heel veel toegevoegd aan het basispakket. En staat er nu in. We zijn bij de letter G. En voor de mensen die naar huis rijden denken, hè? Wat gebeurt daar? Lieve mensen, wij zijn Wouter Frank. Dit is de middagshow van Radio Veronica. Maar wij zitten bij Veronica in het basispakket. Deze week, ook volgende week, met elkaar. Dus we hopen dat iedereen wil meedenken. Proberen we een pakket samen te stellen met alle liedjes. Ja, die gewoon generatie op generatie die ertoe doen. En het hoeft geen liedje te zijn waarvan je denkt dat vindt iemand anders mooi. Nee, we willen weten wat jij het mooiste liedje ter wereld vindt. Ja. Als je morgen moet emigreren naar een onbewoond eiland. Of weet ik van wat, vanavond komt de meteoriet toch net even te dichtbij.
1: Ja, ja, ja.
0: En het gaat allemaal mis. Welk liedje moet dan bewaard blijven voor het nageslacht? Wat er dan niet meer is. Dus die vergelijking gaat niet helemaal op. Maar je begrijpt het
1: wel. Nou, ik vind het een goede vraag ook die je stelt, hoor. Misschien moeten we die vraag ook heel even in de groep leggen. Bijvoorbeeld bij Robin. Robin, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Eigenlijk dat hele ingewikkelde proces dat Wout zojuist omschreef. Ja. Met die meteoriet. En
0: welke plaat?
2: Ja. Wat? Ja, dat kreeg ik niet helemaal mee.
0: Nee, maar ik zou vertellen, ik deed het zelf, maar ik snap het zelf ook niet. Dus dat kan, weet je.
1: Nee, maar de hele concrete vraag die hij stelt is: wat is nou echt het allerbeste liedje ooit gemaakt? En wat moet er doorgegeven worden aan een volgende generatie?
2: Waar ik zelf wel veel van nou is, waar gitaar in zit, waar energie in zit. Dus ja, dat kan bij mij wel van alles zijn. Hm. Als ik iets zou moeten opnoemen, zo pak gewoon iets van Dire Straits, dan zie je altijd wel goed.
0: Ja, dan zitten we bij de G. En in principe kan ik zo 1, 2, 3. Welk liedje bij de G zou je willen toevoegen?
2: Grenade van Bruno Mars.
0: Hé, hey, maar dat vind ik grappig, want dat lijkt niet eens op Dire Straits.
1: Ja, ja, dat is een beetje de Dire Straits van
2: dat
1: nu.
2: Klopt. Ja. Dat klopt, maar ik noemde zo eventjes wat op uit de losse pols.
0: Oké, maar die vind je fantastisch, die vind je helemaal te gek.
2: Ja, ik heb zo'n hele grote Spotify-lijst. Daar gooi ik alles in wat ik mooi vind.
0: Ja.
2: En jullie waren bij de letter G, dus ik zoek alles op van de letter G.
0: Ja.
2: En er stond Grenade bijvoorbeeld in.
0: Oh,
2: maar nog wel heel veel nummers.
0: Oké.
2: Okay. Maar ik werd gebeld dat jullie deze wilden horen. Dus ja.
0: Nou ja, in principe wil jij hem dan horen, want er staat in jouw lijstje. Maar die andere moet je ook gaan doorgeven. Kunnen we dat lijstje van jou vinden online, of niet?
2: Ja, ik kan het wel even delen als je wil.
1: Nou ja, maar mocht je die tijd hebben, zou dat lekker zijn.
0: Dan. Mooi zijn. Maar in ieder geval, Grenade moet worden toegevoegd aan het basispakket. Dat zijn we met elkaar eens, toch?
2: Ja.
0: Alright, dan gaan we dat doen. Hey Robin, ik wens je een mooie avond.
2: Dank, ik jullie ook.
0: Top man, en kom maar door met de rest.
3: Je luistert naar het basispakket.
4: Op Radio Veronica. Easy.

0: Grenade van Bruno Mars, toegevoegd aan het basispakket. We zijn bij de letter G en geloof mij, we blijven voorlopig nog even bij de letter G, want er is zoveel. Welke plaat die begint met de letter G zou jij willen toevoegen? Dat mag je zeggen via de FM Radio Veronica, maar er is nog iets.
1: Namelijk dat we zometeen een spelletje gaan spelen. Dat spelletje heet Woordenjacht en daarmee kun je geld winnen. Stuur even Woordenjacht naar de Radio Veronica app. En dan speel je wellicht zometeen mee en dan maak je dus kans op een fantastisch geldbedrag.
0: Zoveel money.
2: Dit is Radio Veronica.
3: Je rijdt naar huis met Wout en Frank en morgen hoor je Gerard Ekdom. Tussen 6 en 10. Veronica.
4: Deze week komt je trek aan zijn trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada. Honor the craving.
5: Domino's. Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix. 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi.
6: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
5: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
7: Dat wordt genieten.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Nu bij Coolblue zakelijk. Upgrade je werkplek met de ThinkPad laptops en ThinkVision monitoren van Lenovo. Bestel ze op Coolblue.nl.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil snel. Let's go!
3: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun.
4: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Hallo vakantiegevoel.
5: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
3: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
6: On the road. Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
7: Veronica TV bestaat 50 jaar. En dat vieren we de hele maand met keihard de lekkerste films. Met vanavond 20:30, de tv-première van de spectaculaire actiecomedy The Fall Guy. Natuurlijk bij Veronica.
8: Overweegt u een zonnestroomboiler? Kijk voor meer informatie op veenstra.com.
9: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
10: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend 25% korting op barbecues en 1+1 gratis op Fancy Flames Houtskool. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
11: Lente vol luxe bij Grando. Ontdek nu jouw voorjaarsvoordeel.
12: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
13: De Merkenstorm steekt weer op met stormachtige kortingen. Nu 50% korting op elk tweede product van alle A-merken. In de winkel of op hollandandbarrett.nl.
12: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
14: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
15: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
16: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
17: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
15: Ontdek de BMW X3 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.
18: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons... plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
19: Bij Plus houden we van eten rechtuit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien... per schaal €2,49. En Plus Nederlandse witte asperges, 500 gram, €3,99. We doen met je mee. Plus.
20: Radio Veronica.
21: Met het nieuws. Het is 5:00.
22: En daar is Sietz Roskam.
23: Goedemiddag. Spoedoverleg tussen het kabinet, gemeenten en provincies. Na de asielprotesten en rellen van de afgelopen tijd zijn burgemeesters er klaar mee. Ze hebben het over terreur en intimidatie, ook tegen hulpverleners en politici. De gemeenten willen dat het kabinet in actie komt Onder andere in Loosdrecht, IJsselstein en Apeldoorn liepen protesten de afgelopen tijd uit de hand. Een grote fraudezaak met Bulgaren is ontdekt door de Belastingdienst. Die denkt dat er voor bijna 7 miljoen euro is uitgekeerd naar valse belastingaangiftes. Groepen Bulgaren zouden betaald zijn om in ons land DigiD's aan te maken. Waarschijnlijk is nog maar een deel van de miljoenen terug te halen. Het wordt alleen maar drukker op Schiphol, waar lange rijen voor de beveiliging staan. Ze werken daar vanaf vandaag met andere bedrijven en procedures. En daarbij zijn volgens de Telegraaf veel te weinig medewerkers opgeroepen. Kantoorpersoneel helpt mee bij de beveiliging en er wordt water uitgedeeld. Schiphol vraagt reizigers om eerder naar het vliegveld te komen vanwege de drukte. En twee Nederlanders die meevoeren met de hulpgoederen richting Gaza zijn door Israëlische militairen van hun boot gehaald. De organisatie van de vloot maakt zich grote zorgen. Israël begon vanochtend met het onderscheppen van de tientallen boten. Ongeveer 175 mensen varen mee. Het weer dan nog steeds pittige buien, maar vooral aan zee ook zon. Later vanavond en vannacht weer droog. Het koelt af naar 6 graden. Morgen grijs met vooral 's middags wat regen. En net als vandaag 15 graden. Verkeerde situatie dan. De meeste files nu in de Randstad en in Noord-Brabant. Er zijn er bijna 100 in totaal. Dit zijn de meest opvallende. Te beginnen met de A2 Amsterdam-Den Bosch. Daar is het wegdek in slechte toestand. Daarom is de rechterreis ook dicht. Tussen Utrecht-Leidse Rijn en Everding heb je bijna een uur extra. Dan de A4 Amsterdam-Rotterdam voor Den Haag-Zuid 14 minuten. A7 Heerenveen-Duitse grens voor Groningen-Europark. Een kwartier door een ongeluk zijn daar twee rijstroken afgesloten. A15 Rotterdam-Gorkum voor Gorkum zelf 20 minuten. En door die drukte op de A2 is het ook druk op de A27. Almere richting Gorkum verknoopt het Everdingen een vertraging van 50 minuten.
0: Klaar voor de zomer met jouw trendy sandalen voor een Scapino-prijs. Nu tot 30% korting op heel veel slippers en sandalen. Neem die stap. Scapino.
1: Nu bij Karwei 30% korting op alle raamdecoratie. Ook op maatwerk. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
0: Nu bij Scapino, tot 30% korting op heel veel slippers en sandalen.
2: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
4: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
2: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
4: Rand? Nee.
2: Fair enough.
4: Social Deal, deals die je niet mag missen.
24: Wow, wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
25: Oh, nu al zin in zaterdag.
24: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
4: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
26: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
27: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey, schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage. Smint.
28: Boost yourself.
29: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
30: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
31: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
30: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
32: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden. Zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
33: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.

0: vandaag gaan zo meteen woordenjacht spelen, maar we zijn ook bij de letter G van het basispakket.
1: Hoi, Wouter Frank, ik ben Jos van Deut uit Weert. Een heel mooi initiatief bij Veronica. Prachtige platen komen voorbij en mijn keuze is gevallen op The Gain of Love. Niet van Wayne Fontana en The Mindbenders, maar van Santana met Michelle Branch.

0: little bit of this, little bit of that. The Game of Love van Santana en Michelle Brand.
1: Radio Veronica.
2: Het basispakket.
0: Ook daar waren best heel veel mensen voor, maar we hadden een prachtig audio-appje van iemand die...
3: Jos Rauwheut, ja, die stuurde een berichtje.
0: Maar Roland die zegt, was dat Griet Titulaar? Daar leek je wel een beetje op. En dat wondere, zeg ik met liefde.
3: De wondere wereld van die Griet Titulaar. Huis van de toekomst.
0: Dit is het basispakket bij Radio Veronica met letter G. Meedenken mag. Welk liedje moet met de titel die begint met de G moet in dat basispakket? Ja, ik zie bijvoorbeeld binnenkomen, en moet toch even benoemen, van Annelies die zegt, natuurlijk kan God Only Knows van de Beach Boys niet ontbreken. Lieve Annelies, zet de volgende keer de radio ietsje eerder aan, want die hebben we een half uurtje geleden toegevoegd. Want je hebt helemaal gelijk, die hoort er wel in.
3: Naar Rinders zegt nog Gangsters Paradise. Inderdaad.
4: As I walk through the valley of the shadow of death, I take a look.
0: Goeie.
3: Gimme the Night komt nog binnen van Jos, George Benson. Leuk.
0: Great Balls of Fire zie ik dan. Nou goed. Genoeg. We blijven nog wel even hangen bij die letter G. Wat moet erin? Wat begint met een G? Je bedoel.

0: Marian Dierks uit Emmeloord hebben we aan de lijn. Marian, een hele goede middag.
1: Hey, goedemiddag, Wouter Frank.
0: Hallo. Ken je het concept van woordenjacht? Of zal ik het even uitleggen?
1: Ja, zeker. Ja, je mag het uitleggen, maar ik ken het wel.
0: Puur voor het spelelement doe ik dat nog even. Woord voor woord proberen Wouter en ik een zin te maken. De zin omschrijft een woord en jij moet het exacte woord raden. En voor de duidelijkheid, wij kennen die woorden dus niet vooraf. Dus we proberen je natuurlijk zo snel mogelijk te helpen. Maar het kan zijn dat het her en der een beetje stuntelig overkomt. Je krijgt 1 minuut de tijd en ieder goed geraden woord levert jou €20 op.
2: Ik krijg nu woorden.
1: Mooi.
2: Ik krijg nu de woorden. Ik vind ze echt fucking lastig. Nu al.
0: Nee, die eerste is te doen.
2: Ja? Oké, nou goed. Luister, de exacte woord. En je mag zeg maar het woord zeggen als je dat geluid hoort. Ben je er klaar voor?
1: Helemaal goed.
2: Ja?
1: Ik ben er helemaal klaar voor, ja.
2: Ik nog niet, wacht even. Ja, nu wel. Zullen we gaan beginnen?
0: We gaan beginnen.
2: Ik vind het echt best wel spannend. Oké, jouw minuut. Lieve Marian, gaat nu in.
0: Dit.
2: Gebruik
0: je
2: als
0: je
2: voetbalt.
1: Een voetbal.
2: Ja, is goed. Hiermee kun je
0: je
2: nat
0: scheren.
2: Kijk hier
0: naar
2: 's avonds
0: programma's.
2: Dus dat.
1: Televisie.
2: Hierop
0: kun
2: je
0: de
2: tijd
0: zien.
2: En
0: de datum.
2: Draag
0: je
2: om
0: je pols.
1: Horloge.
0: Oh, dat is goed.
2: Dit
0: is
2: te
0: lekker
2: op alle
0: avonden. Met
2: knakworst.
1: Broodbolletje.
2: Nee, bijna had je er.
0: Maar je was lekker op weg, hoor.
2: Ik vond het zo moeilijk, man. Ja. Maar goed. Laten we eens even doornemen, stuk voor stuk.
0: Even kijken, hoor. De eerste, die had je goed. Inderdaad, voetbal was de juiste. Scheermes, de tweede, ook hartstikke goed. Televisie, klopte ook.
2: Ja, en die vind ik knap, want wat wij omschreven stond echt helemaal
0: nergens. Programma, alles was echt op best. Horloge had je goed. En bier, ja, die lag toch echt een beetje aan ons, want daar kwamen we niet helemaal lekker uit. Bier was de laatste.
2: Ja, die was niet goed. Oh. Hoeveel heeft ze er goed?
0: Dat betekent 1, 2, 3, 4 goede antwoorden. Dat betekent 80 euro. Toch lekker, hoor.
1: Toch €80, of niet
2: dan? Daarom, er zijn momenten dat ik het niet verdien. Marian, €80 is voor jou. Veel plezier met het basispakket, veel plezier met de €80. En fantastisch dat je meedeed, hè?
1: Ja, graag gedaan.
2: Oké, doei. Als je denkt, de volgende keer pak ik die monies. Ik doe mee aan woordenjacht, dat kun je heel makkelijk kenbaar maken. Stuur ons een appje via de gratis app van Radio Veronica.

0: Het basispakket.
1: De vraag: waarom Get Back van de Beatles? Ja, waarom niet? Dit is zo'n mooie plaat. En ze zijn toch ook onder andere de grondleggers van de popmuziek. En dat dit toen al begin jaren 60 gemaakt werd. Ja, dat is gewoon een klassieker. Die moet iedereen gehoord hebben. Liefst Desiree. Dag.

0: zijn met de letter G van het basispakket. En de Beatles zijn toegevoegd met Get Back. En daar staan wij volledig achter, helemaal compleet.
1: Mag ik nog een beetje administratie doen ook?
0: Ja, doe eens.
1: Beatles Get Back, onder andere doorgegeven door Laurens, Marijke, Pieter en dus Desiree. Die stuurt een audio-appje, leuk. En de volgende, dat vind ik ook wel weer een hele goeie. Dat was echt weer zo'n oja-momentje. En daarvoor hebben we Masha aan de lijn. Masha van Gooi, goedemiddag.
0: Goedemiddag.
2: Goedemiddag, het is Van Gool, niet Van Gooi.
0: Nee,
2: dat maakt me helemaal niet uit.
1: Nou, ik zit aan mijn zesde biertje, dus joh, vergeef het me.
0: Nee. Oké, Masha, luister. Het heeft te maken met een film. Welke film is dat?
2: Top Gun.
0: Top Gun. En welke plaat gaat het over?
2: Oh, dat is wanneer Goose op een gegeven moment achter de piano zit.
0: Ja.
2: En Great Balls of Fire speelt.
0: Ja, ja, ja, ja. En die plaat wil jij toevoegen aan het basispakket, dat klopt toch?
2: Ja, van Jerry Lee Lewis. Goodness Gracious.
0: Bij deze. You shake my nerves and you rattle my brain. Too much love,

0: De G van Good For You, Olivia Rodrigo, is toegevoegd aan het baaspakket. Wie onder andere kwam daarmee?
1: Sophie, Henk en Lisa zijn zomaar eventjes een greep uit appjes die binnen zijn gekomen voor deze plaat.
0: Welke plaat, die begint met een G, hoort volgens jou in het baaspakket? Wil je dat doorgeven via de app? Dat is eigenlijk de boodschap voor zeker nog de komende 2 uur, want we blijven nog even hangen bij die G. Er is zoveel met een G. Maar er is ook Sinds Roskamer het nieuws. Wat zit erin zometeen?
2: Gemeenten vragen om hulp vanwege protesten en toch advocaten voor Tachi.
3: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
4: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
5: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen.
4: Onze bank.
5: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in

0: Statiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
1: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Nu vanaf €361 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bmw.nl.
2: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.

0: Bij Sport City hoef je niet te kiezen. Kom lekker trainen en blijf hangen voor een extra setje gezelligheid. Met 120 locaties is Sport City je sportclub om de hoek.
1: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend vanaf 30% korting op verf en bites en 1 plus 1 gratis op Florella potgrond. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
2: Hey buurman.
3: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
2: Stef?
3: Ja?
2: Waar bel jij nu mee aan?
3: Je Ring videodeur. Ah, ja.
4: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
5: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
6: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
7: Veronica Weerbericht.
8: Vandaag was een wisselvallige dag. Beetje zon, beetje wolken, pittige buien. Nou, ik zou je vertellen, morgen, het wordt niet heel veel beter. Morgen grijs, vooral 's middags regen, opnieuw 15 graden. En uiteindelijk vanaf donderdag wordt het echt wel prachtig. Oh, wat gebeurt hier? Wordt het echt wel prachtig, wat is...
9: Hallo, doe ik het?
8: Ja.
9: Dat was een mooie tease naar de plaat die we zo gaan draaien.
8: Vanaf donderdag wordt het mooi lenteweer. En het was zeker een mooie tease. Maar niemand kon horen welke plaat dat was.
9: Nee, maar daarom, als er mensen zijn die het toch weten, dan dat nu appen, dan krijg je een prijspakketje.
8: Verloten we een Act om in de ochtend te kurk trekken.
9: Ja, dat doen we.
8: Zit hier met het nieuws. Goedemiddag.
10: Goedemiddag. Gemeenten maken zich zorgen over het geweld en bedreigingen rond anti-asielzoekersprotesten. Daarom is er vanavond spoedoverleg met het kabinet en de provincies. Burgemeesters hopen op maatregelen om verdere escalatie te voorkomen. De rijen met wachtende reizigers op Schiphol blijven maar groeien. De beveiliging werd vanaf vandaag anders en de vakbonden zeggen dat dat de oorzaak is. Volgens de FNV was er al voor gewaarschuwd vanwege de hoge werkdruk en onduidelijkheid over werkroosters. En misschien krijgt topcrimineel Ridwan Taghi nu eindelijk nieuwe advocaten. Na een zoektocht van een jaar waarin niemand wilde zijn er twee gevonden. Wel zeggen ze er alleen aan te beginnen als ze genoeg tijd krijgen om zich in te lezen in het dossier.
8: Thank you. En daar nemen ze waarschijnlijk 16 jaar de tijd voor.
10: Dat zou kunnen, ja, zoiets.
9: Radio Veronica verkeer door Flitsmeister met 95 vertragingen. Op dit moment 305 kilometer in totaal. Dit zijn de vertragingen vanaf 26 minuten. De A2 Maarsen en Bos tussen Utrecht-Papendorp en Everdingen. 3 kwartier vertraging. A27 Almere-Gorkum tussen Utrecht-Noord en Houten. Daar 38 minuten. En de A58 Tilburg-Eindhoven tussen de brug over het Wilhelmina-kanaal en Batadorp. Daar 26 minuten. Compleet overzicht met alle files en alle flitsers vind je in de app van Flitsmeister.
8: We zijn bezig met het basispakket. We zijn met letter G. Welk liedje is belangrijk voor je? Welk liedje zou je door willen geven aan andere generaties? En dan wil ik even een vraagje stellen. Jongens, we zijn een beetje aan het samenstellen met het basispakket. Staat dit er al in?
11: Goedenacht, vrienden.
8: Menno komt hiermee namelijk.
11: Leuk. Is het tijd voor mij te gaan?
8: Die zegt, vroeger luister ik naar de radio en als ik dat nieuws hoorde, dan begon dat en eindigde dat altijd met Goedenacht, vrienden. Dat is natuurlijk met het oog op morgen.
9: Ja, met
8: het
9: oog op morgen.
8: En dat gebeurt nog steeds.
11: Een laatste glas in steen.
8: Nee, die staat nog niet, Menno, in het basispakket, maar die vind ik wel eigenlijk zinvol om toe te voegen, toch?
11: Unter eurem.
9: Ja, maar dan moet je hem draaien ook.
11: Voor den plaats aan eurem tisch.
8: Maar dat heb ik nu gedaan, toch? Wat wil je nou? Nee, het gaat echt om het begin van het liedje, want dat zit eigenlijk in dat radioprogramma.
9: Ja, ja, ja.

is het basispakket. De basis van je muzikale opvoeding. Veronica. Letter G.

0: my credit's no good.
1: Zo is het. Lekker. Living Color en Glamour Boys. In het basispakket bij Radio Veronica, bij de G. Even, Frankie Glory Days van Bruce Springsteen. Die
2: hebben we gedraaid al.
1: Zeker, Jeroen van Baal komt daarmee, die is dat toevoegd. Ja, volgens mij staat hier Get the Funk Out. Ja, van Extreme.
2: Ook leuk, ja.
1: Daar komt Peter Westendorp mee. Is die al gedraaid? Is die al toegevoegd? Anders zetten wij hem er even bij.
2: Het is een hoop administratie dit, hoor. Moeten ze ook allemaal checken. En
1: kijk, Sailor Girls, Girls, Girls. Ook heel leuk, voegen we toe.
2: Leuk.
1: Gimme the Prize van Queen moet je ook. En dan stopt het echt.
2: Misschien zou het helpen als je je bril opzet, Wout.
1: Nee, dan
2: komt dit er misschien al iets soepeler uit.
1: Moet je ook gehoord hebben, zegt Marco. Nee, dit had te maken met het F-systeem dat we hebben. Dat liep even vast. Even kijken, we hebben ook iemand teruggebeld. Volgens mij Paul van Dijk. Die komt uit Tiel. Dag Paul, goedemiddag.
3: Goedemiddag daar.
2: Ben je de DJ, Paul van Dijk?
3: Die vraag heb ik me ooit eens eerder gesteld.
2: Oh, echt?
3: Dat zijn hele goede grappen vroeger, maar dat ga ik nu nog een keer vertellen. Heeft iedereen al gehoord, joh?
1: Wat dan? Wat is de grap dan?
3: Oh, wat de grap is. Vakantie, Zuid-Afrika. Komt in een hotel en waar bij de receptie vragen: are you the famous DJ? En hij zegt: I'm on vacation. Dus ik kreeg een waanzinnige upgrade.
1: Dat klopt. Jij hebt gewoon een keer gedaan op vakantie. Je hebt het wel eens verteld. Dat je de echte, maar dat je de DJ Paul van Dijk was.
3: Ja, precies. Ja,
1: en daar was een dikke suite kwam je toen in terecht, toch?
3: Ja.
1: Wow.
2: Het is zo leuk om een naamgenoot te hebben. Er is nog een Frank van het Hof. En die Frank van het Hof is manager van een grote band.
1: Ja.
2: En die appt mij ook nog wel eens. Joh, ik heb gastenlijstplekken daar en daar vanavond. Maar ik kan niet. Als jij er naartoe wil gaan, ga er lekker naartoe. En dan ga ik naartoe. En dan doen we gewoon voor als die Frank van het Hof. Ja.
1: Wat goed.
2: Mooi, hè?
1: Hey, Paul van Dijk uit Tiel. Welke plaat, of met name dan welke artiest, maar ook welke plaat wil je toevoegen aan dat basispakket? En waarom?
3: Eigenlijk George Benson met Game in the Night. En waarom eigenlijk bekend van jazz en soul. En pas in de jaren, eind jaren 70 brak hij door bij het grote publiek.
1: Yeah.
3: En het is gewoon een waanzinnig heerlijk nummer.
1: Yeah.
3: Blijft iedere keer weer als je hem hoort. Een heerlijk nummer.
1: Ah, en inderdaad ook een fantastische, hij is gitarist.
2: Yeah.
1: Hij heeft heel veel met Quincy Jones, ook met Frank Sinatra nog dingen opgenomen en zo.
3: Yeah.
1: Dus dit is een fantastisch muzikant. Ja, ik ben hier wel voor. Ja, oké. Okay. En dan Gimme the Night, hè?
3: Ja.
1: Die moet eruit. Even kijken.
2: Lekker hoor, dit meteen.
1: Nee, luister, die gaan wij toevoegen, Paul. Dat heb je heel goed gedaan. Ik wens je een hele mooie avond.
3: En jullie ook.

Hey, goedemiddag Wout en Frank. Ik hoorde Sander vanmiddag, God is de DJ van Fetus draaien. En toen moest ik zelf denken aan God is DJ van Pink. Dus deze mag ook zeker niet ontbreken in het basispakket als je mij vraagt. Fijne middag en succes met de uitzending.

0: En daarmee is God is a DJ van Pink ook toegevoegd aan ons basispakket bij de letter G. Ik leg het toch nog maar even uit, want mensen die nu naar huis rijden denken van, wat de fuck is hier aan de hand? Een basispakket? Nou ja, het is eigenlijk heel eenvoudig.
1: We zijn afgelopen donderdagavond begonnen met de cijfers, hè, want die beginnen dan. Daar begin je mee. En vervolgens zijn we doorgegaan naar de A. Uiteindelijk eindigen we aan het einde van het basispakket met de Z. En de vraag die we stellen is, welke liedjes moeten er doorgegeven worden aan een volgende generatie?
0: Ja. Dus stel dat we het in een doos stoppen en begraven, en dat wordt over 400 jaar opgegraven. Welke liedjes moeten ze dan vinden om een beetje in de gaten te krijgen dat we toch echt wel goede muziek hadden in deze periode? Die liedjes die mag je doorgeven per letter, precies wat Frank zei. We zitten bij de G. Nou, vandaar net God is a DJ, maar we hebben ook al Girls and Boys van Prince gehad. En we hebben, weet ik veel wat we allemaal gehad.
1: Great Balls of Fire, ja, Get Back, had... Good for You. We hebben, wil je er meer horen? The Game of Love, uiteraard. We hebben The Guitar Man. We hebben, ja, een beetje spannend. We hebben wel veel gedraaid met de G al.
0: Greased Lightning, staat die er al in? Die wordt ook nu aangebracht. Nou goed, liedjes met de G die mag je doorgeven. Zometeen dus geen hitarchief, wel basispakket, nogmaals met de letter G.
2: Dit is Radio Veronica.
3: Je rijdt naar huis met Wout en Frank. En morgen hoor je Gerard Ekdom. Tussen 6 en 10. Veronica.
4: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
5: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16.
6: Hebbes.
5: Kijk op ben.nl.
4: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
7: Sta je in de file en spot je ruitschade?
8: Opgelost. Autotaalglas.
9: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Coolbox? Check. Beschimmelde bolwerkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwerkar. Nu voor maar 59 euro. ANWB en gaan.
10: Zeg je vliegtickets? Dan zeg je... vliegtickets.nl. Vertrouwd sinds 1999.
11: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
12: 18 plus speelbewust.
10: Vertrouwd sinds 1999.
13: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. De stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
14: Dacht je shoppen? Kom dit Pinksterweekend naar Bataviastad en shop met korting tot wel 70% bij maar liefst 250 mode- en lifestylemerken. Ontdek de winkels van Nike, Coach en Four. We zijn elke dag open tot 8 uur. Kom langs en shop bij Bataviastad.
15: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
14: Laatste kans. Shop dit weekend in Bataviastad en maak kans op een lang weekend Parijs.
16: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zandvoorden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
17: Oh. Goedemorgen allemaal.
18: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
19: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
6: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
12: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
20: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
12: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
21: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot wel €450 korting. D-Reizen. Live your dreams.
22: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
21: Profiteer nu van onze vakantiegelddeals. D-Reizen. Live your dreams.
23: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf. Garage voor alle merken.
24: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
25: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa. Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
26: Drie sterren slot.
25: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze sloten tool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
2: Radio Veronica.
3: Met het nieuws. Het is 6:00.
1: En dat nieuws dat krijg je van Sietz Roskam.
27: Goedenavond. Na meerdere uit de hand gelopen demonstraties tegen asielzoekers in bijvoorbeeld Loosdrecht, IJsselstein en Apeldoorn is er vanavond een spoedgesprek. Gemeente wilde vorige week al praten met het kabinet, maar premier Jette zat toen in het buitenland. Vanavond gaat het over eventuele maatregelen om nieuw geweld tegen te gaan. Ook zijn burgemeesters helemaal klaar met intimidatie en bedreigingen. Het is al de hele dag erg druk op Schiphol. Er staan lange rijen voor de beveiliging en die worden niet korter. Sinds vandaag werkt de beveiliging met andere bedrijven en procedures en dat loopt nog niet soepel. Vakbond FNV had al gewaarschuwd voor problemen door onduidelijkheid over werkroosters en de hoge werkdruk. En bondscoach Dick Advocaat vindt dat het klaar is met al het gedoe rond zijn terugkeer bij Curaçao. Hij stapte eerder op vanwege zijn zieke dochter. Toen het beter met haar ging, vroegen spelers en sponsors hem terug ten koste van opvolger Fred Rutte. Volgens Advocaat moet het nu over het voetbal gaan. Op 14 juni begint Curaçao op het WK tegen Duitsland. Dan het weer, nu nog buien, vanuit het westen vaker droog met opklaringen. Het koelt af naar zo'n 6 graden. Morgen bewolkt, vooral 's middags wat regen, het wordt 15 graden. Dan de files, het worden er steeds minder, zo'n 50 zijn er nog. Dit zijn er nog een paar die opvallen. De A2 Amsterdam-Den Bosch tussen Utrecht-Leidsche Rijn en knooppunt Everdingen 41 minuten extra door een wegdek in slechte toestand. Rechte rijstrook is dicht. Daardoor is het ook druk op de A27 Almere-Gorkum voor Everdingen een half uur extra. A50 Eindhoven-Os voor Veghel-Noord 14 minuten. En tot slot de A58 Tilburg-Eindhoven voor Batadorp 17 minuten.
3: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Busvan.nl.
28: Van ZZP'er tot pakketheld. Bij ons vind je de bus van je dromen. Met korting, voorraad en snelle levering. Ga naar Busvan.nl.
22: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
28: Financiering, inruil, levering. Alles geregeld via Busvan.nl.
14: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
29: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
30: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
29: Ook voor herfinanciering. mogelijk.nl.
0: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
4: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
5: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal 2,49. En Plus Nederlandse witte asperges 500 gram 3,99. We doen met je mee. Plus. On
7: the road. Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
8: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend 25% korting op barbecues en 1 plus 1 gratis op Fancy Flames Houtskool. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
7: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
9: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.

0: van Get Down On It.
1: Goedemiddag, hier Ronald. Ik zou graag terug willen naar de uitgaanstijd destijds in Raamdoeksveer. Leuke discotheek en natuurlijk met Cool and the Gang, Get Down On It. Het Basis.

0: De G in het basispakket van Get Down on It Cool and the Gang.
1: Radio Veronica.
2: Het basispakket.
0: Ik moet een paar mensen even geruststellen.
3: Wie dan?
0: Nou, bijvoorbeeld Michel, die zegt... Mis ik dan nu echt Goodnight Saigon? Nee, Michel, die mis je niet. Nou, die kunnen wij misschien zometeen wel even bij pakken. Die komt veel binnen, man. Oh, niet normaal. Heel veel mensen vinden dat Goodnight Saigon... in het basispakket thuis hoort. Ik ben het daar volledig mee eens. Gerold van Foxy... Nee, sorry, die hebben we al gehad volgens mij bij Rob vanmiddag. Gerold van Prince, is die al gedraaid? Ik overleg nu even met...
3: Kijk, het zou natuurlijk sowieso kunnen zijn dat je met liedjes komt... die je net even gemist hebt in het basispakket, ja, dus kan, die al voorbij gekomen zijn. Leuk is dat we vanavond gaat Gijs, die doet nog een soort van round-up. Dus als je dan zoiets hebt van, joh, ik heb een bepaalde plaat gemist... toen was ik net even wat anders aan het doen. Zat ik op het toilet of had ik een vergadering. Geen enkel probleem, kun je vanavond bij Gijs aanvragen... en dan gaat Gijs het gewoon nog een keer voor je draaien.
0: Bijvoorbeeld René, die komt nu met Good Times van Chic. Nou, is ook met een G, top. Maar die zit inderdaad al in het basispakket, hoorde ik vanmiddag bij Rob en Carolien. Loes, goedemiddag.
4: Hey, goedemiddag.
0: Hallo, die van jou is nog niet gedraaid. Welke plaat wil jij toevoegen?
4: Ja, weet je, als je mij vraagt om een plaat met een G... dan kom ik natuurlijk met Good Grief van Bastel.
5: Oh, Bastel, ja. En waarom is dat zo natuurlijk?
4: Nou, weet je, als ik naar de tekst luister... dan zit daarin dat iemand elke minuut van elk uur iemand mist.
0: Ja.
4: En dat heb ik natuurlijk de afgelopen jaren wel vaak meegemaakt met mijn partner. Want die zat eigenlijk altijd wel in het buitenland ergens. Dus die heb ik eigenlijk elke minuut van elk uur wel gemist.
0: En gaat hij gewoon veel op vakantie of heeft hij een baan waardoor hij weg moet?
4: Nee, hij heeft een baan waarvoor hij dat doet.
0: Oh, ja.
3: Mag ik dan vragen in welke branche, wat voor baan die heeft?
0: Ja.
4: Hij zit in de aardappelindustrie. Dus de frietjes die jij eet, zeg maar...
0: Ja. Ja.
4: Die worden verwerkt in een fabriek en daar komt dan zetmeel vrij. En dat zetmeel dat verzamelt hij om dat vervolgens weer voor allerlei andere producten in te zetten.
0: Wauw, grappig.
3: En dat gaat de hele wereld over?
4: Dat gaat de hele wereld over.
0: Ja, en hoe heet jouw partner?
4: Mijn partner heet Alex.
0: Alex, en is hij nu thuis?
4: Nee, was het maar.
0: Hij is nu ook weg.
4: Natuurlijk.
0: Dan zorgen we dat je even een opname krijgt van dit fragmentje. Dan kun je, als hij thuis komt, kun je dat laten horen. Dan weet hij hoeveel je hem hebt gemist en hoeveel je eigenlijk van hem houdt.
4: Dat vind ik fantastisch.
0: Ja, toch? En dat Good Grief van Bastel, die voegen we toe aan het basispakket. Maar dat is dan eigenlijk voor hem. Ja.
4: Dat is eigenlijk voor hem. Zeker.
0: Nou, bij deze...

Great Kick in the Sky. Ik krijg elke keer kippenvel als ik dat nummer hoor. Heb het al een paar keer live mogen meemaken. En een concert van Pink Floyd of Pink Floyd Project of Roger Waters is onafgemaakt als er geen Great Kick in the Sky gespeeld wordt. Weergeloos, emotie.

0: onvoorstelbaar hoeveel liefde er voor zo'n plaat als dit is. Mensen die dan ook appen dat ze zo genieten van deze van Pink Floyd. Tjeu Pepels bijvoorbeeld. Die gaat helemaal uit zijn dak. En ik zie hier ook Bas, die stuurt een dikke duim omhoog bij deze van Pink Floyd. Great Gig in the Sky is bij deze toegevoegd aan het basispakket.
1: Mark Meeuwse, die kwam ook met een goede toevoeging voor het basispakket. Hij stuurde daar een audio-appje bij. Hij stuurde de volgende duidelijke boodschap.
2: Hey Wout en Frank, is Good Life van Inner City al gedraaid?
1: Nou, daar kunnen we eigenlijk een heel duidelijk en helder antwoord op geven.
0: Is die gedraaid of niet?
1: Nee, is niet gedraaid.
0: Is niet gedraaid?
1: Nee, is niet gedraaid.
0: Is niet gedraaid?
1: Nee, is nog niet gedraaid.
0: Nou, dan gaan we dat nu doen.

0: Pakket bij Radio Veronica. De G van Ghost Town, de specials, is bij deze ook toegevoegd.
1: Mag ik nog een beetje administratie erbij geven, of niet?
0: Ja, natuurlijk.
1: Want we moeten daar toch echt een paar mensen voor bedanken. Zoals bijvoorbeeld Stefan Kuipers, Demi Wolters, Feline Smits. Zij zijn een van de velen die deze plaat doorgaven via de Radio Veronica. De specials en Ghost Town bij deze, vink je erachter, toegevoegd aan het basispakket.
0: Ik wil helemaal niet heel streng overkomen, maar ik moest wel een beetje lachen om een appje van Nicolette. We zijn dus bij de G en we werken het hele alfabet af. Hè. Uiteindelijk komen we uit bij de Z, maar nu zijn we bij de G. We zoeken dus liedjes waarvan de titel begint met een G. En Nicolette die stuurt Geef me wind en zeilen.
1: Ja.
0: Maar die telt niet.
1: Nee, het liedje heet Wind en zeilen, is van Splitsing. Dus nee, helaas, die kunnen we niet goedkeuren.
0: Maar Nicolette, als we bij de W zijn, dan moet je je nog maar even melden. Dus ik moest er wel om lachen. Vind ze gewoon een goede plaat. Gimme, gimme, gimme zie ik nog binnenkomen. Ik zag nog Gimme All Your Loving binnenkomen. Ook nog, vind ik ook nog wel een goede. Glow, Grace Kelly, Give Up Your Guns. We blijven nog even hangen bij de G. Maar eerst zometeen het nieuws met Sietse Roskam. En daarin...
2: Lange rijen op Schiphol en koppen is schadelijk.
3: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
4: Dat is lekker shoppen bij Van Haren. Nu 20% korting op bijna alle dames schoenen. Ga naar vanharen.nl of naar de winkel. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
3: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.
5: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
6: Kampioen tegen kampioen. Onze king of kickboxing, Rico Verhoeven, staat tegenover de beste bokser aller tijden. Alexander Usyk, live vanaf de piramides van Giza. Dit is het moment van Rico.
7: When I land my best punch, you will go down.
6: 23 mei, alleen te zien op The Zone.
8: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Coca-Cola of Fanta, alle flessen van 1 liter voor maar 1 euro. En Nederlandse aardbeien, bak van 400 gram... voor mijn 2,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
9: Wat als een opleiding geen onderbreking is van je werk, maar juist je groei versnelt? Met een opleiding van HBO Plus groeien door slimmer te worden in wat je doet. Geen theorie voor later, maar wat je vandaag leert, pas je morgen toe. Van druk, druk, druk naar echt impact maken. Bij ons vind je opleidingen voor professionals en organisaties die meer willen bereiken. HBO Plus. Voor iedere ambitie de juiste opleiding.
10: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
11: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
12: Jongens, eten!
13: Zo, lieverds, leuke dag gehad?
14: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
15: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe Wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw gigadeal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
16: Sta je in de file en spot je ruitschade?
17: Opgelost, autotaalglas.
18: Oh, serieus? Ik wil een douche, niet dit miserige straaltje. Hallo vakantiegevoel.
19: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
1: Veronica weerbericht.
0: Vandaag was een wisselvallige dag. Later vanavond wordt het overal droog. Temperatuur vandaag zo rond de 15 graden. Morgen gaan we diezelfde kant op. Een grijze dag, vooral 's middags regen en opnieuw 15 graden. En dan tegen donderdag is de lente weer terug. Morgen gaan we diezelfde kant op. Een grijze dag, vooral 's middags regen en opnieuw 15 graden. En dan tegen donderdag is de lente weer terug.

0: we dit ook, hè? Lange vakantierijden.
1: Ach man, dus in tenten stonden mensen buiten.
0: Niet normaal. Ja. Nou, hebben we afgelopen in januari hadden we dat er 4 vlokken sneeuw lagen en dat het hele vliegveld dicht was. Ja. Dit is gewoon een van de grootste luchthavens ter wereld. Dit kan toch eigenlijk niet?
2: Nee, en juist omdat het een paar jaar geleden zo erg misging met die lange rijen, hebben ze besloten we moeten het systeem omgooien, zodat we het beter kunnen handelen allemaal. Ja. Alleen daar is dus iets misgegaan. Ze gingen van 5 bedrijven naar 3 bedrijven. Allerlei mensen moesten naar een andere werkgever. En toen was dat allemaal misgegaan waarschijnlijk. De eerste dag met het rooster, wie wanneer aan de beurt is.
0: Maar ik vind het ook voor de mensen die daar werken.
1: Zo amateuristisch ook, als je het zo vertelt.
0: En ik vind het voor de mensen die daar werken, die schamen zich kapot. Ik vind het zo sneu. Ja, maar kunnen er ook helemaal niks
1: doen. Wat denk je van die mensen die in de rij staan? Dan ga je dus heb je gespaard voor een vakantie.
3: Ja.
1: En dan ben je echt, denk je dat je op tijd op Schiphol bent.
3: Ja.
1: En dan sta je gewoon 2 uur in de rij bij de beveiliging. Heb je nog een kind dat moet plassen terwijl je in de rij staat? Moet je wel achteraan sluiten.
0: Janken.
1: Ja, verschrikkelijk man.
0: Het is niet de eerste keer. Hè. Het is gewoon echt, het is zo armoedig is dit.
2: Ja, ja, nou, laten we hopen dat ze het snel op orde hebben. Want de vakantieperiode komt er natuurlijk aan. Het koppen van voetballen is gevaarlijk, heeft het Amsterdam UMC uitgezocht bij amateurs. Het zorgt direct voor lichte hersenschade en het herstelt pas na een paar dagen. Hoe meer er gekopt wordt, hoe hoger de schade is. Of er ook op lange termijn kans op hersenschade is, weten de onderzoekers nog niet. En over voetbal gesproken, Curaçao-bondscoach Dick Advocaat heeft geen zin om terug te kijken op al het gedoe van de afgelopen weken, waarin niet ten koste van Fred Rutte werd teruggevraagd bij het voetbalteam. De focus gaat nu helemaal op het voetbal, zegt Advocaat. Over een week begint in Nederland de voorbereiding op het WK dat binnen een maand begint.
0: Thank you.
1: Radio Veronica Verkeer dan door Flitsmeister met 8 vertragingen op dit moment. Totale lengte van 30 kilometer. Dit zijn de vertragingen vanaf 6 minuten. De A2 Maarsen en Bos tussen Oude Rijn en Everdingen 36 minuten. A2 Maarsen Oude Rijn, daar 10 minuutjes vertraging. A12 Arnhem-Oberhausen tussen Oud-Dijk en Duitsland, daar staan 1 kwartier te wachten. A27 Utrecht-Gorkum tussen Rijnsweert en Lunetten, daar 8 minuutjes. En de A27 Utrecht-Gorkum tussen Lunetten en Nieuwegein. Eigenlijk is dat gewoon 1 traject. Sta je 6 minuten ook te wachten als je een compleet overzicht wil met alle files en alle flitsers, dan moet je heel even naar de app van Flitsmeister.
0: De G van Gimme All Your Loving in het basispakket.
4: Dit is de basis van je muzikale opvoeding. Het basispakket.
5: Dit

Hey Wout en Frank, Nicole hier. Rick James mag zeker niet ontbreken met Klo. Jaren terug werd hij wekelijks gedraaid op de Veronica-boot die toen nog achter het Amsterdam Centraal lag. Hele goede herinneringen aan. Fijne uitzending, doei!

0: eigenlijk zou het hele oeuvre van deze man gewoon in het basispakket moeten. Want hij heeft zoveel goede dingen gedaan. Daar heeft hij zelf destijds niet alles van meegekregen. Deze man heeft meer drugs gebruikt dan op dat moment voor aardig waren.
1: En ook heel veel relaties gehad, hè? Ik geloof
0: zeker
1: dat Rick James heeft eigen zeggen gewoon met duizenden vrouwen het bed gedeeld. Wij noemen hem ook wel een beetje de Amerikaanse Nick van der Brugge.
0: Ja. Zie je Nick lopen of wat?
1: Nee.
0: Rick James, hij is helaas niet meer onder ons, maar hij heeft heel veel mooie dingen gemaakt onder deze glow toegevoegd aan het basispakket. We hebben even een...
1: Iemand is boos, Wout.
0: Ja,
1: we hebben een klacht.
0: Wel een klein beetje. Peter, goedenavond.
2: Goedenavond, Wout.
0: Jij komt even verhalen halen, hè? Wat is er?
2: Nou ja, ik gaf er straks al aan Good Night Saigon van Billy Joel.
0: Ja.
2: En ik was maar aan het wachten en het wachten en hij kwam er niet.
0: Nee.
1: Hij gaat harder praten ook nu. Je moet er voorzichtig mee zijn, Wout.
0: Hij krijgt ook voor die opgezwollen adem in zijn nek, denk ik. Hey, en hoe lang kun je nog wachten?
2: Nou, van mij betreft tot morgen vroeg 3 uur. Maar dan ben jij er niet meer.
0: We gaan maar dan niet uitdagen, vriend.
1: Dat je jou vannacht om 2:50 nog even hoort, Wout. Nou, oh ja, deze had ik beloofd. Hier is Good Night Saigon.
0: Nee. Ja, natuurlijk, die moet worden toegevoegd aan het... Maar waarom eigenlijk? Waarom vind jij hem zo goed?
2: Nou ja, zoals ik daarnet al tegen je collega zei, het is een protestsong, het is gewoon een heel goed nummer. Het is een nummer van mijn jeugd en ik denk van heel veel mensen zijn jeugd. En het is Billy Joel.
0: Ja. Nou, die laatste vind ik sowieso ook wel heel belangrijk. Want ook zijn hele oeuvre moet gewoon in dat basispakket. Het is wel grappig, protestsong. Daarom is het in Amerika nooit zo'n hit geworden. Want het is natuurlijk een protestsong tegen de Vietnamoorlog. En dat vonden ze in Amerika toch ingewikkeld om dat zeg maar te accepteren.
2: Ja, en de behandeling van de veteranen op dat moment.
0: Ja, exact. Nou, luister. Hoor je inmiddels die helikopter aankomen?
2: Ah, ja, ik hoor hem.
0: Ja? Oké, we gaan hem zo helemaal draaien. Blijf nog even hangen.
1: Nee.
0: Nog boze. Nee, we gaan hem meteen doen. Nee, en er waren veel mensen die deze plaat wilden horen, Peter. Dus je bent echt niet de enige. We gaan hem toevoegen en dit is zeker eentje die in dat basispakket hoort. Dank je wel daarvoor, man.
2: Graag gedaan en jullie vieren.

0: toegevoegd aan het basispakket onder enige dreiging van...
1: Wie hadden we ook alweer? Hoe heet die ook alweer? Peter.
2: Peter was boos, hoor.
0: Peter was... Nee, Peter die is uiterecht. Hij moet nu echt wel worden toegevoegd. En dat is gedaan. Billy Joel en Goodnight Saigon. Maar we hebben meer met de letter J.
2: Overigens, ik moet nog wel even een paar andere mensen ook nog bedanken. Ik zie Mike, Johan. Hij is echt veel binnengekomen, hè, ja, die Goodnight. Baptiste, Remco, Lisbeth. Allemaal mensen die dat allemaal doorgeven.
0: Via
2: de radio van Veronica. Dat is superleuk. Maar inderdaad, we hebben meer met de letter G. Winnie uit Horst. Goedenavond.
3: Goedenavond, dag jongens.
0: Dit is een leuk verhaal. Jij staat nu asperges te schillen, maar dat is totaal niet relevant voor het verhaal. Maar ik wilde het toch even genoemd hebben.
3: Ja.
2: Nou, en weet je wat leuk is? Winnie woont in Horst.
0: Ja.
2: En daar heb je heel veel van die aspergevelden, toch?
3: Ja, klopt inderdaad.
2: Dus ze zijn hartstikke vers, hè, bij Winnie. Maar nog steeds, de aarde zit er nog aan eigenlijk.
0: Maar nog steeds is dit totaal niet relevant voor het verhaal. Nee, luister. Want jouw dochter is naar Harry Styles geweest. En jij dacht, ik ga niet, want ik vind het te duur. Dus jij bent niet gegaan.
3: Nee, klopt.
0: Nee. Toen kwam jouw dochter terug en die vertelde hoe fantastisch Harry Styles afgelopen weekend was. En hoe
3: ik zie allemaal filmpjes en...
0: Precies. En hoe sta je nu in de wedstrijd?
3: Ja, ik wil er nog wel graag naartoe. Maar we hebben nog zo'n... We doen nog met de loting mee. En dan kunnen we 4 juni hopelijk nog een keer samen gaan.
0: Oké, want je wil hem toch wel zien live, hè?
3: Ik zou hem al heel graag willen zien, ja.
0: Maar die kaarten zijn wel duur. Maar zijn er nog kaarten nu, Frank, of niet?
2: Kun je nog... Ik zat net heel eventjes te kijken, maar op Ticketswap staan nog wel wat, kaarten. Ja, het is allemaal godschuwelijk duur natuurlijk.
0: Niet normaal, dingen zijn allemaal zo duur.
2: Nou ja, je kan dan wel voor €80 een ticket kopen, maar dan zit je ergens 6 achter met...
3: Ja, precies, dan zie je niks.
2: Voor een paal en met 4 te grote mensen voor je.
0: Nou, ja. Dan zie je in de verte iets bewegen en dat zou dan Harry Styles moeten zijn.
3: Dat maar het gaat ook een beetje om de ambiance natuurlijk, hè?
0: Ja, het sfeertje is altijd wel goed bij dit soort dingen. Ik ben ook niet geweest, maar het sfeertje is altijd fantastisch. Dat klopt wel. Luister, we zijn bij de G. Welke Harry Styles moet worden toegevoegd?
3: Golden.
0: Golden gaan we
3: heel
0: doen.
3: Graag.
0: We hopen dat je Harry snel mag ontmoeten en hij jou. En sowieso voegen we namens jou deze toe aan het basispakket. Dankjewel ervoor.
3: Helemaal top, dankjewel.
2: Hey Winnie, doe je er nog een hammetje op de Stadspeers, of niet?
3: Hey, Zalm.
2: Oh, oké. Okay.

0: is Radio Veronica.
1: Je rijdt naar huis met Wout en Frank. En morgen hoor je Gerard Ekdom. Tussen 6 en 10. Veronica.
2: Meimaand is Occasion Maand bij Van Mossel. Welke occasion je ook zoekt. Wij hebben het grootste aanbod, de hoogste kwaliteit en de scherpste prijs. Nu tot wel €750 extra voordeel. Kom langs of kijk op vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
3: Maak zelf je buitenplek met karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle tuinhout. Karwei, maak het mooier.
2: Onze showrooms zijn Pinkster Maandag open met extra occasion voordeel. Kijk op vanmossel.nl.
4: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
5: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
4: Ai, de man met de hamer.
5: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
6: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
7: Zeg je vliegtickets? Dan zeg je... vliegtickets.nl. Vertrouwd sinds 1999.
8: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo super vers en voordelig. Met deze week AHA courgette en aubergine. Zo fris en mild van smaak. Nu 2 stuks voor maar 99 cent. En AHA rode paprika. Zo knapperig en fris zoet. Nu 1 plus 1 gratis.
9: Dat is de lekkere van Albert Heijn.
7: Vertrouwd sinds 1999.
10: Tijd voor een nieuw interieur? Ontvang nu bij Goossens tot wel €750 voordeel op alle woon- en slaapkamermeubels. Ontdek het in de winkel of op goossens.nl.
11: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op Novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
10: Tot wel €750 voordeel op je hele interieur. Kom nu naar een van de 25 Goossens winkels.
12: Is dit allemaal van jou?
13: Alleen de belangrijke dingen.
14: Ga je samenwonen en komt er een verhuisbus vol spullen bij? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt.
15: Allsafe geeft ruimte.
16: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
17: Yes, hij doet het.
18: Ja hoor, dat kan zeker.
19: Rozer!
16: Ja. Van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
14: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
20: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
21: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... hé, hey, schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
22: Boost yourself.
7: Veronica TV bestaat 50 jaar. En dat vieren we de hele maand met keihard de lekkerste films. Met vanavond 8:30. De tv-première van de spectaculaire actiecomedy The Fall Guy. Natuurlijk bij Veronica.
23: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf een telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
24: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting... en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
25: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
26: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
27: Dit weekend naar Intratuin, want er zijn Pinksterdeals. Met mooie kortingen op een selectie barbecues en tuinmeubelen. Vanaf zaterdag tot en met tweede Pinksterdag in de winkel en online. Kijk voor openingstijden op intratuin.nl.
0: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
1: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
2: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
1: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
2: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
3: Radio Veronica.
4: Met het nieuws. Het is 7 uur.
5: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. De politie houdt in Amsterdam een pro-Palestijnse demonstratie op de Vrije Universiteit in de gaten. Twee gebouwen zijn bezet, deels door mensen met gezichtsbedekkende kleding. Die willen ze niet afdoen, zegt de VU. Volgens de Studentenkrant is de voordeur gebarricadeerd door vuilniscontainers. Kopballen zorgen voor acute hersenschade, blijkt uit nieuw onderzoek van het Amsterdam UMC. Bij het koppen komt een stofje vrij in het bloed dat wijst op hersenschade en een paar dagen blijft zitten. De onderzoekers weten nog niet of dat ook voor hersenschade zorgt op de lange termijn. Amerika gaat scherper letten op reizigers uit delen van Afrika. In de Democratische Republiek Congo is ebola uitgebroken en ook in Oeganda zijn twee gevallen. Al 80 mensen zijn overleden. Voor de zekerheid worden reizigers gecontroleerd die vanuit die regio naar Amerika gaan. En voor Dick Advocaat is er nu genoeg geschreven over zijn terugkeer als bondscoach van Curaçao. Tijd om te voetballen, zei hij tegen de pers op het moment dat de selectie voor het WK bekend werd gemaakt. De belangrijkste sponsor had geëist dat Advocaat terug zou komen. Hij stopte omdat zijn dochter ernstig ziek was. Het Veronica weer van Weer Online. Er trekken nu nog buien over het land, maar later vanavond klaart het op. Het koelt af tot een graad of 7. Morgen begint droog, maar 's middags regent het weer. Het wordt 12 tot 17 graden.
17: Oscar, dankjewel. Veronica verkeer dan. Er zijn twee vertragingen gemeld. De A2 Utrecht en Bos tussen Nieuwegein en Everdingen. 17 minuten daar over 6 kilometer. En A27 Utrecht-Gorkum tussen Lunetten en Nieuwegein. Vertragingstijd is 5 minuten. Er staat een auto met pech. Flitsers op de A4. Berg op Zoom richting de grens met België bij Hoge Heide bij 241,6. A32 Leeuwarden richting Heerenveen bij Haskerdijken. Controle gezien daar bij 55,8. Zo meteen verder met het basispakket. Titels die beginnen met de letter G. Zo meteen onder andere Odyssey en The Rare Earth komt eraan zo.
18: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
28: Oh. Goedemorgen allemaal.
29: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
30: Overweegt u een zonnestroomboiler? Kijk voor meer informatie op veenstra.com.
31: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
32: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
33: Nu bij Coolblue. Korting op Tapo IP-camera's en deurbellen tijdens de vakantiegelddeals. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
32: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
34: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. IJsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
35: Nee.
34: Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
35: Lekker bezig.
34: Milner.
36: Deze week komt je trek aan zijn trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada.
37: Honor the craving. Domino's.
38: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
39: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. Car Prof.

0: Kamp-app en vind altijd iets voor jou.
1: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En tot en met tweede Pinksterdag 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
2: Voor de makers.
3: Praxis.
4: Helemaal los bij Ethos.
5: Met heel veel aanmerkvoordeel. Zoals heel veel Davitamon en Imea 2 plus 3 gratis. Profiteer van deze

0: Lekkere Rare Earth en Get Ready.
1: Het basispakket.
2: De beste muziek van A tot Z.
0: Welkom bij toch wel een trip down memory lane. Voor sommige mensen is het ook een compleet nieuwe ontdekkingstocht om de radio van nu aan te zetten en al die plaatjes te horen die door de luisteraars van Veronica als muziekerfgoed worden beschouwd, om het zo maar te zeggen. Patrick uit Nijmegen, die had op Rare Earth gestemd. Hij zegt, ja, deze moet erin, omdat het rauw en levend klinkt. Je hoort geen perfecte studioplaat, je hoort een band die ergens volledig losgaat. En dat gevoel raak je nooit kwijt als je van muziek houdt. Dankjewel, Patrick. Trouwens, Rare Earth was een van de eerste rock acts op een Motown-label. Dus daarmee hadden ze ook al geschiedenis geschreven. Ellen uit Deventer, die komt met The Greatest Love of All. Ze zegt, deze hoort in het basispakket, omdat iedereen wel een moment in zijn leven heeft gehad waar een nummer je overeind hield. En Whitney klinkt hier niet alsof ze een lied zingt, maar als zo iemand moed inspreekt. Begin 20 was ze, Whitney Houston in het basispakket.

0: Veronica met Golden Earring. Deze moet erin, zegt Raymond uit Assen. Bijna iedereen kent wel iemand die altijd onderweg lijkt. Altijd zoekend, vrijheid najagen. Ook als dat soms pijn doet. En dat gevoel zit allemaal in dit nummer. Het basispakket met de letter G. Met zometeen David Bowie en ook Cyndi Lauper komt eraan.
1: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
2: Oh, wat betekent dat voor mij?
1: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
2: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
1: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
2: En moet ik verder nog ergens op letten?
1: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
3: Tijd voor een nieuw interieur? Ontvang nu bij Goossens tot wel €750 voordeel op alle woon- en slaapkamermeubels. Ontdek het in de winkel of op goossens.nl.
4: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
3: Tot wel €750 voordeel op je hele interieur. Kom nu naar een van de 25 Goossenswinkels.
5: Kom dit weekend naar Intratuin, want er zijn Pinksterdeals. Met mooie kortingen op een selectie barbecues en tuinmeubelen. Vanaf zaterdag tot en met tweede Pinksterdag in de winkel en online. Kijk voor openingstijden op intratuin.nl.
6: Hey buurman.
7: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
6: Stef?
7: Ja?
6: Waar bel jij nu mee aan?
7: Je Ring, videodeur. Ah, ja.
8: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
9: Montel bestaat 40 jaar. En dat voel je. Al 4 decennia lang maken we banken waar je heerlijk op zit. En dat vieren we deze week met 10% korting op alles. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
10: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor €2. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
11: Zoveel money!
10: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
12: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
13: Schuren, afplakken, lakken.
14: Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
15: Ja, voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag om 4 uur een middag. Voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag om...

0: tikkie anders doet.
1: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Goedenavond, 8:02. Dit is Veronica, actuele verkeersinfo. Geen files meer, wel snelheidscontroles. Onder andere op de A4 richting België bij Hogeheide. Bij 241,6. A16 Dordrecht-Breda bij Moerdijk. Controle gezien bij 45,6. En een rentje op de A32 Leeuwarden richting Heerenveen bij Haskerdijken. Daar even gas terug. Hectometerpaal is 55,8.
3: Niek van der Bruggen.
4: Het basispakket. Dit is Veronica.
3: Dit is de basis van je muzikale opvoeding. Het basispakket.

0: Veronica, Fleetwood Mac en Gypsy. Dit zijn liedjes die huizen, kroegen en auto's overleven. Muziek die je vaker kent dan je denkt. Songs met een eeuwig bestaansrecht. Muziek die nooit om aandacht hoeft te vragen ook. Het zijn platen die vanzelf familie worden. Dit is het basispakket van Radio Veronica. Wat vind jij dat erin moet? We zijn nu bij de titel, de platen die beginnen met een titel G. Zometeen inderdaad, Girls Just Wanna Have Fun. En Fleetwood Mac, Gypsy. Sophie uit Utrecht zegt, deze hoort voor mij in het basispakket. Omdat het voelt als terugdenken aan een versie van jezelf die je soms mist. Oh, diep. Iedereen heeft wel een periode gehad waarin alles opener voelde, vrijer. En dat hoor je in dit nummer. We gaan even contact zoeken met Guus, die zit in de auto. Die heeft een mooie suggestie voor het basispakket.
1: Hi.
0: Hi, waar zit jij op dit moment? In de auto?
1: Ja.
0: Oké. Ja, ik wil je niet te lang storen op de car kit, maar jij vindt dat er een bepaalde plaat in het basispakket moet.
1: Absoluut, ja.
0: En welke is dat?
1: Kijk, dat is toch wel een vergeten pareltje eigenlijk. Give Me Hope, Joanna.
0: Van Eddie Grant.
1: Precies.
0: En natuurlijk ook een mooie boodschap uiteindelijk, hè?
1: Uiteindelijk wel, ja. Iedereen eigenlijk gewoon één moet zijn.
0: Daarmee steken we meteen de kaars aan hier in de studio. Het is wel een druipkaars, dus ja goed. We gaan hem wel draaien nu meteen.
1: Ja,
0: we gaan hem draaien, beste Guus. En een hele fijne reis.
1: Dankjewel.
2: De beste muziek.

Radio Veronica, Cindy Lauper hoorde je. En Girls Just Wanna Have Fun. En ja, ik kreeg een heel mooi appje van Dees. En zo zie je maar dat muziek generaties aan elkaar verbindt, hè. Want je vader, die altijd die ene cd opzet op zondagochtend... als die, ja, ik noem maar eens wat, de woonkamer ging stofzuigen. Dat je denkt, dat is toch je muzikale opvoeding. En ik krijg een mooi berichtje en een triest berichtje tegelijk. Eigenlijk een heel triest berichtje. Van Dees zegt Henny, goedenavond. Net te horen gekregen dat mijn vader uitgezaaide kanker heeft. En op het moment dat ik zojuist de radio aanzette... hoorde ik Golden Years van David Bowie. Onze aller favoriete artiest Bowie. Dan knak je even. Dankjewel voor alle mooie muziek, Radio Veronica. Heel veel sterkte Dees namens deze club hier. Het zijn pittige dingen om te horen en mee te dealen natuurlijk. Maar muziek kan troost bieden. En dat het leven eindig is, dat weet Green Day ook. Je hoort ze nu in het basispakket met Good Riddance. Dit is Time of Your Life.

0: Veronica. En Give a Little Bit in het basispakket. Met zometeen de letter G. En hij komt veel binnen. Abba. Heb jij nog een suggestie met een plaat die erin moet in het basispakket? App het door met de app van Veronica.
1: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
2: Mei maand is occasion maand bij Van Mossel. Welke occasion je ook zoekt, wij hebben het grootste aanbod, de hoogste kwaliteit en de scherpste prijs. Nu tot wel 750 euro extra voordeel. Kom langs of kijk op vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
3: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
2: Onze showrooms zijn Pinkster Maandag open met extra occasion voordeel. Kijk op vanmossel.nl.
4: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
5: Hey buurman.
6: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
5: Stef?
6: Ja?
5: Waar bel jij nu mee aan?
6: Je Ring videodeur. Ja.
7: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
4: Joe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
8: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
9: Wat als een opleiding geen onderbreking is van je werk, maar juist je groei versnelt? Met een opleiding van HBO Plus groeien door slimmer te worden in wat je doet. Geen theorie voor later, maar wat je vandaag leert, pas je morgen toe. Van druk, druk, druk naar echt impact maken. Bij ons vind je opleidingen voor professionals en organisaties die meer willen bereiken. HBO Plus. Voor iedere ambitie de juiste opleiding.
8: Werkschoenen, gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
10: Laat je mandje maar vol bij Trekpleister. Nu Tena enkelpakken 3 stuks voor 10 euro. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
11: De Burger King Cheeseburger met heerlijke flame grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer voor maar 1,50 euro bij Burger King.
10: Ook voordelig bij Trekpleister 1 plus 1 gratis op alles van Weaker en Modifast.
12: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
13: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
12: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
14: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
15: Honda, the power of dreams.
16: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
17: Radio Veronica. Met het nieuws. Het is 8 uur.
18: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Bij de VU in Amsterdam staat de ME klaar om in te grijpen bij een pro-Palestina-protest dat daar sinds vanmiddag bezig is, meldt AT5. De demonstranten wordt opgeroepen om weg te gaan. De demonstranten hebben meerdere gebouwen van de universiteit bezet. Ze willen dat de VU de banden met Israël verbreekt. Over 2 jaar verdwijnt het luchtalarm. Veiligheidsminister Van Wiel zegt dat het alarmsysteem verouderd is en er geen geld is voor een nieuw systeem. Het kabinet zei eerder al dat het NL-alert een stuk effectiever is dan het luchtalarm. Vanaf 2028 is er op de eerste maandag van de maand dus geen sirene meer te horen. Meer dan de helft van de leraren zit er niet op te wachten dat het speciaal onderwijs wordt samengevoegd met het gewone onderwijs. Dat heeft de Lerarenbond onderzocht. Leraren zeggen dat ze nu al moeite hebben met het geven van passende lessen, bijvoorbeeld voor kinderen met een beperking of autisme. In twee supermarkten in Brabant is drugs gevonden tussen het fruit. Het werd gevonden in twee filialen van de Lidl in Den Bosch en Sint-Oederode. Volgens Omroep Brabant zou het gaan om cocaïne tussen de bananen. Het is niet duidelijk of er een verband is tussen de twee zaken. Het Veronica weer van Weer Online. Het klaart vanavond op steeds meer plekken op. Het koelt af tot een graad of 7. Morgen begint droog en zonnig, maar 's middags gaat het weer regenen. Het wordt 12 tot 17 graden.
0: Ik ben serieus nog echt bij die supermarkt geweest vandaag. En zit Oederode bij de Lidl daar. Ja, ik heb er niks mee te maken. Laten we het vooraf stellen hier. Veronica Verkeer, goede avond. Geen files, wel de snelheidscontroles. De A1 richting Apeldoorn bij Uggelen controle bij 82,1. A4 in de richting van België bij Hoge Heide bij 241,6. A15 Maasvlakte Rotterdam bij Rotterdam bij 53,6. En de A16 Dordrecht Breda bij Moerdijk bij 46,2. A28 Meppel Hogeveen bij De Schiphorst bij 121,0. En de laatste op de A32 Leeuwarden Heerenveen bij Haskerdijken bij 55,8. Het basispakket, de basis van je muzikale opvoeding. Welke platen wil jij doorgeven aan de volgende generatie? We zijn bezig met de letter G. Platen die dus beginnen met de titel daarvan. Zo meteen Gimme Gimme Gimme van ABBA. En ook Gimme Shelter, de Stones komen eraan.
19: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Busvan.nl.
20: Van ZZP'er tot pakketheld. Bij ons vind je de bus van je dromen. Met korting, voorraad en snelle levering. Ga naar Busvan.nl.
21: Het zijn weer hebben weken bij Kruidvat. Met nu alle Head & Shoulders 2 plus 3 gratis. Die steekt er toch met kop en schouders bovenuit. Allemaal op naar
22: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
20: Financiering, inruil, levering. Alles geregeld via Busvan.nl.
23: Vakantiegeld binnen? Maak het nou slim op met Celesta. Het originele wasbare dekbed. Nu 1 plus 1 gratis op onze populairste dekbedden. En alleen deze week alle zomerdekbedden met 25% korting op Celesta.nl.
24: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
25: Dacht je shoppen? Kom dit Pinksterweekend naar Bataviastad en shop met korting tot wel 70% bij maar liefst 250 mode- en lifestyle-merken. Ontdek de winkels van Nike, Coach en Four. We zijn elke dag open tot 8 uur. Kom langs en shop bij Bataviastad.
26: Hey, ik kan niet werken vandaag.
27: Hoezo?
26: Sorry, het is WK.
28: Score nu een LG 55-inch OLED 4K Smart TV plus soundbar voor 1128 euro. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
29: Laatste kans. Shop dit weekend in Bataviastad en maak kans op een lang weekend Parijs.
30: Fans van een feestje barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix. 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop.
31: Aldi. Je hebt deals. En je hebt TUI deals. Deze week alle TUI Blue Hotels met extra korting tot wel €100 per persoon. Boek nu bij TUI.
32: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
31: Dat wordt genieten.
32: Ja, dus. Aldi.
33: Keukenkopers, opgelet. Nu.
34: Big deals bij Keukenconcurrent.
33: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
35: Attentie alsjeblieft, let op. Vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
36: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop.

0: Glittering Prize. Simple Minds bij Radio Veronica. Dit is het basispakket. De muziek die generaties verbindt en overstijgt. Kom maar door in de app. Wat wil je horen? Wat begint met een letter G? Letter G. Ik zit met Gijs Alkemaan te appen ondertussen. Die belde ik vanmiddag in de sportschool. Helemaal buiten adem. Ik dacht dat hij wat anders aan het doen was. Maar... Even, want ja, hij heeft echt een superleuk idee namelijk. Vanavond vanaf 10 uur hoor je de harde basis. Platen die echt keihard zijn, maar toch in dat basispakket horen. En hij spreekt ook een harde baas over de basis, Henk Schiefmacher. Dus zorg dat je dat niet mist vanaf 10 uur. En heb je nog een harde plaat, of denk ik, nou, die moet zeker in dat basispakket. Maakt even niet uit met welke letter die begint. En kom maar door. De app van Radio Veronica is helemaal voor jou. Hij stuurt trouwens ook hier nu van, als je trouwens 3 keer de G intikt, dan krijg je iets moois van Gerard. Ik ga het gewoon doen ook.
1: G-baby.
0: Oh ja, ja inderdaad. De G-baby. Daarvan zo met tekst Gijs. Jimmy Shelter van de Rolling Stones. Heb jij nog een mooie suggestie? Kom maar door in de app van Radio Veronica. Hier heb je van Femke uit Eindhoven. Ze zegt, deze moet erin omdat het laat horen dat

0: gratispakket.
1: Alex, Alex, Alex, Gloria moet erin volgens jou.
2: Ja.
1: Maar vind je dat een leuk nummer?
2: Ja, ik vind het zeker een leuk nummer.
1: En dan moet je denken aan goede tijden.
2: Ja, zeker goede tijden. Lang geleden.
1: Dus even kijken, want we hebben een aantal variaties van Umberto Tozzi hebben we erin. Deze hebben we. Dat is de echte originele eigenlijk. Ja, en dan heeft Lower Brannigan heeft hem ooit nog een keer. Dus wel, ja, kies maar. Welke dan? Welke Gloria? Umberto Tozzi of Laura Brannigan?
2: Laura Brannigan.
1: Oké, gaan we die pakken. Hoppakee. Ja? Ja hoor.
2: Hey, bedankt hè. Hoi hoi.
1: Ja, ik vind het feest. De plaat die complete revival kreeg eigenlijk door een film die zeker in je basispakket moet zitten. Dat is The Wolf of Wall Street met Leonardo DiCaprio. Daar zit hij echt in.

0: ook de mooiste versie. Van Laura Brannigan. Ja, die had natuurlijk ook heel veel Italiaanse producers. Dus kon hij er vanzelf ook weer in. Dit is Veronica, het basispakket. We gaan zo meteen nog een half uurtje door met de letter G. Welke moet er nog in volgens jou? Zo meteen onder andere YouTube.
1: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
2: Oh, wat betekent dat voor mij?
1: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
2: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
1: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
2: En moet ik verder nog ergens op letten?
1: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
3: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank. Op rabobank.nl/zzp.

0: Niks, behalve lezen.
1: Oh, wauw. Mag ik daar dan ook een mocktail bij?
0: Tuurlijk. Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Griekenland. Met tot 300 euro korting per persoon. Proost. Op sunweb.nl.
2: Passie voor techniek? Mooi. Bij Hanap werk je aan techniek die Nederland draaiend houdt. In energie, water, installatie en telecom. Bij Hanap vind je collega's die net als jij houden van een uitdaging. Ook technisch de beste worden? Ga naar werkenbijhanap.nl.
3: Lenny Kravitz, Volbeat, Moby, ZZ Top, Anouk, Counting Crows en nog veel meer topartiesten staan van 10 tot en met 12 juli op het gezelligste festival van Nederland. Bospop in Weert. Koop snel je tickets via bospopfestival.nl.
2: Toe aan een uitdaging in techniek? Bekijk alle Hanap vacatures op werkenbijhanap.nl.
4: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido Shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
5: Zeg je vliegtickets? Dan zeg je... vliegtickets.nl. Vertrouwd sinds 1999.
6: Oranje.

0: oud sinds 1999.
1: Van jouw drive naar de drijvende kracht in de energietransitie. Equens zoekt jou. Ja, jou. Technici en monteurs die onverstoorbaar storingen wegwerken. Die zich onderscheiden in onderhoud. En die vol energie besparen. Ben jij dit? Ga naar werken bij Equens.nl.
2: Jongens, eten!
3: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
4: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
5: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe Wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw gigadeal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
6: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
7: Goedenavond, dit is Radio Veronica. We zijn druk bezig met het basispakket. Ik probeer er nog zoveel mogelijk mensen blij te maken. Met platen die beginnen met de letter G. Daar zijn we naar op zoek. Kom maar door in de app van Radio Veronica. Dan de verkeersinfo. Dat gebeurt ook nog. Geen files op dit moment, wel flitsers. De A4 Bergen-op-Zoom richting België. Bij Hoge Heide een controle bij 141,6. A4 in de richting van Bergen-op-Zoom bij Ossendrecht bij 246,3. En de A16 Dordrecht-Rotterdam bij Rotje Knor bij 21,4. Laatst op de A32 Leeuwarden-Heerenveen bij Haskerdijken. Gas terug daar, hectometerpaaltje is 55,3. Een hele goede rij.
8: Niek van der Bruggen.

U2 bij Veronica in het basispakket. Gloria live under a blood red sky. Portishead nam veel sounds expres op, alsof ze oud en versleten klonken. Beetje zoals mijn rug, zeg maar. Maar Nadia uit Delft die zegt, ja, alles aan het nummer voelt kwetsbaar.

Motorhead. Glory Box bij Radio Veronica in het baaspakket. We zijn bij de laatste titels aangekomen met de letter G. Ook de Beach Boys staan erin. Je zou denken dat die begint met de letter... Dat is toch echt de G, hoor.

0: En dan ook nog die temperaturen richting de 25 graden deze week. Beach Boys bij Radio Veronica en Good Vibrations. We zijn aangekomen bij de laatste track met de letter G in het basispakket. Stefan die zegt, ja, deze hoort erin. Omdat er precies dat moment vangt waarop dance echt onderdeel werd van het dagelijks leven. Niet alleen clubs, maar ook autoritten, festivals, nachtelijke snelwegen. Iedereen heeft hier wel een beeld bij. Moby maakte Go begin jaren 90 grotendeels in een klein thuisstudiootje met duct tape. En het nummer gebruikte een sample van toch wel de Goats of series Twin Peaks. Vooral dat mysterieuze sfeertje wat erin zit. Wat een tune. In het basispakket als laatste bij de G. Go. Dit is Moby.
1: De beste muziek aller tijden. Van A tot Z.

0: Ja, echt kippenvel.
1: Het basispakket. De beste muziek van A tot Z.
0: Moby en Go als laatste voor nu in het basispakket met de letter G. Zometeen gaan we door met de letter H. Dus ik wil je graag uitdagen. Misschien heb je dat al laten weten op radioveronica.nl. Maar welke moeten wij zometeen draaien? Die begint met de letter H. Dus alle titels die beginnen met de letter H. Laat het weten in de app van Veronica.
2: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen. En zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
3: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
4: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
3: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
7: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
8: Ja, voordat ik hier manager...

0: fit voor iedere rit met de banden van Hankook en 100% uptime van Profile.
1: Nu bij Coolblue. Korting op Tapo IP-camera's en deurbellen tijdens de vakantiegelddeals. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
2: Helemaal los bij Ethos.
3: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel mondverzorging. 2 plus 2 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
4: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
5: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
6: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
7: Hoppa!
6: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
7: 3-sterren-slot.
6: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
8: Oh. Goedemorgen allemaal.
9: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
10: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
11: Nog een keer! Papa, sneller!
12: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
13: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
14: De lente, die voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht, de wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
15: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
16: Nu een wel heel stralende prijs bij Trekpleister. Heel veel finish vaatwastabletten voor maar €35,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
17: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Coolbox? Check. Beschimmelde bolwerkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwerkar. Nu voor maar €59. ANWB en gaan.
18: Radio Veronica.
19: Met het nieuws. Het is 9 uur.
20: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. De ME heeft een groep pro-Palestijnse demonstranten uit de Vrije Universiteit in Amsterdam gehaald, meldt AT5. Sinds vanmiddag wordt een deel van de universiteit bezet door mensen die willen dat de VU de banden met Israël verbreekt. De universiteit heeft aangifte gedaan van huisvredebreuk. Het bedrijf achter cruiseschip Hondius, waar het Hantavirus uitbrak, hoopt dat het schip over een maand weer kan worden ingezet voor cruises. Een paar tochten zijn afgelast voor een uitgebreide schoonmaakbeurt, maar ze hopen in juni naar Spitsbergen te gaan. Het RIVM zegt dat dat veilig kan als alles goed schoon is. Een Amerikaanse arts die in Congo werkt is besmet met ebola. De man behandelde patiënten samen met twee andere Amerikanen. Die hebben geen symptomen, meldt Fox News. Hoe het met de arts gaat is niet bekend. De afgelopen tijd zijn al meer dan 100 mensen in Congo overleden door ebola. En de KNVB hoopt dat de burgemeester van Volendam van gedachten verandert en toch uitfans toelaat in het stadion deze week. Gisteren waren er rellen en dat wil de burgemeester niet nog een keer. Donderdag gebruikt Ajax het stadion van Volendam voor een wedstrijd tegen Groningen. Ajax-fans zouden dan wel mogen komen, maar die van Groningen niet. Het Veronica-weer van Weer Online. Het klaart vanavond op steeds meer plekken op en het koelt af tot een graad of 7. Morgen begint droog en zonnig, maar 's middags gaat het weer regenen. Het wordt dan 12 tot 17 graden.
0: Dankjewel, dit is Veronica Verkeer. Goedenavond. Zo meteen verder met het basispakket. We zijn bij de letter H aanbeland. We switchen echt net, dus goed dat je erbij bent. Titels die beginnen met een H. Kom door in de app van Veronica. Wees welkom. Geen files op dit moment, wel flitsers. De A4 berg op Zoom richting België bij Hoge Heide. Een controle bij 241,6. En de A16 Dordrecht-Breda bij Dordt. Daar staan ze bij 38,7. Whitesnake, mag hem afknappen, of aftrappen zometeen. Afknappen ook. Nee, dat had ik dit weekend. Here I go again, komt eraan.
21: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En tot en met tweede Pinksterdag 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
22: Voor de makers. Praxis.
23: Social deal, beauty deals, take one en actie Bo.
24: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
23: Sorry Bo, het is beauty.
24: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social deal, deals die je niet mag missen.
25: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot 850 euro korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
24: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
26: Hebben weken bij Kruidvat. En heb je genoeg pleisters in huis? Deze week voor iedereen met een Kruidvatkaart alle Kruidvat wondverzorging 2+1 gratis. Struikel binnenbij.
27: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
28: Jij en die spullen van je komen er niet meer in.
29: Zijn de witte broodsweken ten einde? Bij Allsafe mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt. Kun jij rustig naar een nieuwe plek zoeken.
30: Allsafe geeft ruimte.
31: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
29: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
32: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
33: Ga je trouwen? Jouw allermooiste pak op maat vind je bij Roka.
34: Nu bij Eyewear Opticians een tweede bril cadeau. Liever contactlenzen? Dat kan ook. Tot een waarde van €125. Kom langs bij onze vakmensen.
35: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden. Zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
36: Montel bestaat 40 jaar. En dat voel je. Al 4 decennia lang maken we banken waar je heerlijk op zit. En dat vieren we deze week met 10% korting op alles. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
37: Let's go!
38: Dit is Radio Veronica. Join the club.

0: Radio Veronica, Guus Meeuwis. Als toen nog Guus Meeuwis en Van Gaal trouwens. Het is een nacht.
1: Het basispakket.
2: De beste muziek van A tot Z.
0: And the rest is history. Welkom in het basispakket bij Radio Veronica. We draaien muziek die generaties verbindt, overstijgt. Wat vind jij dat bij een muzikale opvoeding hoort? Wat hoor je met de paplepel ingegoten te krijgen? Je kan ons laten weten op zoek naar titels met de letter H in de app van Radio Veronica. Nou, er komt echt ontzettend veel binnen, dus morgen gaan we ook nog met die letter verder. Hè? Dus voor alle duidelijkheid, het stopt zometeen niet om 10 uur. Want Gijs gaat zometeen de harde basis doen. Dat doen we vanaf 10 uur. Dan gaat hij echt knijters van platen draaien die sowieso in een basis moeten zitten van de muzikale opvoeding. Maar Henk Schiefmacher die gaat zich er ook mee bemoeien vanavond. Dus ik ben heel benieuwd wat dat op gaat leveren. Kom door in de app van Radio Veronica. Meer dan welkom met zometeen nog Evelyn Thomas, High Energy. Dat is een van de grote disco-knallers. Die komt

0: High Energy, Evelyn Thomas bij Radio Veronica. En ja, het begint allemaal met de H.
1: Basispakket bij Radio Veronica.
0: Ja, een appje van Erik. Oh nee, Gerard. Dan is het niet Gerard, denk ik, die zit er morgen vroeg weer. Dus die liggen al op zijn nest, denk ik. Nee, Gijs die gaat vanavond wat hardere dingen draaien vanaf 10 uur. Dat betekent de stevige, harde basis. Ja, het begint ook met een H, zei Jaap zojuist hier in de studio. Dat klopt inderdaad. Dat is goed gevonden. Heb jij nog een leuke? Kom door. June bijvoorbeeld leg ik alvast op het stapeltje Hardcore Vibes. Dat is wel zo'n plaat, die hoort wel een beetje bij de opvoeding. Is wel eentje voor na tienen, toch Jaap? Of zit het verkeerd?
2: Dan zou die er wel lekker in gaan, denk ik. Ja.
0: Of juist niet. Dat weet ik niet. Dat je dan toch voor Race Against the Machine gaat bijvoorbeeld. Hè? Want dat soort dingen mogen ook gewoon gestuurd worden. Kom door in de app van Radio Veronica. Zometeen na 10 uur. De harde basis. Met onder andere ook Henk Schiefmacher daar. Zometeen verder met Hide You. Inderdaad. Ook met de letter H. En Handle With Care. De Traveling Wilburys. Kom eraan.
3: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
4: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
5: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar €7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar €0,99. Lidl, je verdient het.
6: Hallo ondernemer. Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido Shop of kijk op odido.nl/business.

0: het. Hey buurman.
1: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
0: Stef?
1: Ja?
0: Waar bel jij nu mee aan?
1: Je Ring videodeur. Ah, ja.
2: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
3: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
4: Altijd kunnen vertrouwen op uw auto? Ga voor een full hybrid van Honda. Zoals de ruime CRV of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
5: Honda, the power of dreams.
6: Wat als een opleiding geen onderbreking is van je werk, maar juist je groei versnelt? Met een opleiding van HBO Plus groeien door slimmer te worden in wat je doet. Geen theorie voor later, maar wat je vandaag leert, pas je morgen toe. Van druk, druk, druk naar echt impact maken. Bij ons vind je opleidingen voor professionals en organisaties die meer willen bereiken. HBO Plus. Voor iedere ambitie de juiste opleiding.
7: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
8: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Coolbox? Check. Beschimmelde bolwerkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwerkar. Nu voor maar €59. ANWB en gaan.
7: Ontdek de BMW X3 plug-in hybride. Nu vanaf €464 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bmw.nl.
9: Goedenavond, Veronica met de actuele verkeersinfo. Geen files, één flitser gespot op de A4. Bergen-op-Zoom richting België bij Hoge Heide. Controle gezien daar bij 241,1. Zometeen Gijs tot laat. Hij is hier al binnengekomen zelfs.
10: Ja, joh.
9: Ja, wat ging je nou met Henk Schiefmacher? Wat ging daar bij gebeuren, joh?
10: Ik ben gewoon een beetje op zoek gegaan naar wat voor mensen kunnen mij nu vertellen wat de harde basis moet zijn.
9: Nou, dat...
10: Schiefmacher die heeft zijn inkt wel in iedere hard rocker van de wereld gespoten. Dus die kan misschien wel wat vertellen.
9: Die heeft misschien wel mooie verhalen ook daarover.
10: Als die nog niet helemaal knijterlam is, want hij houdt wel van een bakkie. En ja... Na tien
9: kon je hem wel bellen als hij zeg maar beschonken was? Of neemt hij dan gewoon zijn lijn niet meer op?
10: Hij zei van wel.
9: Oké, nou. Wordt nu al een legendarisch uur, denk ik. Nou, kom maar door. Tot die tijd, tot 10 uur. Platen die beginnen met de letter H.
11: Niek van der Bruggen.
9: Hi You van Cosine.

0: Veronica Cashin hoorde je.
1: Basispakket bij Radio Veronica.
0: En hide you. We zijn bij de letter H. En je kan je platen doorsturen. Bob Dylan die ga ik nu draaien. Dat is mooi. Dat is 8,5 minuut voor de Dylan fans puur genieten, denk ik zo. Arjen die had er op gestemd. Hij zegt, deze hoort voor mij in dat pakket. Dat basispakket. Wat leuk dat jullie dat doen trouwens. Om te laten horen hoeveel kracht een lied kan hebben. Je luistert niet alleen naar de muziek, maar je wordt echt in een verhaal getrokken. Hurricane. Dit is Bob Dylan bij Veronica.

0: Radio Veronica met de letter H. Morgen vroeg trouwens gaat Gerard, die pakt er weer op vanaf 9 uur. Gaat hij weer verder met de letter H ook. Dus dat, daar zijn we nog wel even mee zoet, denk ik. Er zijn veel platen mee gemaakt met die letter. Dus,
1: ja.
0: Zometeen de harde basis. Dat is een leuk weekje wat jij gaat doen, Gijs. Want je gaat vanavond zeg maar met harde rammers draaien.
1: Ja, het is echt gewoon alleen maar vervormde gitaren. Ja. En heel veel.
0: Bloed uit de radio.
1: Ja, we hebben dat compact gehouden. zodat het gewoon een uur lang gewoon pijn doet.
0: Maar zelfs Stenders had jou nog een plaat gestuurd. Ook,
1: ja, er was een luisteraar die had naar de Bonanza gestuurd dat we Journey niet moeten vergeten voor de harde basis. En bij Journey denk je natuurlijk alleen maar aan...
0: Don't Stop Living.
1: Ja, precies. Maar Journey die heeft veel meer gedaan. Die hebben ook, eens even kijken, ik had het ergens opgeschreven. Hardere dingen gemaakt. Kan het even niet vinden, maar...
0: Maakt ook niet uit. Even kijken, ja, er wordt heel veel Honky Chunky Woman wordt aangevraagd van de Stones. Maar die parkeer ik even morgen naar Gerard toe alvast. Dus die gaat Gerard sowieso, tenminste als hij ermee akkoord is dan.
1: Ik heb het van Wheel in the Sky van Journey. Is ja. Gitaarrammer. Winds of March ook. Peter van Stijn die kwam daar vanmiddag mee. Dus
0: Peter.
1: Of ik daar ook nog even wat mee... kan, on the side.
0: Hey, ja. Dit is wel genieten. Ik stuurde jou vanavond ook nog een appje van... ik zit hier zo te genieten van al die soorten muziek die ook op de radio komen. Normaal gesproken, ja, dit is gewoon echt een alfabetische volgorde. Dus je weet ook niet wat er komt.
1: Nee.
0: Jij ziet het nu. Maar... ja, dit hoort ook wel bij de muzikale opvoeding. Agda en de Munnik. Het regent zonder stralen, staat erin.

0: fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi.
1: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
0: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
2: Dat wordt genieten.
0: Ja, dus. Aldi.
3: Tijd voor een nieuw interieur? Ontvang nu bij Goossens tot wel €750 voordeel op alle woon- en slaapkamermeubels. Ontdek het in de winkel of op goossens.nl.
4: Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.
3: Tot wel €750 voordeel op je hele interieur. Kom nu naar een van de 25 Goossens winkels.
5: Ik wil als Dino.
6: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
7: Het zijn weer hebben weken bij Kruidvat. Met nu alle Head & Shoulders 2 plus 3 gratis. Die steekt er toch met kop en schouders bovenuit. Allemaal op naar
8: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Kom dit weekend naar Intratuin, want er zijn Pinksterdeals. Met mooie kortingen op een selectie barbecues en tuinmeubelen. Vanaf zaterdag tot en met tweede Pinksterdag in de winkel en online. Kijk voor openingstijden op intratuin.nl.
10: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
11: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
10: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
12: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken... met je blote handen schreeuwend in het volle zicht van je buren... omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
13: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras... En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
14: Dat is lekker shoppen bij Van Haren. Nu 20% korting op bijna alle damesschoenen. Ga naar vanharen.nl of naar de winkel. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
15: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
16: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
17: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
18: 18 plus speelbewust.
19: Keukenkopers, opgelet. Nu
20: big deals bij Keukenconcurrent.
19: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
21: Radio Veronica.
22: Met het nieuws. Het is 10 uur.
23: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. De ME heeft tientallen pro-Palestijnse demonstranten uit de Vrije Universiteit in Amsterdam gehaald. Ze hadden meerdere gebouwen bezet omdat ze het niet eens zijn met de samenwerking tussen de universiteit en wetenschappers in Israël. Sommige demonstranten proberen politiebusjes te blokkeren, meldt AT5. Mensen op Saba wordt gevraagd om de wandelpaden op het eiland vandaag vrij te houden. Ze hopen zo de Nederlandse wandelaar te vinden die is vermist op het eiland. Die verdween woensdag. De gouverneur van het eiland denkt dat hij niet meer leeft. Er zijn teams met speurhonden aan het zoeken. Twee vrouwen die meededen aan de Britse versie van Married at First Sight zeggen dat ze verkracht zijn door de mannen met wie ze in het programma trouwden. Een derde vrouw claimt seksueel grensoverschrijdend gedrag te hebben meegemaakt. De vrouwen zeggen tegen de BBC dat ze vinden dat ze te weinig steun hebben gekregen van de producent van het programma. En bondscoach Ronald Koeman is bang dat verdediger Jurriën Timber het WK niet gaat halen. Hij speelt al sinds maart niet door een lies-blessure en het ziet er niet rooskleurig uit, zei Koeman bij Ziggo Sport. Memphis Depay is ook niet fit, maar Koeman gaat ervan uit dat hij nog wel gaat spelen voordat Oranje bij elkaar komt. Het Veronica weer van Weer Online. Het klaart vanavond op steeds meer plekken op. Het koelt af tot een graad of 7. Morgen begint droog en zonnig, maar 's middags gaat het weer regenen. Het wordt dan 12 tot 17 graden.
1: Hier precies, Veronica Verkeer. Geen vertragingen, 2 snelheidscontroles. De A4 Berg op Zoom richting grens met België bij 241,6. En de A15 Maasvlakte richting Rotterdam bij 53,9. Nou, dat was het. De harde basis. Gewoon rammen. Wat moet erin? Ja, goh, wat is jouw harde basis? Ik heb wel een prima opener, denk ik. Rage Against the Machine en Killing in the Name. Hoor je zo.
2: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
5: Vakantiegeld binnen? Maak het nou slim op met Celesta. Het originele wasbare dekbed. Nu 1 plus 1 gratis op onze populairste dekbedden. En alleen deze week shop je jouw deluxe katoenen dekbed vanaf €49 op celesta.nl.
18: Nu bij Karwei 30% korting op alle raamdecoratie, ook op maatwerk. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
24: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
25: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
24: Oh, Otrium?
25: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
26: Helemaal los bij Ethos.
27: Met heel veel aanmerkvoordeel. Zoals heel veel Davitamon en Imea. 2 plus 3 gratis. Profiteer van

0: 20% korting.
1: Is dit allemaal van jou?
2: Alleen de belangrijke dingen.
3: Ga je samenwonen en komt er een verhuisbus vol spullen bij? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt.
4: Allsafe geeft ruimte.
5: Oh. Goedemorgen allemaal.
6: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
7: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
8: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf een telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
9: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen: werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
10: Beleggen lijkt je best wel episch, maar beleggen geeft je best wel brain freeze. Koop rond af en beleg, koop rond af en beleg. Gebruik je wisselgeld, maak stacks, zilver, oeh.
11: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rond af en beleg, slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.

de harde basis. Scheurende gitaren en dito trommelvliezen. Jimi Hendrix, die zei dat dit nummer geïnspireerd was door een droom waarin hij onder de zee liep. En in die droom werd hij omringd door een paarse waas. En die paarse waas die slokte hem volledig op en liet hem verdwalen. Het was een traumatische ervaring, maar volgens Jimi Hendrix werd hij in zijn droom gered door zijn geloof in Jezus. Radio Veronica, de harde basis.

0: kreeg deze door van Antoon en Giselle. Die zeiden, dit mag niet ontbreken.
1: Het basispakket.
2: De beste muziek van A tot Z.
0: De alfabetische volgorde laten we dit uurtje even los, want dit uur gaan wij terug naar de harde basis. Dus muziek die gewoon keihard is, gewoon gitaren, gewoon rammen, trommelvliesjes slopen, alles erop en eraan. Dus als jij muziek hebt waarvan je denkt van, die moet je één keer in je leven gehoord hebben, Gijs, en de rest van de luisteraars van Veronica, stuur het maar door via de Veronica-app wat er volgens jou in de harde basis hoort. En dan gaan we straks nog wel even verder met de nummers G en H en dat soort dingen allemaal, maar dit uur is het de harde basis bij Radio Veronica. Heb jij die documentaire gezien? The Beastie Boys Story. Ja, The Beach Boys is weer een heel ander verhaal. Nee, The Beastie Boys, dat is een geweldige documentaire. Staan ze op een podium te vertellen, tenminste de twee Beastie Boys die nog over zijn, over hoe dat allemaal is gegaan, dat leven en de muzikale gang van The Beastie Boys. Op een gegeven moment komen ze natuurlijk bij de track Sabotage uit. Die ga ik ook draaien, maar hoe kwamen ze daartoe? Nou, heel verhaal dat ze die demo al lang hadden liggen, maar ze wisten niet wat ze ermee moesten. De muziek was af, maar de tekst die wilde maar niet. Ja, hoe gaat dat dan?
3: When we were getting ready to finish the record, we knew we had to do something with that song. We tried a bunch of different ideas to make it a rap song, but it wasn't working. And I had this idea that I would go to Mario C's house and he would record me screaming a bunch of stuff. The lyrics were all about how Mario was the worst person ever and how he was always sabotaging us and holding us back. And I thought it would be funny to just stand next to him and scream that shit when he recorded it.

0: als je een beetje in de war raakt van dit alles. De alfabetische volgorde.
1: Radio Veronica.
2: Het basispakket.
0: Die is er even uit, want dit uur is doe ik de harde basis. Gewoon alles wat hard is, wat je een keer in je leven gehoord moet hebben. Leon, goedenavond.
3: Goedenavond.
0: Hoe is het leven?
3: Het rolt lekker door.
0: Fijn. En ben ik jou positief aan het verrassen met een harde basis dit uur bij Veronica?
3: Heerlijk, heerlijk.
0: De ik elektrische had al een aantal gitaar.
3: Ja.
0: Ja, toch?
3: Lekker. Ja. Gillen en rammen.
0: Heerlijk, heerlijk. Jij zegt tegen mij, want ik wil er heel veel draaien dit uur, dus ik schiet een beetje op. Jij zegt Rammstein.
3: Ja, lekker.
0: Ja.
3: Heerlijk.
0: Echt wel, de harde basis.
3: Ja,

haar een bloemetje sturen. En misschien een liedje maken. Hè? Ramstein, de harde basis, daar zijn we dit uur mee bezig van het basispakketten. Dus dat is helemaal niets wat allemaal in alfabetische volgorde loopt. Nee, het is alles door elkaar heen, als het maar hard is. Deze komt net binnen van Frankert, Ziep en Richard en nog wat mensen. Ja, the godfather of shock rock. Dat is wel zo. Alice Cooper. Poison.

0: Chuck Rock. Alice Cooper. De harde basis dit uurtje bij Radio Veronica. En morgenavond tussen 10 en 11, dan doe ik weer een andere basis. Namelijk de disco-basis. En op woensdag ga ik de 80s New Wave-basis doen. Dus alles een beetje de basis in genres. En vanavond is dat de harde basis. En veel gitaren. Weet jij wanneer de eerste gitaar het levenslicht heeft gezien? Dan de elektrische. Was 1931. Toen introduceerde het bedrijf Rickenbacker de frying pan. Dat was de eerste commercieel succesvolle elektrische gitaar. Daarna kwam in 1941 de Gibson en in 1950 Fender met de Telecaster. Maar de eerste elektrische gitaar, 1931. Over een stukje oudheid gesproken. Henk Schiefmacher, ik mag hem zo meteen even bellen. Over de harde basis. En ook Evanescence komt eraan met Bring Me to Life. Tot zo.
1: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
2: Oh, wat betekent dat voor mij?
1: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
2: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
1: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
2: En moet ik verder nog ergens op letten?
1: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
3: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
5: Mei maand is occasion maand bij Van Mossel. Welke occasion je ook zoekt, wij hebben het grootste aanbod, de hoogste kwaliteit en de scherpste prijs. Nu tot wel €750 extra voordeel. Kom langs of kijk op vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
6: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
5: Onze showrooms zijn Pinkster Maandag open met extra occasion voordeel. Kijk op vanmossel.nl.
7: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf.

0: 20% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
1: Tot wel €750 voordeel op je hele interieur. Kom nu naar een van de 25 Goossenswinkels.
2: We denken na over een koophuis.
3: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
2: Bart, met die loopgroep?
3: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
4: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
5: Mindshift. Elk moment een reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises en ontspan. Bijvoorbeeld 9 nachten westelijke Middellandse Zee met balkonnet. Vanaf slechts €1.799. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
6: Jongens, eten!
7: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
8: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
9: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe Wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw gigadeal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
10: Veronica Verkeer, er zijn geen vertragingen. Dan geen snelheidscontrole. Dat is lekker. Gaan we verder met de harde basis.
11: Gijs Alkemade.
10: Metallica, Enter Sandman en nu Evanescence.
12: Dit is Veronica.
13: Het basispakket.

0: Ik krijg hier nog steeds kippenvel van. Alsof er een donkere onweersbui je speakers binnenwandelt. Wat is Naomi de Wit uit Leiden? Ja, graag gedaan, hè? Dit uurtje Radio Veronica, basispakket, maar dan de harde basis. Vind ik het altijd leuk om even van andere mensen te horen wat de harde basis dan is. En ik zat te denken, wie kan je daar nou voor bellen? Wie weet nou wat de harde basis is? Toen dacht ik, wacht eens even. Henk Schiefmacher, die kent ze allemaal. Dat moet toch zo zijn. Is dit Henk Schiefmacher?
1: Jazeker.
0: Fantastisch, fantastisch. Hoe is het ermee?
1: Uitstekend, jongen. Ik zit in een fantastisch hotel. Ik zie de hele scheepvaart voor me langskomen. Ik ben in Vlissingen. Het is echt een sensatie om in zo'n hotel, oude scheepvaartschool. Echt fantastisch. De ene schip naar het andere schuift voor mijn neus voorbij. Maar waar kunnen we het over hebben?
0: Ik wil het hebben met jou over de harde basis.
1: Ja.
0: Jij, Henk Schiefmacher, rauw en puur, levenskunstenaar, tattoo-artiest. Je hebt ze allemaal wel onder de naald gehad. Motorhead ook, toch?
1: Ja, nou, ik ben natuurlijk eigenlijk een beetje een country-achtig mens.
0: Oh ja.
1: Ik hou van ballads. Ik begrijp sommige dingen nooit helemaal in muziek. Maar een van de eerste klanten die ik ooit kreeg, die kreeg ik via een Britse Hells Angel. En die heette Tricky Tramp. En die had een nummer geschreven voor Motorhead. En dat heette Iron Horse. En die kwam dus met Lemmy binnen. En toen heb ik Lemmy getatoeëerd. En toen ben ik later nog een keer in Londen bij hem op visite geweest. In een klein keldertje vol met speakerboxen en damesondergoed en lege spakjes Piet. En een paar dagen in Londen rondgangen met hem.
0: Je bent die kelder wel uitgekomen.
1: Ja, ik ben die kant wel uitgekomen. Een paar dagen wakker gezeten wel.
0: Ja, snap ik.
1: Maar dat is natuurlijk wel een beetje de founding vader van al dit spul, hè?
0: Ja, Lemmy.
1: Ja, en later, toen waren we een tijdje geleden, waren we op hoe heet dat popfestival in de polder ook weer.
0: Lowlands?
1: Ja, Lowlands. En toen speelde die op Lowlands. En toen zijn we nog even naar achteren geweest. En met een beetje praten ben ik toen naar binnen gekomen. En toen heb ik nog een flesje Jack Daniels met hem gedronken. En toen had hij een heel nieuw gebit. Hij was heel lief. Hele lieve ontmoeting. Hij herinnert zich echt na 30 jaar nog alles.
0: Wauw. Wat een verhaal, hè? Zo even verder praten met Henk Schiefmacher. Hij schijnt ook Kurt

0: Ace of Spades. Wauw. De harde basis. Ik maak er heel veel mensen blij mee. Ilona, Marinka, Robert, die gaven me allemaal door. En ja, joh, Lemmy natuurlijk, getatoeëerd door Henk Schiefmacher. Henk, weet jij eigenlijk iedereen nog die je getatoeëerd hebt?
1: Ja, nee. Ja, wat je moet onthouden, moet je onthouden. Er zijn ook dingen die moet je zo snel mogelijk vergeten uit die tijd.
0: Ik luister de laatste podcast over jou en je was hem vergeten. Wellicht heb jij Kurt Cobain getatoeëerd, maar zeker weten doe je het niet.
1: Nou, dat is een heel vreemd verhaal, want ik... In die tijd kwamen er heel veel van die bands binnen, hè? Al die Stone Temple dit en de Iron Zus en... ik weet het allemaal niet.
0: De hele harde basis, die kwam bij jou langs.
1: De helft van die gasten wisten ook niet meer van wat moeten we hier nou mee. En om elke avond naar Paradiso te gaan was ook niet alles. Dus toen zijn we... en ik heb later aan Dave Grohl gevraagd van hoe zit dat? En toen zei Dave Grohl, dat heb jij gedaan. Maar wat er nou van waar is, ik weet het niet meer.
0: Geloof je dat niet? Het zou kunnen zijn dat ik Kurt Cobain een tatoeage heb gekregen. Henk Schiefmacher, dankjewel. Echt een heerlijke verhalen. En

0: Bijn. Beide voorzien van inkt door Henk Schiefmacher al. Wist Henk dat zelf niet helemaal meer. Wat een mooie vent. Fijn dat hij even tijd had voor ons. De harde basis. Ik had gezegd, ik doe het een uurtje. Maar er is zoveel wat nog gedraaid moet worden. Ik kan echt niet alles doen, maar Led Zeppelin, The Immigrant Song. Muse, Supermassive Black Hole, dat soort dingetjes. Draai er nog een paar en dan ga ik gewoon weer letters van het alfabet basispakket in. Is dat oké? Okay? Spreek je zo. Veronica.
1: Bij Sport City sport je op jouw manier. Ga voor die krachtsessie alleen, doe samen een groepsles en train je lachspieren. Sport City, je sportclub om de hoek.
2: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
3: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van 189,95. Lees Libelle nu voor maar 2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
2: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
4: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
5: Ga je trouwen? Jouw allermooiste pak op maat vind je bij Roka.
6: Montel bestaat 40 jaar. En dat voel je. Al 4 decennia lang maken we banken waar je heerlijk op zit. En dat vieren we deze week met 10% korting op alles. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
7: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
8: Hebben weken bij Kruidvat. En hebben heb je genoeg pleisters in huis? Deze week voor iedereen met een Kruidvatkaart alle Kruidvat wondverzorging 2+1 gratis. Struikel binnenbij.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van, er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen, hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
11: Boost yourself.
12: Ja, voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag om 4 uur een middagdip. Nou, bij mij niet hoor, moet je ze nou toch horen? Nee, we gaan zeker niet naar huis, lekker team. Dipje, 4 uur kuppensoep.
13: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
14: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
13: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
15: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
16: Hey buurman.
17: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
16: Stef?
17: Ja?
16: Waar bel jij nu mee aan?
17: Je Ring, videodeur. Ah, ja.
18: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
15: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
19: Van Greenchoice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
20: Chris?
21: Ja?
20: Hoef jij niet te werken vandaag?
21: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
20: Dus, heb je nu...
21: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
20: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
19: 100% groene stroom uit zon en wind. Kies voor de positieve energie van Green Choice.
22: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Coolbox? Check. Beschimmelde bolwerkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwerkar. Nu voor maar 59 euro. ANWB en gaan.
23: Radio Veronica.
24: Met het nieuws. Het is 11 uur.
25: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. Het kabinet wil met een team van experts kijken hoe de asielopvang beter kan. Maar gemeenten moeten dan wel wat beter meewerken, zei premier Jette. Als een gemeente iets weigert, moeten ze zelf met een plan komen van wat wel kan. En Jette vindt dat politici de gewelddadige demonstraties bij AZC's niet langer moeten steunen. Reizigers op Schiphol kunnen ook morgen nog lang in de rij staan voor de beveiliging. Schiphol kan niet garanderen dat de problemen dan zijn verholpen. Sinds vandaag wordt de beveiliging door minder bedrijven gedaan. Dat zou in de toekomst voor minder problemen moeten zorgen, maar het gaf vandaag juist hele lange wachttijden. Bij de Vrije Universiteit in Amsterdam zijn 22 demonstranten aangehouden. Verschillende delen van de universiteit werden bezet door pro-Palestina-demonstranten om de banden met Israël. De VU zegt dat demonstreren mag, zolang het binnen de perken blijft. Maar dat deed het nu niet. Daarom is er aangifte gedaan van huisvredebreuk. En de gouden tip over een dodelijke schietpartij langs de A1 is 10.000 euro waard. Bij een tankstation in de buurt van Muiden werd eind maart een man neergeschoten. Hij overleed niet veel later. Er waren al beelden gedeeld van de schutter. Het gaat om een man uit de buurt van Diemen en Amsterdam. Wie hem ziet, moet de politie bellen. Het Veronica Weer van Weer Online. Het klaart vanavond op steeds meer plekken op. Het koelt af tot een graad of 7. Morgen begint droog en zonnig, maar 's middags gaat het weer regenen. Het wordt 12 tot 17 graden.
0: Dankjewel, Marian. Veronica Verkeer, geen vertragingen, geen snelheidscontrole. Hey, dat is fijn. Het basispakket gaat zo verder en nog een klein beetje harde basis. Led Zeppelin, Immigrant Song en Muse, Supermassive Black Hole. Hoi zo.
26: Tijd voor een nieuw interieur? Ontvang nu bij Goossens tot wel 750 euro voordeel op alle woon- en slaapkamermeubels. Ontdek het in de winkel of op goossens.nl.
27: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
26: Tot wel 750 euro voordeel op je hele interieur. Kom nu naar een van de 25 Goossenswinkels.
28: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
29: Joehoe!
28: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, zonder te remmen.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Kom dit weekend naar Intratuin, want er zijn Pinksterdeals. Met mooie kortingen op een selectie barbecues en tuinmeubelen. Vanaf zaterdag tot en met tweede Pinksterdag in de winkel en online. Kijk voor openingstijden op intratuin.nl.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil snel.
3: Nu een wel heel stralende prijs bij Trekpleister. Heel veel Finish vaatwastabletten voor maar €35,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
5: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
6: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €5000 voor een heupoperatie. Is luisteren wat je hond daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je hond verzekerd bij Figo. Figo. De zorgverzekering voor je huisdier.
7: De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als eurovlammer. Voor maar €1 bij Burger King.
8: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.

to go. Het idee was om het een uurtje te doen vanavond tussen 10 en 11. De harde basis van het basispakket. Maar ik draai nog even door. Ja, als Brian, Stephanie en Annette allemaal zeggen: draai nog even Led Zeppelin met Immigrant Song. Dan doe ik dat ook. En nou ja, als we Led aan het doen zijn, dan vind ik ook wel dat mijn favoriete Led Zeppelin platen erin kan doen. De harde basis. Echt wel.

0: zulke goede herinneringen aan. Dus, was er natuurlijk niet bij toen het gemaakt werd, maar... Ik was een jaar of 16 en ik werkte al bij de radio. En er was een meisje en die luisterde altijd naar mijn radioprogramma's. Maar ze durfde het huis niet uit, ze had echt straatvrees. Maar ze wilde wel dit horen en als ik dit dan voor haar draaide... dan mocht ik bij haar langskomen. En ze was echt zo gek als een...
1: Reis tot laat.
0: A Whole Lot of Love, dat was het. Led Zeppelin. Jongen, jongen, jongen. Your backdoor man. Tot laat bij je. Nou, daar gaan we.

0: lekkere, sappige pietjes.
1: Het basispakket.
2: De beste muziek van A tot Z.
0: Ik krijg veel vragen over die Whole Lotta Love, Led Zeppelin. Of ik ook bij die dame thuis ben geweest toen, 1996. Ja, iedere keer als ik hem draaide, mocht ik langskomen. En ik heb die plaat, helemaal grijs gedraaid, als het ware. Het was een mooie zomer. Ik ga heel subtiel de overgang maken van de harde basis naar het beste van het basispakket van vandaag. De letters, even kijken hoor. En de G komt zo ook. Maar, ik stop niet helemaal met de gitaren. Maar ik ga wel op alfabet draaien, als je het niet erg vindt. Het basispakket, het beste van de F. Laat maar weten als je nog iets hebt. Ik draai het voor 12 voor je. Creedence Clear.

0: dan die Clint Eastwood. Gaat over platenmaatschappijen die alleen maar niemandsdalletjes willen uitbrengen. Feel Good Inc. is een protestsong tegen rotmuziek.
1: Radio Veronica.
2: Het basispakket.
0: Nou, niet bij Veronica, want we zijn ermee bezig. En jij bepaalt wat erin staat. Dus we zijn bij de F. Moet eigenlijk naar de G. Maar ja,
3: met Wesley.
0: Hey Wesley, met Gijs, Veronica.
3: Hey, goeiedag.
0: Je bent in de auto op weg naar...
3: Ik ben naar Oosterwolde met de vrachtwagen.
0: Ja, kijk eens aan. En wat is de lading, Wesley?
3: Ja, van alles en nog wat. Dus distributie, zeg maar.
0: Oké. Hey, we zijn bij de F in het basispakket. Ik moet eigenlijk al naar de G toe. Maar wat jij stuurde, dacht ik... Ach, ja, dat is, moet eigenlijk wel.
3: Ja, dat is volgens ook een supertrend.
0: Vind jij het heel erg als ik dan die live in Parijs versie draai van 10 minuten?
3: Oh, nee hoor, helemaal niet. Dat mag...
0: Binnen 3 minuten ga je hem horen. Fijne avond.
3: Dankjewel.
4: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
5: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
4: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
6: Zeg je vliegtickets? Dan zeg je...
5: Vliegtickets.nl.
6: Vertrouwd sinds 1999.
7: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons... plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
6: Vertrouwd sinds 1999.
8: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
9: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor 2 euro. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
10: Zoveel money!
9: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
11: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
12: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
13: Honda, the power of dreams.
14: Oh. Goedemorgen allemaal.
15: Altijd een energiek begin van je dag met Kroo. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Bol. Ga naar douche.kroo.nl.
16: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
17: De Merkenstorm steekt weer op met stormachtige kortingen. Nu 50% korting op elk tweede product van alle A-merken. In de winkel of op hollandandbarrett.nl.
18: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur.

0: En van die dingen waar je dan toch wel bij geweest had willen zijn in Parijs. Toch. Westie wilde hem horen. Ik hoop dat je daar lekker van hebt genoten. In de vrachtwagen. Was de F van het basispakket. Zullen we maar doorgaan met de G. De G van...
1: Gijs tot laat.
0: Ja. En de G van Give It Away van de Red Hot Chili Peppers. Ga ik zo voor je draaien. Maar eerst dit. I may not always love you. Is toch een gekke manier om een liefdesliedje mee te beginnen. Tenzij het beste liefdesliedje

hart moet hebben. Het is niet dat ik dat zeg. Het zijn de luisteraars van Radio Veronica. En dat ben jij. Ik mag nog eventjes wat muziek met de G draaien. En, er is zoveel, maar geef je suggesties maar door. De Veronica-app staat wagenwijd open voor de G. Lekker. Red Hot Chili Peppers.

0: Kiedis, zanger van de Chili Peppers, die vertelde dat hij inspiratie kreeg van Nina Hagen toen hij een opvallend jasje van haar bewonderde. En Nina die zei, hey, dat mag je gewoon hebben. Omdat zij erin geloofde dat dingen weggeven positieve energie terugbrengt. Hey, dat is mooi.
1: Het basispakket. De beste muziek van A tot Z.
0: We zijn bij de G, give it away. Red Hot Chili Peppers hoorde je. Aan de telefoon heb ik Frank, als het goed is, toch? Nee. Wie heb ik aan de lijn? Sorry.
2: Stefan,
0: ja. Sorry Stefan, er komt zoveel binnen en ik sta hier lekker in het donker in mijn eentje. Ik gooi wel eens dingen door elkaar heen. Maar niet de plaat die jij wilde horen, want die is verschrikkelijk mooi.
2: Ja, die van Your Guns van de Boys. Ja,
0: en jij dacht dat we die misschien vergeten waren in het basispakket bij Veronica?
2: Ja, dat idee had ik inderdaad. Ik heb het niet gehoord in ieder geval.
0: Ik heb het even nagezocht. Hij is gedraaid vandaag om 6 uur bij Wouter Frank. Dus we zitten aan de goede kant van de geschiedenis.
2: Ja, je mist af en toe eens wat. Hè. Dat kan ook niet anders.
0: Nee, maar dat geeft helemaal niks. Daarom ben ik hier op de late avond om af en toe gewoon nog eens even wat te herhalen. Het beste van de dag vind ik ook prima om te draaien.
2: Ja, heel mooi.
0: Ja. Zullen we het maar eens even gaan doen dan? Want Boys, Give Up Your Guns is zo mooi. Echt te gek. Dankjewel.
2: Ja, zeker. Ja, graag gedaan.

0: is toch mooi. Bedankt voor alles wat je stuurt. Normaal stop ik er nu mee, maar we zijn bij de G. Misschien dat ik ook nog wel een paar haartjes wil pakken. Ja. Het basispakket bij Radio Veronica. Ik ga nog een half uurtje door, als je het goed vindt. Toch? Gezellig? Wij met z'n tweeën en dan mooie muziek waarvan de titel met de G begint. En als je een haartje hebt, dan spuug ik er ook niet op. Dan kom maar door, gebruik de Veronica-app en dan hoor je het voor 12:30 nog op de radio. Spreek je zo! Veronica.
1: Meimaand is Occasion Maand bij Van Mossel. Welke occasion je ook zoekt, wij hebben het grootste aanbod, de hoogste kwaliteit en de scherpste prijs. Nu tot wel €750 extra voordeel. Kom langs of kijk op vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
2: Maak zelf je buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle tuinhout. Karwei, maak het mooier.
1: Onze showrooms zijn Pinkster Maandag open met extra occasion voordeel. Kijk op vanmossel.nl.
3: Laat je mandje maar vol bij Trekpleister. Nu Tena enkelpakken 3 stuks voor €10. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
4: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
3: Ook voordelig bij Trekpleister 1+1 gratis op alles van Weaker en Modifast.
5: Klaar voor de zomer met jouw trendy sandalen voor een Scapino prijs. Nu tot 30% korting op heel veel slippers en sandalen. Neem die stap. Scapino.
6: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
5: Nu bij Scapino. Tot 30% korting op heel veel slippers en sandalen.
7: Ook zo zin in vakantie? Dan is dit het moment om te boeken.
8: Juist, want het zijn vakantiegeld superzeelweken.
7: Dus nog meer vakantie voor je geld.
8: Absoluut, kortingen tot wel €450. Prijsvrij vakanties, jouw zorgeloze reis voor de beste prijs.
9: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Heb jij ook zo zin in vakantie?
8: Prijsvrij vakanties.
10: Sta je in de file en spot je ruitschade?
11: Opgelost. Autotaalglas.
12: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
13: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
14: Radio Veronica.
15: Met het nieuws. Het is 12 uur.
16: Goedenacht, ik ben Mario Kwaitaal. De burgemeester van Utrecht is blij dat het kabinet wat wil doen tegen de asielrellen. Ze had namens meerdere gemeenten gevraagd om actie. Onder meer in Loosdrecht liepen protesten uit de hand. Het kabinet wil met experts kijken naar wat er wel kan in een gemeente. Premier Jette wil ook dat politici de rellen niet langer steunen. Bij een schietpartij in de Amerikaanse stad San Diego zijn meerdere doden gevallen. Er werd geschoten bij een moskee. Dat wordt gezien als haatmisdrijf. Er zijn 3 mensen doodgeschoten. De 2 jonge schutters pleegden daarna zelfmoord. Er is veel politie op de been in San Diego. Bij de moskee zit ook een school. Cruiseschip Hondius is over een paar weken alweer beschikbaar voor reisjes, zegt de eigenaar van het schip. Volgende maand staat een reis naar de Poolcirkel op het programma. Op het schip brak het hantavirus uit waar 3 opvarenden aan stierven. Na een grote schoonmaak is het volgens het RIVM weer veilig om ermee te varen. En trainer Pep Guardiola lijkt na 10 jaar te vertrekken bij Manchester City. Meerdere Engelse media schrijven dat hij zijn contract aan het einde van het seizoen inlevert. Dat loopt nog tot volgend jaar zomer. Manchester City beleefde onder Guardiola een van de meest succesvolle periodes in de clubgeschiedenis en won 20 prijzen. Het Veronica Weer van Weer Online. Het is droog en helder bij 6 tot 8 graden. De ochtend begint in het noordoosten met zon. In de rest van het land is het bewolkt. 'S Middags op steeds meer plaatsen regen. Het wordt 12 tot 17 graden.
0: Dankjewel. Veronica Verkeer, geen vertraging in Nederland, maar er is één snelheidscontrole. Dit tijdstip, de A10 Zeeburgertunnel richting A10 Noord bij Amsterdam 4.3. Waar zijn we?
14: G-baby.
0: De G.

0: Zulke mooie dingen die binnenkomen allemaal. Dan heb ik nu alweer spijt dat ik heb gezegd half één. Maar tot half één ga ik door. Een half uurtje extra. Zoals Jannes dat zou noemen, illegale zendtijd. En nou, dan kan ik nog wat geetjes en wat haasjes wegdraaien.
1: Hi, Gijs.
0: Hey, Isabella.
1: Hi.
0: Hallo, hoe is het leven?
1: Ja, lekker.
0: Je bent aan het luisteren in de United States of America.
1: Jazeker.
0: En heb jij ook
1: in
0: al...
1: Hete, in het hete New Jersey.
0: Ja, is het gloeiend heet in New Jersey?
1: Ja, het is 30 graden.
0: Oh, echt? Wauw. Ik ben wel een beetje jaloers op jou dan.
1: Ja? Echt?
0: Ja, natuurlijk. 30 graden, lekker.
1: Ja, maar jullie krijgen volgende week ook mooi weer.
0: Ja, dat is wel zo. En ik woon dicht bij het strand. En, dat ruikt een stuk heerlijk. Frisser dan New Jersey, denk ik. Eerlijk gezegd.
1: Ja, het is de Garden State. Dus er zijn veel, veel bomen.
0: Heb jij toevallig nog geluisterd naar de harde basis? Wat ik tussen 10 en 11 deed met al die gitaren.
1: Ja, zeker.
0: Lekker ramp. En daar komt deze ook een beetje vandaan. Deze G die je op het lijstje hebt gezet, hè?
1: Ja, die hoorde daar wel in thuis, ja.
0: Ja, want wat is volgens jou eentje die niet mag ontbreken in het basispakket van ieder mens?
1: Dat is Extreme met Get the Funk Out.
0: Ja, dat is zeker wel jammer. En je hoort hem eigenlijk bijna nooit op de radio.
1: Nee, precies.
0: Ah, gaan we daar even veranderen.
1: En hij is zo lekker.
0: Ja, zeker. Isabel,
1: heerlijk.
0: Wat fijne...
1: Ik zet hem even harder.
0: Heel goed, en succes met de hit, hè.
1: Oké, dank je.

0: Oh, dat was er één.
1: Gijs, tot laat.
0: Zijn bij de G. Basispakket, lekker bezig. Hey, Dennis, met Gijs.
2: Hey Gijs.
0: Zit je er lekker in?
2: Ja hoor, ik zit er prima in.
0: Het basispakket, we zijn bij de G. Welke mag het zijn?
2: Ja, ik vond Going to the Run van Golden Earring. Dat is wel een hele mooie, toch?
0: We gaan hem draaien en goede reis.
2: Ja, dankjewel. Hè. Goede uitzending nog. Hoi, hoi.
0: Ik zit te kijken welke versie ik zal draaien. Zal ik de live versie van Naked 2 of de gewone versie pakken? Dennis? Dennis is al weg. Nou ja, ga er niet moeilijk over doen. Dit is fantastisch. Het basispakket, ik denk dat we tot 12:30 bij de G blijven. Ja, dan heb je goede muziek. John Mayer, Gravity zie ik binnenkomen. Ga ik zo draaien. Eerste Earring.

0: Erik-Jan, Bernadette, Jamie, die stuurde het allemaal nog even door zo in het donker. Dat deze er zeker in moest.
1: Het basispakket bij Radio Veronica.
0: Dus bij deze staat hij genoteerd voor het basispakket. John Mayer, Gravity. François, goedenavond.
2: Hey, goedenavond, Gijs.
0: Wat fijn dat je nog op bent. Wat ben je zo aan het doen?
2: Ik zit in een hotelletje in Kroatië voor mijn werk. Dus ja. Ah.
0: Nou, dan...
2: Ik ken het wel.
0: Ik vind het heel tof dat jij ons dan als gezelschap kiest.
2: Ja, nou, omdat ik vaak s'avonds aan de radio luister en vaak naar jou ook nog wel.
0: Ja, ik zie veel berichten van je. Ik ben altijd heel blij met je. En ook met je muzieksmaak, want die is toch altijd wat elektronischer. Ook wel eens dan de meeste Veronica-luisteraars. En ik kom ook uit de elektronische hoek. En daar is zoveel moois gemaakt wat ook in het basispakket hoort.
2: Dat klopt. Ja, zeker de mannen van Daft Punk.
0: Ja, die twee Fransozen die hebben wel een stempel achtergelaten op de popmuziek.
2: Absoluut. En een goede soundtrack van bepaalde films.
0: Ja, zeker. En niet alle liedjes van hun, dat zijn in de hitlijsten terechtgekomen. Het is niet allemaal One More Time en Daft Punk en jemig, wat hebben ze allemaal nog meer? Get Lucky, dat soort zaken. Maar ze hebben 7, 8 albums. Ik heb ze allemaal thuis staan in de platenkast. Ik vind ze allemaal even mooi, dus ik was heel aangenaam verrast dat jij een heel mooi liefdesliedje, bijna elektronisch, symfonisch, eruit wist te pikken voor het basispakket, François.
2: Ja, Game of Love. Het is een vast een nummer van hun. Oh. Lekker van alles en nog wat. En een beetje basic, een beetje bluesachtig. Komt hij wel een beetje van weg. Een beetje jazzy.
0: Je verwacht het niet, hè? Twee robots, twee aliens met helmen op die ook gewoon keiharde technobeats staan te rammen. Maar ja, veel mensen weten niet dat dit ook Daft Punk is.
2: Nee, dat klopt. En dat is een beetje de onbekende factor, denk ik, van die jongens.
0: Zeker in het basispakket dit. Goh, krijg al kippenvel van. Dankjewel, François.
2: Yo, graag gedaan vanavond.
0: Yo.

zomaar een elektronisch groepje. Daft Punk. Ze namen dit op in de Electric Lady Studios in New York. Door Jimi Hendrix gebouwd. Je hoort het wel. Vet. Thanks François voor het doorgeven van deze voor het basispakket. Voor mij zit het er voor vandaag op. Morgen tussen 10 en 11 gaan we weer even de diepte in. En dan is het disco wat we gaan draaien. Dat wordt erg leuk. En morgenochtend vanaf 9 uur dan gaat Gerard Ekdom verder met het basispakket. En dan zit hij bij de letter H. En ik wil ook eindigen bij de H. Kim stuurde een berichtje, kan er niet bellen. Ze zegt, iedereen ligt er op één oor. Ik luister met mijn oortjes. Maakt niet uit, Kim. Als je dit doorgeeft, dan zijn wij hele goede vrienden. Maak er een fijne nacht van en een goede dinsdag.

0: met het nieuws. Het is 1 uur.
1: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. In distributiecentra van een supermarkt is de politie met drugshonden aan het zoeken. Het gaat om gebouwen waar vandaan wordt geleverd aan winkels waar in Brabant drugs tussen het fruit werd gevonden. Dat zou cocaïne zijn geweest, maar dat is niet bevestigd. Omdat het winkels van dezelfde keten waren, kan er een verband zijn. Een ander geluid rondom de asielopvang in het Brabantse Engelen bij Den Bosch. Daar hebben honderden mensen een petitie ondertekend om jonge asielzoekers gastvrij welkom te heten. In Engelen waren eerder protesten waarbij de ME moest ingrijpen. Tegenstanders dienden ook een petitie in, die werd bijna 3000 keer ondertekend. Bij een moskee in de Amerikaanse stad San Diego is een dodelijke schietpartij geweest. 3 mensen werden vermoord, onder wie een beveiliger. De 2 schutters pleegden daarna zelfmoord, dat zouden 2 tieners zijn geweest. Waarom ze bij de moskee hebben geschoten is niet bekend. De politie onderzoekt het als een haatmisdrijf. En Amerikanen kunnen via de apotheekwebsite van president Trump nu ook merkloze medicijnen kopen. Die zijn veel goedkoper dan van de bekende merken. Het aanbod wordt bijna verzevenvoudigd. Dat kan doordat meerdere grote farmaceutische bedrijven hun prijzen hebben verlaagd. In ruil daarvoor hoeven ze geen invoertarieven meer te betalen. Het Veronica Weer van Weer Online. Het is droog en helder bij 6 tot 8 graden. De ochtend begint in het noordoosten met zon. In de rest van het land is het bewolkt. 'S Middags op steeds meer plaatsen regen. Het wordt 12 tot 17 graden.

0: Join the club.
1: Woe. Hier, Suzanne. I joined the club.
2: Lekkere muziek erbij.
3: Veronica. De beste muziek aller tijden.

0: met het nieuws. Het is 2:00.
1: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. Gemeenten die niet zelf de mensen hebben om dingen te regelen voor een vluchtelingenopvang moeten daar hulp bij krijgen. Het kabinet gaat die hulp geven, heeft premier Jette beloofd. Vanuit meerdere gemeenten werd gevraagd om die hulp. De burgemeester